0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de Straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

the passion of the groove.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
1: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
3: Ik voel fantastisch! Ik voel fantastisch!
1: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
2: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
1: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: En het is alweer zo'n 3 minuten over de klok van 9. Het is donderdagochtend en dat betekent weer tijd voor brunch. Goedemorgen. En ik hoor hier niks. We zijn wel toch...
1: Oh, wij moeten dan massaal direct goedemorgen Jan zeggen. Oh Rob, we moeten zeggen goedemorgen Jan.
0: Dat klinkt wel goed dan toch? Ja.
2: Hey Jan.
0: Goedemorgen Rob.
2: Goedemorgen.
0: Oh, ik denk er komt nog wat, maar we wachten nog even met de... Dag dames en heren, welkom. Het is 28 mei, de laatste donderdag alweer van de maand.
1: Ja.
0: Mei, juni, we gaan wel de goede periode.
1: We gaan richting de zomer, hè?
0: Nou, dan merken we nu al alles van.
1: Oh, heerlijk man.
0: Het is, het verveelt niks, hè?
1: Nee, absoluut niet. Nee, mag van mij zo blijven.
0: We hebben er alweer hele discussies op zitten van vanochtend, maar... Daar zullen we in de loop van de ochtend volgens mij nog weer genoeg over horen. Denk je niet?
1: Ja, dat denk ik ook. Rob zit er helemaal klaar voor.
0: Laat me eens. Je hebt wel een reputatie, hoor je dat? Ja. Laten we maar snel beginnen met lekkere muziek. Wat dacht je van Good Old Barry White? Ah, heerlijk nummer toch dit. You see the trouble with me.

0: Zo. Met het zweet weer op ons voorhoofd staan, Linda.
1: Ja, even lekker weer
0: de laaiheid eruit gedanst,
1: hè? Ja, ja, oké. Okay. Nou, ja. Dan zijn we begonnen. Ja, dan mag ik straks ook die stroopwafel.
0: Zo, ja. Oh, ja.
2: Jan 2, hè?
1: Jan, oh, Jan 2, oké. Okay.
0: Nee, oh, daarom had je die stroopwafels meegenomen. Ik vroeg het maar even af, maar nee, nou begrijp ik het. Ja. Goh, nou, we zijn weer goed bezig volgens mij, hè? We zijn weer begonnen. Hé, hey, en wat gaan we allemaal doen, Linda, dit uur? Want we hebben wel een volle agenda, dus ja, er moet ook nog gewerkt worden.
1: En we hadden hem ook zo voor elkaar deze week, hè? Dat is ook leuk.
0: Eigenlijk wel,
1: ja. Onze eerste gast zit al hier in de studio, Marieke Rakhorst, en die is groencoach. Nou, we gaan horen wat een groencoach is.
0: Ze is er ook op gekleed, zie ik.
1: Ze is in het groen, ja. En ze heeft een groene map. Ja, dus het past helemaal bij de groencoach. we gaan horen van Henry Scheffel of Ron van Zuidam, dat weet jij, van KCVO Fase.
0: Nou, sterker nog, geen van tweeën.
1: Oh!
0: Wim Meuleman moeten we
1: Wim bellen. Meuleman, ja, hoe kan het ook anders als je het over KCVO hebt? We gaan van Wim Meuleman horen hoe je bij KCVO kunt trainen als een international. En we blijven een beetje in de sport, want Bertus Dokter gaan we spreken. Want vandaag, morgen en overmorgen is het NK Skileren bij de Skielerclub in Heerde.

Ja, dit kunnen we natuurlijk in vele uitvoeringen. Maar deze was van Ben E. King. En ja, het nummer nou, de titel, die kunnen we volgens mij nu raden. Save the Last Dance for Me. Het is 9:11 en dat betekent dat we weer gaan luisteren naar de verwondering. Rob, ik ben weer razend benieuwd.

0: vergaan.
1: Nou.
2: Nou.
1: Steek van wal, zou ik zeggen.
2: Ja, het moet vrolijk en humorvol, heb ik begrepen, Jan. De verbazingen. Niet te zwaar. Het moet wat luchtiger. Dus ik heb me daar een beetje op voorbereid. Of dat helemaal gaat lukken, weet ik niet. Maar dat gaan we meemaken. Het gaat vandaag over de tomaat. En is een tomaat... Nou, ik wil dat even aan jullie vragen, Linda en Jan. Is dat nou een vrucht of is het een groente?
3: Groente.
2: Jan?
1: Nou, ja, ik ga mee. Groente. Ik ga mee. Groente.
2: Nou ja, ik zal het verklappen, want anders krijgen we een semantische discussie, zoals dat heet. Dat is een discussie over woorden. En Sigrid Kraag ooit, die zei van woorden doen ertoe. Kennelijk is de tomaat, dat is zowel een vrucht als een groente. Het is botanisch een vrucht, komt uit de plant, uit de bloem. Maar het is culinair, is het een groente. Is dat een verwondering? Nou, niet echt. Mijn verwondering gaat meer over de semantische discussie. Een discussie die nergens toe leidt, dus kibbelen over woordgebruik en niet over de inhoud. We kennen dat wel, hè, in onze omgeving.
1: We doen niet anders. tot 12 uur.
2: Nee, we hebben het niet over de inhoud. We gaan lekker over woorden een beetje zitten kibbelen. Wat bedoel je nou precies? Maar wat mij opviel is in de straat van Hormuz, dat is nogal actueel tegenwoordig. De olieprijs die gaat alsmaar omhoog. Het wordt steeds duurder om te tanken. Maar daar, de Iraniërs die hebben gezegd, wij gaan tol heffen. Dat gebeurt volgens mij ook al. Er mag af en toe een schip doorheen. En dan wordt er tol geheven. Dat hebben ze dus nu geherformuleerd. Dus dan kom ik weer op mijn semantiek terug. Ze hebben het nu niet meer over tolheffen, maar ze hebben het nu over een navigatievergoeding. Dat vond ik erg grappig. Een navigatievergoeding, ik neem aan dat men bedoelt dat men dan schepen leidt tussen de mijnen. Er ligt een mijnenjager nu volgens mij in de buurt uit Nederland om straks die mijnen te gaan opruimen. Maar in plaats van tol, een navigatievergoeding. En dat bracht mij dus in herinnering, met terugwerkende kracht, al heel lang geleden, bij een zakenrelatie van mij, die schreef een brief aan de overheid. En die vroeg om een renteloos voorschot zonder aflossingsverplichting, om een investering te doen. En dat vond ik zo grappig. En toen dacht ik erover, nou, eerst begreep ik het niet, maar hij bedoelde subsidie, maar hij had het helemaal geherformuleerd. En dat was mijn verwondering van deze week.
1: Kijk, nou, ik verwonder me er ook wel een beetje over jouw verwondering. Ja. Hey Linda, nog wat anders. Ik kreeg van de week een appje van iemand en die zegt van, goh, zou een plaatje voor me willen draaien?
3: Oh.
1: Hij zegt ja, en ik bied hem dan speciaal aan Linda. Wat denk je wie dat is geweest?
3: Ik denk Kees.
1: In één keer goed. De koud trotseren.

0: Als een van onze vaste luisteraars, Kees van Boven, dank je wel voor jouw aanvraag. Kees Zoutelande van Bluff. 17 minuten over de klok van 9. Ja, Marieke, die zit al een poos. Die was hier voor 9 al aanwezig.
1: Ja, we hadden afgesproken 9 uur. Die dan zit al even voor koffie.
0: Ja, die zit al even te wachten hier. Maar we zijn blij dat ze er is. De groencoach van de gemeente Heerden, Marieke Rakhorst. Goedemorgen. Welkom bij Brunch.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
1: Ja, Marieke, we waren nieuwsgierig. Want we lazen in de krant bijen, vlinders. Hoe krijg je die naar de tuin? En daar kun je, als je dat zelf niet weet, een groencoach voor inschakelen.
2: Ja.
1: Jij bent een groencoach.
2: Ja.
1: Wat doet nou een groencoach?
2: Nou ja, we hebben dus daarvoor een cursus gevolgd van 3 hele enthousiaste leraressen. Aantal binnenlessen met theorie, best wel pittig. En dan een aantal buitenlessen, dus hebben we praktijk gehad. En daarna waren we groencoach.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En als je het hebt over theorie, want moet je dan echt heel veel leren over bijen, vlinders, planten?
2: Nou, wij zijn dus geen tuinarchitect, hè, maar we leren wel heel veel over vergroenen van tuinen, hoe je dat kunt doen. Mm-hmm. En het hoeft niet te ingewikkeld te zijn, dus een paar tegels eruit en dan wat groen erin. En als mensen zijn die bijvoorbeeld graag meer vlinders in de tuin willen, of meer vogels, of water, wat natuurlijk tegenwoordig ook heel belangrijk is, dan kunnen ze zich aanmelden. En dan komt we hebben inmiddels 9 groencoaches.
1: Oh, dus echt zoveel?
2: Ja, heel veel enthousiaste mensen.
1: Ja.
2: En we leren van elkaar. En, en dan gaan we dus bij de mensen op bezoek. En dan kunnen ze hun vraag stellen via Heerden Energiek. Hè, en dan klik je op de 3 streepjes en dan kom je op groencoach. En dan kunnen ze aanmelden wat hun probleem is of wat ze graag willen. Dus bijvoorbeeld meer vlinders in de tuin of meer vogels. Of als ze tegenwoordig die kleinere tuinen hebben vaak heel veel tegels.
1: Ja.
2: Nou, dat geeft alleen maar warmte af. En ook het hoeft dus niet zo ingewikkeld te zijn. Haal je er een paar tegels uit. En dan kunnen wij ook een beetje advies geven. We kunnen ook een vlekkenplan maken van de tuin. Dan geven we aan waar de zon komt en wat de schaduw is. En dan hebben we wat lijsten met schaduwplanten of vogelminnende struiken bijvoorbeeld, hè, waar de vogels graag op afkomen met de besjes en alles wat daarbij hoort.
1: Ja.
2: Daarmee gaan we dus in gesprek. Gewoon wat willen de mensen graag?
1: Ja.
2: En dan proberen we daar advies op te geven.
1: En tegenwoordig gaat het ook steeds over inheemse planten of niet-inheemse planten.
2: Ja. Ja, want de inheemse planten, dat zorgt dus voor de nectar. En dat de vogels daarop afkomen en die planten horen hier. We hebben zelf ook een tiny forest, dus dat zijn ook inheemse struiken en bomen. En dat zijn echt bomen en struiken en planten die dus in deze omgeving horen. En die ook het meest vergroenen. Want je hebt dus ook wel planten die waar de beestjes helemaal niet op afkomen.
1: Nee.
2: Die doen niks.
1: Nee.
2: En nou, daar kunnen we dus ook advies op geven van wat zijn nou inheemse planten en wat past in deze tuin.
3: Is zo'n advies gratis?
2: Ja. Oh ja, dat is belangrijk. Ja, we zijn, we zijn 100% vrijwilliger. Ja. Dus we komen gratis. Ja, we komen gratis en voor niets. En dan kunnen we dus maken we een verslagje. En dat sturen we dan naar de mensen toe. En dan spreken we ook af van, goh, zullen we over een maand of over een half jaar. Het is net wat het probleem is. Is dat gauw op te lossen of niet? We hebben pas, ik ben 2 keer geweest ergens. En iemand die, dat was een man die had nogal, of een echtpaar, heel veel mos, problemen met mos in het gras.
1: Ja.
2: En nou, wat doe je daaraan? En dan geven we gewoon een aantal adviezen. Hè? Of je laat de natuur blijven. Je accepteert het mos. Of je haalt het eruit en zet er bijvoorbeeld bollen in. Of planten die je makkelijk in het najaar weer kunt maaien. Dat het dan toch hopelijk weer een mooi grasveld wordt.
1: Ja.
2: Ja, of je gaat toch met wat andere sterkere middelen. Maar het is ook net wat de mensen willen. Hè?
1: Precies,
2: en hoe groen wil je zijn? Wat natuurlijk
1: ja, het is
2: wel
1: niet een bepaald niveau wat je zou moeten bereiken.
2: Nee.
1: Ik bedoel, jullie geven advies eigenlijk op maat.
2: Ja, op maat. Wat willen de mensen? Daar luisteren we heel goed naar. Wat willen de mensen? En dan proberen we daarin mee te denken.
3: Heb je in zijn algemeenheid 3 belangrijkste tips?
2: Nou, wij werken dus met de 5 V's. En dat zijn de V's van vocht. Wat heel belangrijk is, hè, dieren hebben water nodig om te drinken en te badderen. En ze zijn dus ook bij mij op bezoek geweest. Hè. Ik heb voor de krant een interview gehad. Dus ik heb eigenlijk maar een klein waterbakje in mijn grote tuin. Dus dat zou beter kunnen. Maar goed, kleine beetjes helpen. Ook al zet je hier en daar een waterbak
1: neer,
2: of een vogelbadje neer. En daar komen ze echt op af. Wat steentjes erin, dat ze er goed bij kunnen.
1: Ja.
2: En voedsel. Ze hebben dus, dieren hebben gewoon het hele jaar voedsel nodig. En dan is het heel belangrijk dat je dan, daar geven wij ook advies in, bloeiende planten hebt die elke maand dat er iets bloeit in de tuin.
1: Ja.
2: Dus dat er elke maand vogels en bijen en vlinders, wat ook zo mooi is, dat hebben we zo mooi
1: naar
2: om
1: de
2: te
1: tuin
2: zien.
1: Komt.
2: Ja, dat allemaal naar je tuin komt. En inheemse planten die hebben dus de voorkeur. Die passen het best in de omgeving. En we hebben dan bijvoorbeeld ook een voorbeeld van een bloeiboog. Dus een bloeikalender. Die kunnen we dan meegeven.
1: Okay.
2: Of die laten we achter. En daar kunnen we
1: zodat
2: dan
1: zodat je iedere maand wel iets in je tuin hebt wat bloeit. Dat je weet, oh, dat moet ik erin zetten.
2: Ja, dat je weet hoe je kunt beginnen. Want dat is soms best wel moeilijk. Van, oh, waar begin ik en hoe ga ik het aanpakken? Nou, veiligheid, wat ook belangrijk is, dat dieren ergens terecht kunnen. Een takkenrail of een rommelhoekje achter in je tuin. Het is ook maar net hoe groot je tuin is, hoeveel ruimte je daarvoor hebt. Maar een rommelhoekje is ook altijd wel heel erg belangrijk. Dan kunnen ze nestjes maken of iets dergelijks. Even kijken. En dan de voortplanting. Dus dat is weer plekjes om te nestelen. He, door middel van verticale struiken bijvoorbeeld met bessen en dergelijke, waar dan de vogels ook weer op afkomen en waar ze dan hun nestjes kunnen maken. Of een vogelhuisje. Of, je hebt wel verschillende soorten vogelhuisjes. En dan de 5e is verbinding. Dus woon je bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk, dan is het eigenlijk wel belangrijk om niet alleen maar van die houten afrasteringen te hebben of die houten
1: schuttingen.
2: Maar zorg met een haag of met klimplanten dat je ook verbinding maakt met de buren.
1: Dat de egel van de ene tuin naar de andere kan.
2: Ja, dat bedoel ik. Dat de egel van de ene naar de andere tuin kan.
1: Ja,
2: heel goed.
1: Want daardoor kunnen lopen de torretjes en zo.
2: Ja.
0: Ik hoor een kenner.
1: Ik hoor ook dingen van Marieke. Ik denk, oké, ik zou ook iets meer water zou nog in de tuin kunnen.
2: Ja, dat was ook mijn punt. En,
1: ik moet eerlijk zeggen, daar ga ik dan nu maar opbiechten, maar ik heb aardbeienplantjes echt, die doen het zo geweldig goed. En daar ben ik zo groots op. En nou dacht ik van de week, er moet een netje overheen, want anders gaan die vogels zo opeten.
2: Ja.
1: Maar dat moet dus niet.
2: Nou, eigenlijk niet, maar weet je, je moet gewoon zelf waar je jezelf prettig bij voelt.
1: Precies,
2: hè? Ik heb er ook niks overheen. En ik vind slakken bijvoorbeeld ook nog wel eens. Dus ik ga elke avond met een bakje die slakken eruit halen overal. En die gooi ik aan de overkant van de weg in de sloot. En dan hoop ik dat ze niet
1: terugkomen.
2: Nee, niet
1: bij de buren. Jij dacht bij de buren.
0: Dat zou ik doen.
3: En Marieke, je sprak over 9 coaches inmiddels.
2: Ja.
3: Ik weet niet hoe lang je hier al mee actief bent. Komt uit Heerde, maar wat is je verzorgingsgebied?
2: Het is de gemeente Heerde, dus de tuinen in de gemeente Heerde. En het is inmiddels een beetje uitgebreid, want de gemeente Heerde wil graag vergroenen. Dus kleinere tuinen in het buitengebied, die vallen, die kunnen zich ook aanmelden. En als je echt een hele grote tuin hebt, en je wilt, je moet echt nog een boomgaard. Of, dat is dus een heel ander gebied. Daar gaan wij niet over. Maar dan kun je met de SLG, Stichting Landgoedbeheer,
1: Landschapsbeheer
2: Gelderland, kun je contact opnemen. En dan kunnen zij daar adviezen. En kun je ook subsidie krijgen. Maar wij zijn meer voor de kleinere tuinen, behapbare tuinen en kleinere aanpassingen die we dan doen.
3: Maar zijn dergelijke initiatieven ook in de buurgemeente, Epe en Mis?
2: Nee, Epe niet. Nee.
3: Nee.
2: Nee. Wel, het komt wel steeds meer. Maar dit is dus echt, want we hadden vorige week bij die avond van de SLG, waar ik ook geweest ben, ook mensen uit Epe. En die visten dus buiten de boot.
1: Ja, hè?
2: Die kwamen niet in aanmerking voor die subsidie. En dus het is bij ons ook echt een taak van de gemeenteheerden waarvoor wij...
0: Ik kan me ook voorstellen, Marieke. En zijn de plaatselijke hoveniers nou ook blij met jullie?
2: Nou, wij geven dus wel... toevallig hebben we ook een tuin gehad en daar moest een nieuwe, daar moest wat uit. Want dat vond ze niet mooi meer. En daar hebben we dus ook die bloeiboog gegeven. Nou, en dan kennen wij dus wel hoveniers. Ik heb in Vezen een kennisje, een vriendin kennis. En dan geef ik haar naam door. En zij is dus al geweest om advies te geven. En daar komt dus een hele mooie...
0: Jullie vullen elkaar aan.
2: Ja, ja. Dat is eigenlijk wel de bedoeling. Maar wij zijn dus geen hoveniers en geen tuinarchitect. En we kunnen adviezen geven met lijstjes van schaduwplanten of struiken die dan het beste ergens passen. Maar als ze echt... een beplanting willen aanleggen, dan moeten ze daarvoor bij een hovenier zijn.
1: Precies.
2: Ja. En daar hebben we wel namen of lijstjes
1: precies,
2: van.
1: Precies, wat je kunt tippen. Zo van, nou, dat zou je kunnen doen.
3: Ja. Hebben jullie nog ambitie als organisatie om hard verder te gaan groeien? Of wil je het gewoon echt lokaal houden?
2: Nee, dit blijft lokaal. Tenminste, het gaat echt vanuit de gemeente Heerde. Maar
1: we moeten toch verhuizen, Rob.
2: Oh.
1: Dan moeten we naar Heerde verhuizen. Dan krijgen we advies.
3: Nou ja, ik denk dat we iemand van de gemeenteraad moeten uitnodigen. En even dit als voorbeeld.
1: Ja, wij willen dat ook in Epe.
3: Ja, we willen dat in Epe ook.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Maar jullie voldoen aan een behoefte. Dat gevoel heb je. Als je met 9 coaches bent, dan kan ik me dat ook best wel.
2: Nou, wij zijn een heel enthousiaste groep. Maar het moet nog wel een beetje... Dus vandaar ook mensen, meld je aan. Hè? Ook al denk je van, is dit wel of niet geschikt voor mij? Meld je aan en wij nemen contact op. Want het moet wel een beetje groeien. Mensen moeten misschien ook van elkaar horen. En van dit natuurlijk, dit programma. Nou, kom gewoon. En wij komen met plezier aan de keukentafel.
3: Maar je moet wel eerst die cursus doen, zeg maar. En krijg je dan een certificaat als groencoach?
2: Wij hebben van de wethouder Harkink een certificaat als groencoach gekregen.
3: Ja, dat is niet onbelangrijk.
2: Nee, dat is niet onbelangrijk. Nee.
1: Marieke, je zei het al. Mensen kunnen kijken op bij Heerde Energiek op de website.
2: Ja, en het is een beetje moeilijk om dat dan... Dat vind ik eigenlijk niet zo heel logisch. Maar goed, wij vallen nu nog onder Heerde Energie.
1: Ja.
2: Dus je klikt gewoon Heerde Energie aan en heb je die drie streepjes rechtsboven. Ja. En dan vind je daar een lijstje en daar staan wij als groencoach bij. En daar zit een aanmeldformulier in. Heb je een plattegrond van je tuin, stuur dat dan mee. Maar dat hoeft niet per se. Ja. En stel daar ook je vraag of wat zijn je problemen. Ik had dus ook iemand, een man, die wilde graag een bloemenweide hebben of een gedeelte met wilde bloemen. En dat lukte niet. Nou ja, daar hebben we dus ook advies over gegeven. Van, goh, want die had ook te veel gras. Nou, doe daar dan eerst eens gewoon stukje bij beetje wat karton overheen. En laat dat gewoon een winter even met wat grond erover. En dan volgende voorjaar is het gras weg. En dan kun je daar bloemen zaaien. Dus niet zomaar op het gras, want het is ook mijn ervaring. Ik leer er zelf ook nog van.
1: Ja, dat is wel best. Ja. Ja, je loopt altijd tegen dingen aan waarvan ik oh, oké. Okay.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, hartstikke goed. Als mensen het willen weten, kijk even op de website van Heerde Energiek. Klik dan op de groencoaches. Marieke, dank je wel dat je ons wilde vertellen over jouw mooie werk als groencoach.
2: Dank je wel, graag gedaan.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: Nou, leek me voor een dag als vandaag toepasselijk Summertime van Billy Stewart. Het is 9:55. We hebben onze volgende gast aan de lijn. En dat is de voorzitter van de voetbalvereniging KCVO uit Vaassen, Wim Meuleman. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom bij Brunch. Wim, we bellen jou eventjes, want jullie hebben een prachtig initiatief weer op de kalender staan. Namelijk train 2 dagen als een international bij KCVO. Dat is een jeugdactiviteit die in de zomermaanden gaat plaatsvinden. Is dat eenmalig of gaat dat meerdere keren gebeuren de komende zomer?
2: Deze 2 dagen, dat is in eerste instantie initiatief voor de komende zomer. Maar er ligt een stukje voorgeschiedenis aan de grondslag. Wij als voetbalvereniging KCVO hebben we het beleid heel sterk naar voren. We moeten het met onze eigen jongens gaan doen. En dat betekent dat je al vroeg de jongens moet gaan opleiden. En daardoor hebben we, en dat gaat het aankomende seizoen, dat staat even los van 2 zomerdagen, gaan we met Frontrow. Frontrow is een club uit Zwolle, gespecialiseerd in het begeleiden van jeugdtrainers, maar ook jeugdleden. Die gaan de onderbouw 1 keer in de week gaan die volgende seizoen de KCO helpen om naar een hoger niveau te komen. En Frontrow is ook de initiatiefnemer om die 2 dagen in de zomermaanden train als een international bij KCVO.
1: Ja, precies. Het gaat dus om opleiden van voetballers, maar Het gaat ook om opleiden van nieuwe trainers binnen de club.
2: Ja, dat zomerfeest, dat gaat echt voor nieuwe voetballers, voor de jeugd die in de zomermaanden nog samen gezellig willen voetballen. Waarbij techniek, samenwerken, maar ook sferen heel bepalend zijn. Dus dat is echt een zomeractiviteit. Maar Frontrow zal zeker volgend seizoen ook de trainers gaan begeleiden. En ja, echt een heel opleidingsplan voor de onderbouw bij KCO gaan uitrollen.
1: Kijk, en wat zijn dat voor mensen van Frontrow, Wim? Zijn dat voormalige profvoetballers?
2: Nou, de oprichter is een broer van Anne Slot.
1: Oké. Okay.
2: Dat is wel grappig om te vermelden. Ja. En eigenlijk allemaal, wij hebben met Osebio, dat is de trainer die in Enschede bij Volgido hebben leren kennen. Osebio wordt volgend seizoen trainer bij Robert. Eigenlijk een bekende in de voetbalwereld. En die is ook een van de actievelingen binnen die organisatie die die trainers gaat opleiden, begeleiden. Echt jonge jongens begeleiden om eigenlijk op een hoger niveau te komen. En dat is heel. Wij zijn daar in contact mee gekomen en we zijn er eigenlijk erg enthousiast over. En hopen dat daarmee eigenlijk een goede stap in de toekomst kunnen zetten om niet deel te hoeven te nemen wat je in het amateurvoetbal ziet. Die gaat daar naartoe, die wordt benaderd door die. En dat we eigenlijk gewoon uit onze eigen kweekvijver gewoon kunnen zeggen van KCO die blijft een stabiele derde klasser. Tenminste, dat is ons streven. Het zou het maar zo kunnen dat je een poosje een mindere lichting hebt. En dan moet je een stapje terug doen. Of je gaat kiezen voor clubs die zeggen, we gaan spelers halen. Nou, dat is niet ons beleid. Wij willen het gewoon met onze eigen jongens doen. En daarmee zeg ik niet dat een speler die bij KCO komt van een andere club niet welkom is. Integendeel. Maar wij gaan zeker niet actief op zoek naar nieuwe spelers voor het eerste. Of we gaan met de portemonnee zwaaien. Zeker niet. Dus, maar iedereen is welkom. En natuurlijk als er een hele goede voetballer aan komt lopen en zegt, mag ik lid worden bij KCO? Dan wordt hij in open armen ontvangen.
1: Zeg je geen nee? Dokken,
2: zeggen we zeker geen nee. Maar maak gewoon deel uit van de selectie. En waar je tegenwoordig ziet, een speler kiest voor het eerste elftal, dan gaan mij de nekharen al overeind staan. Ja. Een speler kiest voor een club. En als hij goed genoeg is, mag hij in de eerste spelen. En als hij niet goed genoeg is, mag hij in de tweede spelen. Of lager.
1: Je hoort en je ziet natuurlijk zeker de afgelopen jaren dat ook op een steeds lager niveau spelers net zo makkelijk gehaald worden. En dat er met een portemonnee geschud wordt of gezwaaid wordt. Dus daar wil KCVO in ieder geval niet aan meedoen. En dat is de reden dat jullie.
2: We hebben genoeg voorbeelden van gezien om ons heen dat niet het succes brengt wat wij nastreven. Dus we proberen dus al in een vroeg stadium onze jongens te gaan opleiden. En dat gaat Frontrow doen. En als toetje vinden we wel leuk om In de zomermaanden, daar hebben ze een heel programma voor gemaakt om te trainen als international. Jongens die fanatiek willen voetballen. En dat is zeker niet voor alleen voor de KSO-leden.

0: liggende verenigingen die avond denken van kom, die zijn van harte welkom.
1: Zijn van harte welkom en mogen met heel veel plezier bij ons komen trainen. En, dus het is meer een zomeractiviteit dan... Ja. Als dat bevalt, gaat dat zeker misschien de komende jaren een vervolg krijgen.
0: Begrijp ik. Wanneer gaat het precies gebeuren, Wim?
1: Nou, dan moet ik spieken.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Die vraag had ik natuurlijk wel enigszins kunnen verwachten. Het gaat gebeuren, dat heb ik ergens in mijn mailtje staan. In juli. Dat is 21 en 22 juli op het sportpark. En dat is met name voor de leeftijd van 6 tot 14 jaar.
0: Ja.
1: Die doelgroep vindt het dan ook leuk vaak om nog te extra te gaan trainen. De oudere jongens die hebben dan vaak alweer andere uitdagingen in het leven die in de zomermaanden aandacht nodig hebben.
0: Precies.
1: Maar van 6 tot 14 jaar is iedereen van harte welkom.
0: 21 en 22 juli op Sportpark Egelbeek in Vaassen. De internationals, de toekomstige internationals die dan daar een prachtige training krijgen. Hartstikke goed. Dat hebben we even besproken, Wim. Nu het andere onderwerp nog even, want zondag gaat het gebeuren.
1: Nee, donderdag gaat het al gebeuren.
0: Joh, dus nu donderdag hebben jullie al de eerste nacompetitiewedstrijd. Dat betekent vanavond.
1: Ja, vanavond spelen we tegen DVV uit Dieren.
0: Ja.
1: Vroeger was dat volgens mij een van de hoogspelende amateurverenigingen in Nederland. Zijn vervolgens afgezakt naar een laag niveau en zijn nu een beetje op de weg terug. Voetballen derde klas. Voor 2 jaar geleden zaten ze bij ons gewoon in de competitie.
0: Ja, ook al waarschijnlijk altijd spelers halen, spelers betalen.
1: Nou, dat weet ik.
0: En dan zie je wat er van terecht komt. Het zijn mijn woorden, Wim. Het zijn mijn woorden.
1: Dat durf ik niet te zeggen. Maar het was toen een gelijkwaardige tegenstander. Ja. Waar wij de strijd mee aangaan voor de eerste wedstrijd. En de winnaar speelt volgens mij tegen een ploeg uit Lochem. Dat zal zondag zijn. En dan moet je nog een keer spelen op een zondag. Ja. En dan is de finale. Maar dan praat je al over, moet je al 3 keer winnen.
0: Ja, precies.
1: Dan praat je over 14 juni is dan de finale op een neutraal terrein. Maar ja, het is voetbal en balletje kan altijd gek rollen. Dus wie weet kunnen we voor een stunt zorgen. Al hebben we ooit bedacht in ons bestuur van jongens, wij gaan naar de zaterdag toe om tegen de regioclubs te gaan voetballen en eigenlijk niet... die grote afstanden af te leggen wat we nu zondag moeten doen.
0: Jij denkt, ik moet hem even voorwezen voordat hij me die vraag stelt. Ga ik het er niet op vast. Want als je
1: maar ja, je weet je niet. Nee, want precies. Fias voetbal na competitie Eep is gepromoveerd. Dus ja...
0: Tweede klas kan ook een mooie klasse worden, hè? Robuur speelt er, WSV speelt.
1: Eepen, Fias en Casio en Robuur, dan heb je ook al heel wat buurtverenigingen.
0: Precies.
1: Maar, dat is niet onze verwachting. Het zou mooi zijn. Ik vind het al heel mooi dat wij... een periode hebben gepakt als toetje, want we begonnen het seizoen heel erg matig. En als je dan toch als derde eindigt en je pakt op eigen kracht je periode, dus geen gegeven periode, maar gewoon een eigen kracht, dan heb je het goed gedaan.
0: Het is nog even het toetje van de competitie 2025, 2026. En het zou mooi zijn als je die nog op een goede manier af kunt sluiten.
1: Nou, je voetbalt uiteindelijk om te winnen.
0: En
1: dan maakt het spelletje leuk, dus... de mannen zullen er alles aan doen om als winnaar uit de strijd te komen. Maar lukt dat niet, is er geen man overboord, dan gaan we volgend jaar met heel veel plezier in de derde klas voetballen.
0: Thuiswedstrijd vanavond, Wim?
1: Thuiswedstrijd.
0: Ja, dus bij deze wordt iedereen uitgenodigd om vanavond nog naar de Egelbeek toe te komen. 8 uur, 7:30?
1: Kwart over acht
0: gaat hij beginnen, KCWO tegen DVV in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Wim Meuleman, veel succes uiteraard vanavond bij die wedstrijd. En uiteraard ook veel plezier en dank dat je even tijd vrij wilde maken om ons te woord te staan. Hartelijke groet weer en tot een andere keer.
1: Prima Jan.
0: Dag.
1: Tot ziens.

0: Don't go breaking my heart. Oud succes van Elton John samen met Kiki D. En daarmee werd het alweer 13 minuten voor de klok van 10. Het eerste uur vliegt weer voorbij. En we hebben onze laatste gast van dit uur alweer aan de telefoon. En dat is een oude bekende. Als er wat te doen is op de skielebaan, dan zoeken we altijd even Bertus op. Want die heeft altijd weer een mooi verhaal. Bertus Dokter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Bertus, vandaag, morgen en zaterdag, dan heb je het weer druk, denk ik, of niet?
1: Ja, druk is een groot woord, moet ik eerlijk zeggen. De drukte is al wel geweest. Het opbouwen natuurlijk, het voorbereiden, de werk. En nu is het aan de jury zometeen. Ja. En de rijders om er een mooie dag van te maken, of 3 dagen van te maken.
0: Ja. Ja. Jij zegt jury. Ja, ik ga gelijk de diepte in. Want skileren is toch eigenlijk een sport van wie is de snelste en niet van de jury, of wel?
1: Ja, maar goed, je moet wel een tijdwaarneming hebben om iedereen op goede tijd te kwalificeren. Je moet jury hebben om te kijken of men niet al een beetje buiten de regels de wedstrijd rijdt, zoom, trekken, weet ik veel wat allemaal.
0: Er gebeurt van alles in het veld.
1: Het is een hele spectaculaire sport.
2: Hey, ik ben gek op schaatsen. De skileren heb ik ook nog een poosje gedaan. Maar wat voor afstanden gaan jullie doen dan?
1: We hebben hier de 200 meter dual sprint. Dat is een afstand waar 2 rijders tegen elkaar rijden. En een tijd neerzetten op de 200 meter. En vanavond met de finales, dan rijdt de top 12. Die rijdt nog een keer de finale. De kwalificatiewedstrijd. En dan hebben we de 500 meter. Daar staat je met 4 of 5 mensen in de baan.
2: Ja.
1: En dat wordt ook een kwalificatie. En die gaat dan van series naar halve finale, kwartfinale, finale. En dan is er nog een puntenkoers, afvalkoers, 1000 meter en een aflossingsprogramma op zaterdagmiddag als afsluiter.
2: En komt Joep Wennemars nog langs of niet?
1: Nou, misschien wel op de fiets, maar niet mag die ook niet, hè? Mag
2: komen er geen bekende schaatsers?
1: Stefan Westbroek staat op de lijst.
2: Oh, ja.
1: Angela Daleman. Die is natuurlijk wel een topper. Die staat ook op de lijst. Maar verder hebben de schaatsploegen zich momenteel niet aangemeld. Want die vinden het te koud. Die zijn aan het trainen in het buitenland.
2: Zij, dan ben ik helemaal niet technisch. Dus ik ga een hele rare vraag stellen. Maar een aantal jaren terug werd de klapschaats geïntroduceerd. Maar je hebt geen klapschielerschaats. Die heb je niet, hè?
1: Ja, als ik even teruggraaf in mijn geheugen van 40 jaar schielersport, dan zit ik ongeveer in de jaren... begin 2000, 25 jaar terug.
2: Ja.
1: Toen hebben we geprobeerd om met de klapschielers te gaan werken.
2: Oh ja, toch? Ja.
1: Maar die ontwikkeling heeft zich wel voor. Maar de jongens op de gewone schielers waren sneller dan de klapschielers.
2: Ja, maar die wieltjes zijn wel steeds groter geworden, kan ik me herinneren.
1: Ja, van 68 naar 125 mm, die zijn verdubbeld.
2: Verdubbeld, ja. En blijft het daarbij of worden ze nog groter binnenkort?
1: Ja, weet je, ik weet het binnenkort sowieso niet. Want het reglement is nu weer voor 5 jaar vastgesteld. Dus dan moet wel heel iets bijzonders gebeuren. Wil je een reglement op dat gebied aanpassen?
2: Ja.
1: Dus voorlopig zal dat niet gebeuren. Maar ja, weet je, wij reden vroeger in de jaren 80 op 68 mm de 200 kilometer in Friesland.
2: Oh.
1: En dat doen ze nu op 125. Ik zeg, joh, jullie hebben het veel te makkelijk gekregen.
0: Het is een officieel NK, Bertus.
1: Ja, zeker. Onder auspiciën van de KNSB.
0: Ja, het is een landelijk erkende kampioenschap. Maar is het een open kampioenschap? Met andere woorden, doen er ook buitenlanders mee?
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat niet? Nee. Dat mag niet, of...
1: Dat zou in principe alleen mogen als ze in België wonen en ze hebben een Nederlands paspoort. Dan mogen ze in principe en een licentie mogen ze meedoen.
0: Okay. Maar
1: in de basis, je moet een Nederlands paspoort hebben.
0: Omdat het een NK is, een officieel NK.
1: Ja.
2: Maar is het typisch Nederlands als skileren of gebeurt het ook op Europees?
1: Nee, gebeurt mondiaal.
2: Mondiaal, toch? Ja.
1: Ja, er zijn 256 landen aangesloten bij de Wereldbond.
2: Ja.
1: En gemiddeld doen daar zo'n, bij een wereldkampioenschap doen daar zo'n 54 tot 60 landen aan mee. En bij 2018 waren wij hier de gast voor de wereldkampioenschap. En hadden we 54 landen nationaliteiten hier.
2: Is er een kans dat het een keer een Olympische sport gaat worden? Of is dat al?
1: Ja, er wordt heel hard aan gewerkt.
2: Ja?
1: Achter de schermen, met name door de Wereldbond, zeg maar. Iedereen doet zijn draagste steentje bij. Maar het lukt nog niet, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb altijd voorspeld van 2018 tot 2025 moeten wij hier in ieder geval een wereldkampioenschap hebben. En als het Olympisch wordt, willen we hier ook onderdeel van het Olympisch spel wezen. Ja. Omdat de sport met name in Zuid-Europa enorm groot is. Maar Brazilië, Colombia is een sterk land. Ecuador, Mexico, Korea, daar komen echt wel de snellere gasten weg, hoor. Dus, ja. Maar wij hebben te maken met de schaats- en skielercultuur. Dus bij ons gaan ze van de schaats op de skieler en van de skieler op de schaats. Ja. En die landen die hebben geen schaatsbaan.
2: Nee.
1: En die zie je wel steeds meer, zoals op de Olympische Spelen, is 60% van de schaatsers die dan deelnemen, is gewoon skieleraar geweest. Of is nog steeds skieleraar.
3: Mm-hmm. Bertus, hoe zit dat met de weersomstandigheden? Want jullie hebben, als het regent, dan moet je oppassen met de baan. Maar de komende dagen gaat het heet worden. Zijn dat ook dingen waar jullie rekening mee moeten houden?
1: Nou ja, weet je, je gaat er altijd iets rekening mee houden, maar niet te veel. Ik bedoel, de afstanden zijn niet extreem lang dat men een 200 meter sprint kan. Dan praat je over 20 seconden wedstrijd, maximaal. Dus het zijn hele korte wedstrijdjes allemaal. Dus rust ertussen is voldoende. En dan kan men ook voldoende drinken. Maar ja, mocht er extreme dingen gebeuren met het weer, dan wordt de boel stilgelegd. En ook bij elke spat regen wordt het steeds stilgelegd.
3: Maar als het droog is en als het heet is, dat maakt voor de baan niet uit?
1: Nee, de baan die moet eraan gewend zijn. Want ze ligt in heel de wereld. Dus in elk land waar het altijd vriest of waar altijd de zon staat. Ligt in die baan. Dus voor de baan maakt het niet uit. Nee.
3: En qua organisatie, hebben jullie genoeg mensen, vrijwilligers, die jullie gaan helpen deze drie dagen?
1: Ja, net precies zoals je zegt. We hebben genoeg vrijwilligers om deze drie dagen te helpen. Maar het wordt wel steeds moeilijker en steeds zwaarder om, met name zoals deze dagen, waar mensen donderdag, vrijdag nog gewoon moeten werken.
3: Oh ja.
1: Dan is het best wel moeilijk om de mensen op de been te krijgen. In tegenstelling tot voor de coronatijd. Ja, dan stond je gewoon vanmorgen gewoon 20 man aan de koffie. En dan praat je met 10 man de helft.
3: Ja, dat is toch iets wat terugloopt.
1: Ja. Dat is absoluut, hoor. Absoluut. Dus, je moet steeds meer vragen of ze willen helpen. In plaats dat ze zich melden moeten helpen.
3: Ja.
0: Maar we kunnen toch wel concluderen, Bertus, dat Heerde het hart is van de Nederlandse skielersport, of niet?
1: Dat zeker. En ik denk dat de club Heerde, en dat is nergens om, maar wereldwijd heel hoog aangeschreven staat. Als vereniging, als organisatie. Ja, als hoofd.
0: Maar daarom organiseren jullie een paar jaar geleden ook het WK. Het EK is al eens bij jullie geweest. En nu weer dat NK. Wanneer gaat het beginnen, Bertus?
1: We gaan straks om 2 uur de juryoverleg en om 2:15 is het de opening.
0: Dan is het gestart.
1: En dan om 3 uur starten we met de wedstrijd en die duurt tot, ik schat zelfs een beetje tussen rond 8 uur is dat allemaal afgelopen. En dan gaan we morgenmiddag en zaterdag weer verder vanaf 10 uur 's morgens.
0: En allemaal gratis toegankelijk, hè?
1: Alles is gratis toegankelijk, want sponsoren staan ons nog steeds trouw bij. Op het laatste moment, we zijn nu nog bezig, we wachten nu nog op de drukker die reclameborden kon bedrukken en doeken kon brengen. Dus wat dat betreft, daar heeft de club gelukkig
0: Het belooft in ieder geval weer een prachtig evenement te worden. Dokter, namens de Skielerclub Heerde. Dank dat je ons weer eventjes het een en ander wilde melden. En we wensen je natuurlijk veel plezier, maar ook veel succes met het NK 2026 bij de Skielerclub in Heerde. Groeten!
1: Bedankt. En ik zou zeggen 20 juni al die in de gaten, want dan gaan we groot internationaal toernooi organiseren op 1 dag. En dat wordt ook weer een spektakel.
0: Komen we nog weer even bij je terug, Bertus. Tot dan. Ja. Groeten.
1: Tot dan. Dag. Dag.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
1: Wat een heerlijke stem heeft die man toch altijd nog, hè? Johnny Cash en I Walk the Line. En zo schuiven we eigenlijk al heel snel naar het nieuws van 10 uur. Het eerste uur zit er alweer op. Ja, hoe zeggen ze dat ook alweer? Time flies, hè? When you're having fun. Nou, we hebben er weer plezier in vanochtend. Dus,
2: tijd voor een stroopwafel.
1: Oh, dat is een goed idee, Rob. Nou, gaan we dan maar doen, hè. Tot zo na het nieuws van het ANP.
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: En zo zitten we ineens in het tweede uur alweer van brunch op deze donderdagochtend. Een paar minuten over 10. Goedemorgen als u zojuist ingeschakeld hebt. Maar we hopen natuurlijk dat u er al een uur bij bent, want zo lang zijn we al bezig. En u hebt natuurlijk al een paar mooie onderwerpen gemist. En we hebben nog een paar mooie onderwerpen.
1: Ja, wat hebben we dan voor mooie onderwerpen, Jan? Laten horen.
0: Wat dacht je van 150 jaar jong?
1: 150 jaar jong.
0: De firma Herms in Epe. Bij ons in de studio komen zo direct Robert-Jan Goedhart en Lotte Boeven. Om 10:15 gaan we daar even mee in gesprek. En we hebben om 10:30 de marktmeester van de gemeente Epe en Heerde. Ik was altijd erg benieuwd, wat doet nou een marktmeester? Nou, Kees Krug die gaat ons daar in ieder geval straks alles over vertellen. En natuurlijk onze bekende Erika Ottinga hebben we straks aan de telefoon. Want met Erika gaan we het even hebben over het Heerlijk Festival. Want dat staat op 20 juni weer op de agenda.

0: Vierde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Ja, en mocht je nog geen kaartje ergens gevonden hebben, je kunt ook gewoon via de e-mail kun je dat aan ons sturen. Je top 5, want aan het eind van het jaar gaat dat gebeuren. Op 21, 22, 23 en 24 december. Dan hebben we de top 850 van de gemeente Heerde. En ja, alle mensen uit Heerde, maar ook van ver daarbuiten mogen natuurlijk nummers insturen. En Rob, je hebt dat vandaag. Je hebt nou niet vandaag, dat
2: hadden we
3: van de week.
2: Maar doen jullie dat ook zelf?
1: Tuurlijk.
2: Hebben jullie zelf ook nummers al ingediend?
3: Ja, dat nee, ik nog niet. Heb jij al nummers ingediend?
1: Tuurlijk heb ik dat al gedaan.
3: Ja?
2: Maar mogen het er maar 5 zijn? Of als er nog een paar te binnen schieten, mag dat? Of
1: die vraag had je beter vorige week kunnen stellen.
3: Nu heeft hij al een keuze gemaakt.
1: Je hebt er al 12 ingestuurd. Jij dacht dat we te weinig nummers hadden. Nou, we hebben natuurlijk nog een hele poos te gaan. Ja. Maar alle luisteraars worden uiteraard... En ja, ook niet luisteraars. Maar alle luisteraars worden natuurlijk van harte uitgenodigd... om een top 5 in te sturen naar top 850@rtv794. En die gaan wij dan verwerken in die top 850. Die laatste 4 dagen voor de kerst. Niet van het jaar, maar de 4 dagen kerst, voor de kerst. Live worden gebracht op 4 verschillende locaties, maar liefst. Dan zijn we elke dag zijn we ergens anders binnen de gemeente Heerde. Ja, dat wordt een groot feest. Ik heb er echt zin in.
3: Zeker. Ja, daar heb ik ook zin in. Ja. En het duurt nog heel lang, maar goed, dat geeft niet.
1: Het duurt eigenlijk te lang. Hè, want
3: nee, we gaan eerst ook nog genieten van de zomer. Nee, anders dan skippen we dat dan. Dan blijven we nu al bezig met de kerst.
2: Maar Jan, even, wordt het dan continu gewoon plaatjes draaien? Of moet je er dan ook iets over zeggen, over de artiesten? Of is het gewoon alleen maar muziek? Wat is het voor een programma? Want het is voor mij nieuw.
1: Dat wordt een hele bijzondere happening erop. Ja? We gaan niet alleen maar plaatjes draaien. Ah. Dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Maar we hopen ook heel veel live muziek te kunnen brengen... met lokale bands, lokale zangers, zangeressen, koren. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een nummer uit die top 850... live te komen brengen bij ons op radio en tv. Want dat is er, die dagen zijn die er ook bij. Dus, en verhalen zijn ook van harte welkom. Als iemand daar een goede herinnering aan heeft... als jij jouw vrouw hebt leren kennen op een prachtig nummer... Dan zijn wij benieuwd naar wat voor verhaal zit daarachter, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere verhalen zijn... die slaan op een bepaald muzieknummer. Nou, als dat in die top 850 staat... en daar kun je natuurlijk zelf voor zorgen... dan kun je dat verhaal ook aan ons kwijt.
2: Ja, maar na deze uitleg wordt het alweer een heel stuk interessanter.
3: Er komt een andere lijst volgende week van Rob, denk ik. Rectificatie.
1: Oké, dus we moeten tegen Marcel even zeggen... dat hij nog even moet wachten met het invoeren. Je bezorgt hem wel een hoop werk, Rob.
2: Ja, ik zal bij elke tekst of elke songtekst... zal ik er een verhaal bij schrijven.
1: Hartstikke goed. Ja? Mooi.

0: All you ever do is bring me down. Lekker nummer, hè?
1: Dat swingt een beetje swingen. Wat had jij toen je deze muzieklijsten uitzocht? Want vanaf 9 uur vanmorgen staan we al te dansen.
2: Toch?
1: Hè? Ja, het wordt een vermoeiende bezigheid.
3: Ja, net nog niet op tafel, maar dat komt zo.
0: Van de week bij dit mooie weer hebben we hem samengesteld. Dus dan kom je tot
1: dat
0: zo'n
1: is
0: lijst.
1: Dat kom je in zo'n stemming.
0: Ja, het swingt lekker. Hey, onze eerste gasten van tweede uur zijn aangeschoven. En die hebben dit jaar iets te vieren. Robert-Jan Goedhart en Lotte Boeven. Die zijn beide werkzaam bij Herms in Epe. En Herms kennen we natuurlijk als een transportbedrijf, maar ze doen veel meer. Op 13 juni, dat is binnenkort, 2 weken, dan is het zover. Dan bestaan jullie officieel 150 jaar. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom. Jullie konden het even wat lastig vinden hier. Er hebben meer mensen moeite mee, hoor.
4: Even zoeken. Ja, maar we zijn er.
0: Het was wel eventjes uitzoeken. Hey, 150 jaar. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want ik neem aan dat dit groots gevierd wordt bij Herms.
4: Jazeker. Wij gaan 13 juni gaan wij dit groot vieren. 150 jaar Herms. Begonnen in 1876 en nu 150 jaar later in 2026 gaan we dit op 13 juni met een grootse open dag vieren.
0: Grote open dag?
4: Ja, een grote open dag. Waarbij alle relaties welkom zijn. Al het materieel wordt uitgestald. Er zijn allemaal demonstraties. En mensen die geïnteresseerd zijn, zijn uiteraard ook van harte welkom op zaterdag 13 juni.
0: Kijk, en 150 jaar, het is niet niks. Dat zijn een aantal generaties, hè? Het is altijd de firma Herms geweest.
4: Ja, klopt.
0: De familie Herms, zo moet ik het zeggen.
4: Familie Herms, ja.
0: Ja. En hoe is dat ooit begonnen?
4: In 1876 is het begonnen door de heer A.J. Herms. Een bedrijfje heeft hij opgericht dat zich richtte op de wagenmakerij en vervoer. En ja, vervolgens zijn de verschillende generaties het bedrijf ingegaan. De eerste vrachtwagen werd in 1933 aangeschaft. De zoons gingen erbij in. En op een gegeven moment werd het zo groot dat in 1979 gingen we naar het industrieterrein in Epe. Dus het is begonnen aan de Kuipersweg. In 1979 naar het industrieterrein in Epe. En aan de Hammerstraat. En inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 120 man werkzaam.
0: Hoe lang ben je werkzaam bij Herms?
4: Ik ben zelf bijna 3 jaar werkzaam. Dus dat is nog maar een klein stukje van die 150 jaar.
0: Ik merk het ook een beetje, Lotte, of niet? Hij moet het een beetje oplezen.
5: Ja, is het mooi aan het voorlezen, inderdaad.
0: Het zit er nog niet echt in.
4: Nee.
0: Geeft niks, Robert-Jan. Maar, Lotte, jij werkt wat langer?
5: Nee, niet eens. Ik werk zelfs korter nog bij Herms.
0: Nog korter? Ja.
5: Ik ben sinds 2025 februari werkzaam bij Herms. Dus een goed jaar nu.
0: Wat doe jij?
5: Ik doe het HR-gedeelte, de personeelszaken.
0: Oké, want hoeveel mensen werken er bij Herms?
5: Nee, er zijn net 120 man. We zitten op rond de 140. Wat er in totaal op de loonlijst staat. Dus dat is een behoorlijk aantal.
0: Ja, dat is zeker een aantal. Enorm gegroeid. Want ik zei in mijn introductie al even van wij kennen eigenlijk Herms als transportbedrijf. Maar er is inmiddels veel meer, hè?
5: We doen veel meer.
0: Wat doen jullie allemaal bijvoorbeeld?
5: Ja, wat doen we niet? We hebben rijplatenvuur. Kooltransport hebben we natuurlijk.
0: Wat zeg je? Kooltransport.
5: Ja.
0: Cool.
5: We rijden voor Remkes bijvoorbeeld. Aha. En voor Family Beef, wat voor Engelschalk ook was.
0: Oké, dat zijn er van die lange opleggers waar koeling in zitten. Ja. Die op een bepaalde temperatuur gehouden moeten worden. En zo eigenlijk heel Europa door
5: precies
0: rijden.
5: Ja, precies. Keepertransport hebben we. Grondverzet. En kraanvuur. Ook niet te vergeten.
0: Ja, volgens mij is dat een hele belangrijke tak, hè? Het kraanverhuur. Want als ik dat industrieterrein eens oprijd, dan barst het daar van de kranen.
4: Ja, je kan ze eigenlijk niet missen. Je moet ze altijd wel tegen.
0: Dat bedoel ik. Ja. Ja. Er staan er zoveel, maar ze zijn ook zo groot, bedoel je. Ja. Nee, maar dat is helemaal waar. Maar dat is een belangrijke tak, dat kraanverhuur.
1: Ik reed toevallig gisteren achter een vrachtauto van de Herms. En wat zo leuk was, is dat jullie gewoon op de vrachtauto al hebben staan 150 jaar een beetje aandacht voor dat jubileum.
4: Staat
1: er al op.
4: Een aantal trailers hebben we helemaal in de jubileumversie gemaakt. En die gaan eigenlijk ook door heel Europa om reclame te maken voor 150 jaar Herms.
1: Zo.
0: Wat kunnen jullie daar nu van merken dan, Robert-Jan? Zijn er nu klanten die zeggen van ik ben erbij op 13 juli?
4: Ja, we krijgen zeker wel respons van mensen die zich aanmelden. Ja, ja, dat is leuk om te zien.
0: Ja, dat geloof ik. Dan ben je ook een gewaardeerde leverancier.
4: Ja, ja, het zijn ook al vaak relaties die al sinds jaar en dag met de Herms werken.
0: Ja,
4: ze gaan bijna ook al wel generaties terug dat ze klant zijn.
0: Jullie hebben niet zoveel verloop onder je klanten.
4: Nee, gelukkig
0: dat is
4: niet. Gelukkig niet.
0: Dat betekent dat je prijstechnisch gewoon het goed voor elkaar hebt, maar dat je ook service...
4: Ook de service en kwaliteit staan natuurlijk ook bovenaan.
0: Ja, precies.
1: En qua grootte hier in de omgeving, bedoel, zijn jullie dan ook een groot bedrijf die hierin doet? Of zijn er meer in de omgeving?
4: Nou, het unieke aan Herms is dat wij allemaal verschillende divisies hebben. Dus wij hebben niet per se alleen maar transport, maar wij hebben eigenlijk alles wat rijdend kan op de weg, dat kunnen wij in voorzien. Dus van grondverzet tot internationaal transport van voedsel.
1: Ja. Ja, je bent wat dat betreft gewoon heel breed.
4: Ja, heel divers. Ja.
3: Maar, nou, groen transport is tegenwoordig heel erg in. Je ziet zelfs al elektrische vrachtwagens op de weg. Wat doen jullie op het gebied van
4: verduurzaming? Nou, wij zijn zeker wel bezig met verduurzaming. Dus we hebben al een elektrische minikraan, een elektrische vrachtwagen. Die is op dit moment wordt hier afgeleverd. We zijn bezig met een elektrische kraan. Dus we zijn echt wel bezig met verduurzaming. Ja. En dat moet ook wel als je mee wil met de rest van de markt.
3: Ja, want tegenwoordig bij de meeste bouwprojecten, als je kijkt naar de regelgeving, dan moet je vaak al de materialen, zeg maar, fossielvrij aanleveren.
4: Klopt. Je moet wel aan alle regelgeving en vergunningen technisch moet je overal kunnen voldoen.
3: Dat wordt er niet eenvoudiger op.
4: Nee, het wordt er zeker niet makkelijker op met alle regeltjes.
3: Kan je iets vertellen over het feestprogramma? Is er iets, kun je er al iets over verklappen?
4: Jazeker. Wij hebben dan op zaterdag 13 juni van 12 tot 5 uur 's middags een open dag aan de Hammerstraat in Epe. En daar hebben wij alle divisies die wij hebben wij daar uitgestald. Er zijn demonstraties van de hijskranen, de rijplatendivisie die gaat een demonstratie geven. Grondverzet staat allemaal uitgestald. Dus eigenlijk elke divisie die wij hebben, die gaat wat doen voor het publiek op de open dag.
3: Oké, wat leuk.
1: En je zegt publiek, Robert-Jan, zijn dat dan alleen maar mensen die allemaal uitgenodigd zijn? Of mogen mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar dat bedrijf ook komen die dag?
4: Alle mensen die het leuk vinden om te komen, die zijn welkom. Dus van jong tot oud is er een programma. Voor iedereen is er wat te doen.
1: Oké, ja, ik kan me ook voorstellen als je jonge kinderen hebt, zeker jongetjes wel denken van wauw, we komen wel eens langs dat bedrijf. Nou mag je daar ook echt kijken.
4: Ja, je mag langslopen, je mag in de machines kijken en er zijn een aantal machines waar we demonstratie mee kunnen doen. En op sommige dingen mogen de mensen ook zelf wat doen. Dus dat wordt wel heel leuk.
3: Ik vraag me iets anders af. Zijn er overeenkomsten met jullie bedrijf met andere bedrijven Lagemaat? Of is dat compleet verschillend?
4: Een stukje dienstverlening komt overeen met wat wij ook doen. Maar wij hebben ook wel weer andere divisies.
3: Maar jullie verzamelen niet, zeg maar, afval of bouwmaterialen. Kun je die bij jullie ook komen storten en komen brengen? Is dat ook mogelijk?
4: Nee, daar zijn wij mee gestopt sinds 1 januari.
3: Oh, helemaal mee gestopt. Ja, dat was voorheen wel dus.
4: Ja, voorheen wel. Ja.
0: En Lotte, het werd al even aangekaart door Rob, maar elektrische auto's. Ja. Staat duurzaamheid hoog bij Herms in het vaandel?
5: Jazeker.
0: Ja? Op wat voor manier uitzicht dat?
5: Een goede vraag. Robert-Jan gaf natuurlijk net al aan dat we echt aan het kijken zijn naar ons wagenpark. Mm-hmm. Om dat te verduurzamen. Dat is natuurlijk echt iets heel groots. Waar ook onze grootste... hoe zeg ik dat goed? Dat is waar wij mee werken. Dus dat is denk ik wel het belangrijkste waar je in moet verduurzamen ook.
0: Het wagenpark
5: bedoel je? Het wagenpark, ja. Maar ik denk dat je ook bezig bent met verduurzaming in het pand. We hebben natuurlijk een heel mooi pand neergezet waar ook aan alle duurzame maatregelen is gedacht.
1: Je moet waarschijnlijk wel natuurlijk als je in die markt werkzaam bent. Zeker. Dat je daar tegenwoordig steeds meer rekening mee
5: moet. Je moet je daar echt bewust van zijn ook.
1: Ja. Wat ik me nog afvraag, hè, 150 jaar. Hoe hou je het 150 jaar vol als een bedrijf? Want dat is nogal niet wat.
5: Het is heel wat inderdaad. Ja, ik denk dat er een sterke generatie van de familie elkaar continu heeft opgevolgd. Ja. En dat is gewoon iets heel erg moois. En zoals nu zijn er vier neven aan het werk. Maar ja, die hebben een stokje ook allemaal weer overgenomen van hun vader. Dus dat...
1: Het blijft dan echt in het familiebedrijf. Voel je dat ook als je in het bedrijf werkt? Zo van, dit is een familiebedrijf?
5: Ja, nou ja, ze doen het ook echt samen. Dus als er iets gebeurt of er moet wat overlegd worden, doen ze dat ook echt wel gezamenlijk overleggen. Maar je merkt ook gewoon de nuchterheid in het bedrijf. En het is niet dat je... Als je de directeur wil spreken, dat heel spannend is of wat dan ook. Nee, die staat ook gewoon tussen de jongens in. Dus dat merk je echt.
3: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de firma Hermes was de Blue Zone in Epe.
1: Ja, wie weet. Ja. 13 juni, dan gaan jullie het groots vieren. Ja. Robert-Jan, je zei vanaf 12 uur, hè?
4: Ja, van 12 tot 5 aan de Hamerstraat 38 in Epe.
1: En wordt het ook nog met het personeel apart gevierd of niet?
5: Zeker.
1: Oké.
5: Ja, hoort er ook bij, hè?
1: Feestje. Ja, precies.
5: Ja, feestje hoort er ook bij. Nee, in de avond zullen we het apart vieren met het personeel zelf.
1: Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, een uitnodiging aan iedereen die interesse heeft om te kijken bij Hermes. Doe dat dan op zaterdag 13 juni. En wat we nog melden kunnen, wil je nou nog veel meer weten over het bedrijf Hermes? Jullie hebben inmiddels afspraken met Maria Maas en Sandra Smaal. Vanuit ons programma In het Land van Maas en Smaal. En dan gaan zij een mooie podcast maken waarin er nog veel dieper ingegaan wordt op de firma Hermes.
0: Maar geschiedenis.
1: Ja, precies. Nou. Maar dat komt later op onze website te staan. Dus.
0: Hartstikke goed. Nou, het was even lastig voor jullie.
1: Andersom
0: zal het misschien wat beter gaan. Ja. Dank dat jullie eventjes hier naar de studio wilden komen. Om ons in ieder geval te vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren. Op 13 juni bij de firma Hermes. Op de Hammerstraat, hè, is het in het industrieterrein in Epe. En iedereen is van harte uitgenodigd om op die open dag te komen kijken. En wellicht ook plaats te nemen in een van die grote kranen. Lotte en Robert-Jan, dankjewel voor jullie komst.
4: Dankjewel.

0: Ja, en ik zei het net al tegen Rob. We blijven in de dansstemming. Want dit was natuurlijk weer de twist. Dus Jan die houdt ons gewoon in beweging vandaag. ik moet ondertussen gauw een schuifje openzetten. Want we hebben onze volgende gast aan de telefoon. Dat is ook een jubileum. Geen 150 jaar, maar 40 jaar marktmeester in Epe en Vaassen. Kees Krug, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, Jan, ik zie dat ik de verkeerde microfoon opgezet heb.
2: Dat het mij alleen overkwam, maar ik zie het.
0: Overkomt mij ook. Kees, we hadden even een... Ik zet de verkeerde microfoons open, maar nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kees, wat goed om jou te spreken, want jij hebt afgelopen week een feestje gevierd ook.
1: Ja, zeker weten, ja. Ik ben erg gewend vorige week.
0: Want, was het een verrassing?
1: Ja, het was zeker een verrassing. Mijn twee dochters en mijn vrouw die hadden een markt samen opgesteld op de weekmarkt in Epe. En ze hebben mij naar buiten gelokt met een smoes. En daar werd ik zeer verrast door allerlei leuke dingen. En ze hadden allemaal foto's van mij op de kraam gehangen. En de marktkooplieden, die hebben allemaal leuk meegedaan. Dus het was een grote verrassing.
2: Ze hadden het goed bijgehouden, 40 jaar, Kees.
1: Ja, niet normaal, hè? Ja, klopt.
2: Nee, nou, dat lijkt me wel heel bijzonder. Want dan kom je daaraan en dan? Wat gebeurde er?
1: Op de markt zelf? Ja, ik kon er aanlopen. Ja, en mijn meiden hadden allebei een t-shirt aan met 40 jaar. Kees, 40 jaar in dienst. En, en dan komen de mensen langs. En ik heb natuurlijk... ik ken best wel veel mensen, dus ik ben... Veelvuldig gefeliciteerd door Jan en allemaal. En door de kooplieden. En van de kooplieden heb ik allemaal een leuk presentje gehad. Ze hebben allemaal wat ingezameld voor me. Dus het was een feestje.
2: Ze konden er niet omheen, om het maar zo te zeggen.
1: Nee.
0: Kees, hoe kwam dat dan, 40 jaar terug? Hoe begin je als marktmeester?
1: Nou, ik ben niet als marktmeester begonnen. Ik ben in 86 in dienst gekomen bij de gemeente Epe. Ik begin als stratenmaker. Daarna ben ik op het gemeentedepot heb ik gewerkt, op het afvalinzamelpunt heb ik diverse dingen gedaan. En toen kwam de functie van marktmeester vrij en heb ik ook mee gesolliciteerd binnen de gemeente. En zo is het eigenlijk langzaam gaan rollen.
2: Zo word je
1: het nog steeds met veel plezier.
2: Zo word je dan marktmeester.
1: En zo word je marktmeester, ja. Ik heb de cursussen marktmeester, marktbeheerder gedaan en... Dan ga je van start.
2: Ja, en dat doe je dan 40 jaar lang op elke woensdagochtend in Epe en op elke zaterdagochtend in Vaassen. Want dan moet je er ook altijd zijn, acte de présence geven.
1: Ja.
2: En s'morgens vroeg al, hè?
1: Ja, dus s'morgens vroeg. Ik ga meestal op de zaterdagmorgen ga ik om 6:30 naar Vaassen toe, de boel klaarmaken. Dus kijken of de stroomvoorziening goed is, de kabelmatten uitrollen en een toiletwagentje zet ik er dan neer voor de kooplieden. En dan de woensdagochtend, dan ben ik ook vroeg aanwezig. Dinsdagmiddag begin ik vaak met de voorbereidingen door bebording neer te zetten dat het de volgende dag markt is, zodat de parkeerterreinen vrij blijven. Enzovoort, enzovoort.
3: Ja. Nou klinkt dat heel streng, hè, marktmeester. Maar het zal het vast wel niet zijn, of misschien wel. Misschien moet je af en toe streng zijn, maar het is behelst meer dan markt alleen, toch, dacht ik, marktmeester.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon het hele reilen en zeilen van de markt. En dat heeft natuurlijk ook met vergunningen te maken. Met het aantal meters wat de kooplieden in gebruik nemen. Zorgen dat de plekken een beetje opgevuld blijven. Wat op het ogenblik best wel lastig is. Want ik ben begonnen met 55 marktkramen in Epe. Nou, en er staan er nu nog net een 20 als iedereen er is. Dus het is wel... Het wordt wel iets minder, ja. En dat heeft natuurlijk te maken met... ik noem maar de actions en noem alles maar op.
3: Oké, dus door de action komen er minder marktkramen. Ik zie het verband niet helemaal, omdat je daar... Dus...
1: Nou, niet alleen de action, maar ook het online aankopen natuurlijk en dat soort zaken.
0: Mensen gaan minder snel naar de markt.
3: Ja, maar het is toch een en al gezelligheid op de markt. De bloemen, de planten, de viskraam, de kaaskraam,
1: noem het allemaal
3: maar op. Ik bedoel, dat doe je niet online. Je gaat naar de markt, omdat het ook een sociaal gebeuren is, lijkt mij.
1: Zeker weten, maar je hebt natuurlijk nu ook veel dat de mensen, er wordt gewoon meer, de vrouwen werken meer. Eerder zag je gewoon heel veel mensen op de markt, die bleven een ochtendje op de markt. Tegenwoordig is het meer het gericht kopen van, dat de moeders gaan gauw even een visje halen of een bloemetje halen en Die gaan de kinderen naar school brengen, die gaan naar het werk.
3: Ja, het moet allemaal snel.
1: Het moet tegenwoordig allemaal een beetje sneller gaan. Het is niet meer... Het is nog steeds hartstikke gezellig op de markt, maar je ziet wel dat het een andere...
3: Is dit een landelijke tendens? Of heeft
1: ja, dat... zeker. Ja.
3: Ja?
1: Ja. Ja. Ik heb contact met andere marktmeesters en andere gemeenten en het is overal, overal hetzelfde, ja.
2: Maar zie jij dan, want 40 jaar is natuurlijk een hele poos, Kees. Maar zie jij dan ook in die 40 jaar die markt heel erg veranderen? Los van het feit dat er minder marktkooplieden staan. Maar zie je ook bijvoorbeeld een andere mentaliteit?
1: Ja, net zoals ik zeg, het is meer de snelle aankopen. Ik denk dat op een gegeven moment de voerte die zal sowieso blijven bestaan.
2: Het is geen ontmoetingsplek meer?
1: Het is niet zozeer een ontmoetingsplek meer. Nee.
2: Oké.
0: En Kees, ik kan me zo voorstellen in al die jaren dat je marktmeester bent. Wat is het meest raarste dat je ooit meegemaakt hebt?
1: Oeh, nou, overval je me even een beetje mee.
0: Er moet vast een keer iets geweest zijn dat
3: waarom
0: je denkt,
3: nou
0: wat is
3: raar?
0: Dit?
3: Waarom niet
0: ja,
3: iets
0: ja,
3: leuks?
0: Ja, dat ben ik altijd nieuwsgierig naar.
3: Ja. Ook, doen we eerst raar en daarna doen we...
0: En dan doen we daarna het leukste.
3: Ja.
2: Iets raars is nieuws, Rob, hè?

0: Ja, het kan. Hè?
1: En ik kan me voorstellen, je viert natuurlijk ook jubilea met elkaar. Zij hebben dat nu met jou gedaan. Maar dat zal ook gelden voor mensen die bijvoorbeeld al zoveel jaar op de markt komen. Of, nou weet ik, veeljarig zijn of wat dan ook.
0: Ja, proberen we ook. Want we hebben best wel een aantal kooplieden die al, echt al heel trouw jarenlang op de markt staan in Epe en Vaassen. Ja.
2: Maar stel nou Linda, Jan en ik, wij willen een kraam starten op de markt. We gaan hier, ik weet niet wat, maar een of ander. Hoe werkt dat? Moet je dat bij de gemeente aankaarten? Wat kost dat? Is dat duurder geworden of is dat heel betaalbaar? Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, je kunt via de gemeente site kun je een vergunning aanvragen. En dan wordt gecheckt of alles klopt. Je kamer van koophandel. En waar wil je mee gaan staan? Wil je met een kraam staan? Wil je met een verkoopware staan? Hoeveel meter wil je mee gaan staan? Ja. En dan wordt er gekeken natuurlijk naar de branchering. Dat houdt in, zeg maar, dat we hebben nu 2 kaasboeren in Epe bijvoorbeeld. Dat er dus geen derde kaasboer bij komt. Want dan wordt de concurrentie eigenlijk net iets te groot. En dan verdient niemand meer wat.
1: Nee, dus je moet ook zorgen voor een goede verdeling. Dat je een mooie mix hebt van allerlei waren die te koop aangeboden worden.
0: Juist, dat is de branchering. We hebben bijvoorbeeld jaren geleden hadden we nog 3 stoffenkoopmannen staan op de markt. Ja, en dat is dus ook helemaal verdwenen. Er staat er nu niet één meer.
1: Nee.
3: En Kees, 40 jaar, dat is een hele poos. Maar hoeveel jaren ben je nog van plan te gaan maken?
0: Ik ben nu 63 en... ik moet eigenlijk nog 4 jaar, dus ik denk dat ik dat ook wel ga doen.
3: Dan is het ook mooi geweest.
0: En dan is het mooi geweest,
3: Hartstikke goed.
0: Ja, klopt.
3: Hey, nogmaals de felicitaties met dit prachtige jubileum. En we wensen je uiteraard het allerbeste, Kees Krug van de gemeente Epe, de marktmeester. Dank dat je bij ons was.
0: Jullie ook bedankt. Een prettige dag verder.
3: Dank.

0: Dat is dan weer voor de cooling down even. Hè? We begonnen te swingen en te dansen enzovoorts. En nu zijn we gewoon...
1: En nu gaat er bij mij een telefoon.
0: En dat is Erika, denk ik. Want die heb ik net gebeld. Als jij even praat, neem ik Erika.
1: Dat lijkt me hartstikke goed. En anders zet je er gewoon gelijk op de tafel. The Boys, hoor u. En Give Up Your Guns. Ja, leuke muziek vanochtend. Maar dat hadden we volgens mij al eerder gememoreerd. Gouden oude hits uit de jaren 60, 70, 80. Zoals u dat gewend bent op de donderdagochtend bij brunch. Nou, inmiddels zie ik, Linda, dat we Erika aan de telefoon hebben.
0: Nee, hebben we niet. Ah. Ik zet even een muziekje op en dan gaan we Erika weer bellen. Ze had weer opgehangen en het nummer wat ik hier op papier heb is niet het nummer van Erika. Moet ik weer op gaan zoeken. Allemaal heel ingewikkeld. Ja. Dus we gaan
1: doe je best. Wij draaien Roxy Music volgens mij. En Evelyn.

0: Ja, je zei het net al. Dit gaat allemaal van je tijd af, Erika. Maar ja, dat ligt ook een beetje aan ons, denk ik. Roxy Music in Avalon. En aan de telefoon hebben we Erika Hottinga van Visit Eerde. Goedemorgen, Erika.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het was even lastig om je te pakken te krijgen. Maar je bent er en daar gaat het om. Heerlijk festival. Daar gaan we het even met jou over hebben. Want 20 juni, een week of drie, dan gaat het gebeuren, hè?
1: Dat klopt.
0: Nou, heb je
1: 20 juni alweer, ja.
0: Heb je nog nieuwtjes voor ons?
1: Jazeker. Want we, bij Heerlijk Festival, daar mag ik dus namens Visit Eerde ook aan meewerken. En namens mijn enthousiaste zelf, want ik vind het een leuk festival.
0: Ja.
1: Daar verzinnen we echt elk jaar weer nieuwe dingen. En ja, dus het is altijd weer anders dan het jaar ervoor. En deze keer maken we er een grote amazing weide van. De amazing weide.
0: Ja, want het is...
1: We hebben allerlei dingen op het programma dat je eigenlijk denkt, oh, ik wil meezingen. Nou, dat mag gewoon.
0: En je kunt platproten, hè?
1: Je kunt altijd platproten, als je mee wil zingen in Neder-Saxisch, dan mag dat ook.
0: Ja, want dat is een beetje elk het thema dit jaar, of niet, hè? Het dialect.
1: Het dialect hadden we vorig jaar inderdaad als thema en dit jaar ook nog steeds, want we delen nog steeds prachtig, machtig, mooie complimenten uit. Het ministerie van complimenteuze zaken, die komt gewoon weer terug.
0: En bijzonder,
1: we hebben de Super Troopers bijvoorbeeld, die zingen dan juist weer ABBA. Dus ja, dat is absoluut geen dialect, maar wel is dat meezingen wat je dan daar gewoon zin in krijgt.
0: Ja, maar precies. Maar zo is er eigenlijk ieder jaar weer van alles te verwachten. Alleen dat wat je niet verwacht, dat zie je juist bij het Heerlijk Festival, toch?
1: Ja, dat vind ik ook inderdaad. Ja, we hebben ook Meisjes van Plezier. Ja, daar kun je ook alles van verwachten. Maar die doen eigenlijk gewoon, dat zijn eigenlijk gewoon meezingeressen.
0: Ja.
1: Dus dan kun je die zoeken het publiek op en dan mag je gewoon meezingen. En we hebben ook nog talent uit Heerde die de afgelopen maanden mochten optreden. En de winnaars die komen nu op het podium. En theater doen we ook altijd. Is van een boek, Coco Kan Het. Het is een bekend boek van Loes Riphagen. En daar is een theatervoorstelling van gemaakt.
0: Ah,
1: en er is dans en ja, echt van alles.
0: Van alles voor kinderen is er te doen.
1: Ja, het kinderparadijs of het kinderdorp noemen we dat zelf ook wel. Je kan leren zeep drukken. Er is natuurlijk een zandbak en een limonadebar. Maar je kan ook, eens heel leuk dit jaar, een trucker pet maken. Ja, een trucker cap. Dus dat is een bepaald soort pet. En de voorkant is dan dit. En dan kan je dan helemaal zelf je eigen ding opmaken.
0: Ja. En dat in het kader van Truckersdag, wat natuurlijk straks in augustus is. Dat plaats.
1: En we hebben nog iets nieuws.
0: Oh,
1: je hebt geen tijd meer waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Maar we hebben het ruimgereis. En dan kan je dus... Nou ja, je kan jezelf laten knippen bij de barbier en vratenbier kon brouwen. Uit Wapenveld komen die. En je kan smeden. Nou ja, en je kan meedoen met de Power Tool Drag Race. Weet jullie wat dat is?
0: Ik heb geen idee.
1: Ik wist het eerst ook niet. Maar ik heb het dus op YouTube opgezocht. Het is echt heel grappig. Je hebt bijvoorbeeld een oude schuurmachine en nog wat een oude stofzuiger. Nou, dan sloop je van die stofzuiger de wieltjes af. Die zorg je dat die schuurmachine dat dan weer aandrijft. En dan krijg je een lang snoer. En daar sluit je hem op aan. En in één keer maak je dus iets wat kan racen. Dus het zijn kleine race.
0: Ik denk ineens kan die stofzuiger schuren. Maar nee, dat is niet.
1: Nee, omdat hij dus beweegt, gaat hij vooruit. En dan kan je dus strijden tegen iemand die dus van een mixer weer een beweegbaar object heeft gemaakt. En zo hebben we dus twee banen van, ik weet eigenlijk niet hoe lang, 10 meter of zo. En daar strijden die pauters op. En dus het is gewoon vooral heel grappig. Maar je kan dus wel spektakel verwachten wat dat betreft. We zoeken nog mensen die het leuk vinden om zoiets te knutselen van gereedschap wat je dan in de schuur hebt liggen. Je hebt toch al wel weer een nieuwe schuurmachine gekocht, maar die oude, ja, die deed het toch wel, maar niet zo van. Nou, maak er dus wat grappigs van en kom naar Heerlijk Festival en strijd om de eer en de prijzen.
0: Ja, bijzonder. Ja, dat zijn toch wel weer leuke dingen en uitdagingen voor mensen om er iets van te maken. Zo is het.
1: En jullie komen ook, hè?
0: Ja, wij zijn er de hele dag bij, heb ik begrepen. Dus wat dat betreft... en volgens mij gaan we ook nog iets bijzonders doen. Maar wat dat precies is, dat mag ik nog niet zeggen. Dus,
1: en in de avond zijn jullie dan er ook bij? Want we gaan in de avond de WK-wedstrijd van Oranje uitzenden op het grote veld, op een groot scherm.
0: Ja, of we die nou thuis kijken of op zo'n groot scherm. Dat vind ik dat veel leuker, omdat gewoon ook op zo'n groot scherm...
1: Nou, dat dachten we. dat leek ons dus ook. En we dachten, die vrijwilligers moeten allemaal opruimen en zo. Maar die willen ook de wedstrijd zien. Ja. Dus we dachten, weet je wat, we gaan gewoon met z'n allen die wedstrijd kijken.
0: En dan doen we dat toch samen?
2: Is dat de eerste wedstrijd of de tweede wedstrijd?
0: Het is de derde, volgens mij.
1: Nou, ik dacht de tweede, maar het is ongeveer de enige die op een beetje normaal tijdstip wordt uitgezonden.
2: Ja, want ik lees ook iets bij het kinderparadijs over voetbalboarding. Kun je dat nog eens uitleggen?
1: Ja.
2: Wat is dat dan?
1: Nou, kijk, omdat we dus voetbal gaan kijken in de avond, hebben we dus de voetbalverenigingen gevraagd of dat zij iets willen doen voor kinderen. En daar hebben VV Heerden en SCH, die hebben daar enthousiast op gereageerd. En die komen dus met een heel groot opblaasbaar dartboard. Kun je voetballen opschieten. En een voetbalboarding. Dus dat is een soort opblaasbare pannenkooi-achtig iets. Ja, het is nog een beetje een verrassing wat ze gaan doen.
2: Yeah.
1: Maar die komen dus de hele dag voetballen met de kinderen. Zodat lekker de sfeer, de oranje sfeer er al in zit.
2: En Rob Kemps komt hier ook langs. Met elke dag op de tv hebben we een spotje. Hè? Van links naar rechts, links naar rechts.
1: Oh ja, nou, en nee. Rob Kemps was net wat te duur.
2: Ja. Yeah.
1: En dan moet je ook beveiliging regelen en zo. Want we blijven toch gezellig hier en hier. Hè?
2: Ja.
1: Dus we hebben twee supergoeie Hollandstalige zangers. En waarvan er misschien toch wel eentje links, rechts ook wel zingt. Kan ik me wel voorstellen. En dat is Romee en Aaron. Die komen uit Heerden en Veessen. En die zijn al best wel bekend hier in de kroegen dat ze veel Hollandstalig zingen.
2: Ja.
1: En die komen dus vanaf 6:00 het publiek opwarmen.
0: Ik kan niet wachten, Erika.
3: Het klinkt gewoon geweldig. Ja,
0: ik wou dat al 20 juni was.
2: Maar moet je verplicht in het oranje verschijnen? Of is dat niet
0: leuk? Dat is wel leuk.
1: Mag zelf weten. Oh.
0: 20
1: juni. Het zou wel leuk zijn voor de sfeer.
0: Ja, toch? Ja. 20 juni gaat het allemaal gebeuren. En het is niet verplicht, maar de dresscode is die dag oranje. Laten we het daar maar op houden.
3: Met Sjokko van het Heerlijk Festival. Ja.
0: Hartstikke leuk, Erika. Fijn dat je weer even bij ons wilde zijn om jouw enthousiasme over te brengen over het Heerlijk Festival. Vanaf hoe laat gaat het beginnen?
1: 1:00.
0: Vanaf 1:00 en dan tot in de late uurtjes. Hè, want we doen die wedstrijd, die doen we er gewoon even lekker bij.
1: Die is om 7:00.
0: Wij spreken en zien elkaar ongetwijfeld 20 juni bij het Heerlijk Festival. Erika Hottega van Visit Heerde, dank dat je even bij ons was. En tot een andere keer maar weer.
1: Tot de volgende keer.

0: tu t'en vas.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Wordt deze muziek nog gemaakt vandaag de dag? Dat vraag ik me eigenlijk steeds meer af. Als ik dat zo hoor, wat ik op de diverse radiostations langs zie komen, denk ik, wat zonde is het toch? Dit was toch echt de muziek of niet? Gelukkig dat we dan brunch nog hebben, want dan kunnen we ze elke
1: kunnen we ze in ieder geval laten horen.
0: Ja, wat een prachtige band was dat, hè? Queen, ja. And Crazy Little Thing Called Love, Freddie Mercury. De eerste was dat weer, van ons laatste uur, Linda.
1: Ja, en wat gaan we doen dan, dat laatste uur, van een inkopper?
0: Ja, we hebben zo direct Frans Schumacher, die gaan we bellen. Want Frans is bestuurslid van Amt Epe. En in juni komt er weer een nieuw blad, zo'n periodiek van hen uit juni 2026. En Frans gaat ons vertellen wat daar allemaal in te lezen is. Dan hebben we om 11:30 de andere man die sinds, of de andere persoon moet ik zeggen, want vorige week hadden we Christine aan de telefoon als eindredactrice, hoofdredacteur van 794.
1: Nee, de streekomroep.
0: Van de streekomroep.
1: Ja, ze is hoofdredacteur streekomroep. En die andere man, dat is de zakelijk leider.
0: Je bent scherp vanochtend.
1: Nou, nee, ik weet niet, mensen zien dit allemaal niet. Maar het is echt heel moeilijk met jouw radio maken vanmorgen. Want je zakt door de stoel, je trekt de koptelefoon, valt uit elkaar. De flash doet het ineens niet meer. Alles wat je aanraakt, gaat stuk.
0: Ik sloop de hele studio. Ja. Het ligt niet aan de studio, het ligt aan mij.
1: Dus daarom zit Rob en ik nu aan deze kant van het glas en laten we jou daar zitten, want we zijn veel te bang dat je nog veel meer sloopt.
0: Nee, Joey Theekamp, dat is onze zakelijke leider. Die gaan we straks bellen. Ook sinds 1 april, hè, is die bij ons in dienst. En we zijn natuurlijk ook benieuwd wat zijn taken zoal zijn en hoe ver of die daar inmiddels in gevorderd is. En we hebben straks ook praten over een unieke muziektour die op de agenda staat van Jazz & More. En daarvoor bellen we Vera Loos. Nou, dat belooft wat.

0: Heb ik de verkeerde openstaan? Oh, echt, het is zo hopeloos vandaag. Ik heb de verkeerde schuif naar beneden. Nou, excuus, ik had een heel mooi intro. En die heb ik dus niet. Het is toch vreselijk. Dan, Frans, wat een vreselijke... Zal ik, nou nee, ik kan hem ook niet... Oh nee, hij zegt error. Dus nee, hij dut het niet.
1: We hebben meerdere last van vanochtend, Linda.
2: Komt het warme weer.
0: Van een error. Heb je het over mij? Moeten we nu op de radio ook nog ruzie gaan maken, Jan?
1: Nee, ik heb het over mij. De stoel en de microfoon, de koptelefoon.
0: Ah, jongens, helemaal mis. Maar goed, de bedoeling was dat we de intro zouden laten horen van Ambt Epe natuurlijk. Om de week, de ene week het Heerder Historische Vereniging, de andere week Ambt Epe. En deze week is het de beurt aan Ambt Epe. En we hebben aan de telefoon Frans Schumacher. Goedemorgen, Frans.
2: Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. Hey, gaat het nog een beetje met jullie tweeën?
0: Ach, jongens.
1: Het is de warmte, Frans. Laat het daar.
2: Ja, nee, dat
0: er gaat
2: het
0: werkelijk
2: zijn.
0: Van alles mis hier in die studio vanmorgen. Ja. Het is heel bijzonder. Echt waar.
1: Wij moeten hier in die kelder. Daar is het eigenlijk... Nou, we barsten van de kou is wat overdreven.
0: Het is
1: hier heerlijk koel. Ja. En dan moet je wel aan die verandering moet je wel even wennen. Als je boven staat.
2: Ja, dat geloof ik. Dat is alsof je in de supermarkt binnen komt. Hè?
1: Ja, precies.
2: Ik kom nog wel een keer naar jullie toe, naar de studio.
1: Lijkt me een goed plan, Frans. Hartstikke goed. Fijn dat je er weer bent, want het is alweer even geleden dat we jou gehoord hebben. Maar als we jou aan de telefoon hebben, dan weten we dat er weer een nieuw periodiek, een nieuw tijdschrift van Ambt Epe uit gaat komen. Want als redacteur van dat blad kun jij ons weer van alles vertellen over wat er in de uitgave van juni in ieder geval weer te lezen is.
2: Ja, zeker. Ja, naast de vaste serie artikelen, hè, van Evert de Jonge bijvoorbeeld, die heeft het over de boerderijen in Zuidwijk in Oene, en over Adrie Vreugdenil, over de Dorpskerk, hebben we ook dit nummer een aantal op zichzelf staande artikelen. En onder andere van Willy Smit, Buit. Zij heeft van een kleinzoon van Richard Kleve, heeft zij een beschrijving gekregen van die haar moeder had gemaakt, of die zijn oma had gemaakt. En daar publiceert Willy in dit juni-nummer een artikel over, zodat je nog een beter inzicht krijgt in de levensgeschiedenis van Richard Kleve, de laatste bewoner van Kasteel Kannenburg.
1: Aha, okay. Ja.
2: En we hebben een heel leuk verhaal gekregen van Henk Broekhuis. Die heeft een aantal jaren in Epe gewoond. En als kind heeft hij daar van alles meegemaakt. En hij beschrijft onder andere het huisje waarin hij gewoond heeft. En dat is een houten huisje, zoals hij beschrijft, aan de Dellerweg. En hij wil zo graag, en dat is hem nog niet gelukt, hij zou zo graag nog eens een keer een foto van het huisje van de Dellerweg willen zien. Maar dat is tot op heden niet gelukt. We hebben wel een aantal mensen al ingeschakeld, onder andere Gert van de Eschet. Maar dat is nog niet gelukt.
1: Okay.
2: En dan hebben we nog een verhaal over Marie ten Kate. Dat is een man die is kunstschilder. En die leefde van 1831 tot 1910. En die heeft ook een aantal jaren in Epe gewoond aan de Stationsstraat. Mm-hmm. En misschien dat luisteraars het huis wel kennen. De villa is het eigenlijk. Villa Erika aan de Stationsstraat. Daar heeft hij een aantal jaren gewoond. En hij schilderde heel veel jachttaferelen en kinderen in hun natuurlijke omgeving. En over de jachttaferelen, daar kwam Willem III ooit achter. Omdat hij tijdens een expositie het schilderij zag, het jachttafereel zag van Marie ten Kate. En zo belandde Marie ten Kate op een gegeven ogenblik ook op het loo. Dus dat is ook wel een interessant artikel om te lezen.
1: Ja, allemaal interessante leesstof. Even dat Villa Erika aan de Stationsstraat.
2: Ja.
1: Ik neem aan dat er ook foto's en dergelijke bij staan, Frans.
2: Ja.
1: Dan zou ik me iets voor kunnen stellen. Ik zit nu eigenlijk maar al suf te denken over Villa Erika. Waar kan ik die ongeveer vinden?
2: Ja.
1: Ik hoor jou niet, Linda.
0: Ja, ik ben ook aan het denken. Wat is het dan voor pand? Maar staat het er nog steeds, Frans?
2: Er staat er nog steeds, ja. En het is, even kijken, als ik me goed herinner, want ik heb het boekje nog niet voor me, maar het is ook het huis waar heel veel dokters hebben gewoond.
0: Oh, daar net voor het cultuurhuis.
2: Ja,
0: Ah, ja, dan weet ik het.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat kan ik me herinneren. Ik zit nog heel snel even...
0: Je rijdt, als je de rondweg rijdt, dan rij je er bijna tegenaan, zeg maar. Maar dan ga je net voor de ringloopwinkel langs, maar dan zit hij aan de linkerkant van de ringloopwinkel.
1: Bureau Post zat daar vroeger.
0: Nee, die zit daar nog weer naast.
1: Oh, die staat
0: er zat altijd een huisarts tussen Bureau Post en die ringloopwinkel.
1: En een slagerij. Horst.
0: Die zat in de ringloop, waar het nu de ringloopwinkel is. Ja. En dan tussen Horst en, volgens mij, we gaan dit helemaal uitspitten. We moeten gewoon het boekje lezen van Amt Heep.
1: Maar dit is alleen leuk, Frank, Frans, om er op deze manier mee bezig te zijn. Wat zijn bureaupost?
2: Ik heb hier nog meer informatie in dat huis. In huis Erika heeft ook de schatrijke eperboterhandelaar Jan Berend Scholten gewoond. En heel veel huisartsen.
1: Familie van mij.
0: Boterhandelaar in Epe, nota bene op de Veluwe.
2: Ja, goed. En inderdaad, wat jullie zeggen, een prachtig juni-nummer weer. En we hebben vanaf september komt dan het volgende nummer uit. En vanaf september doet Hanny Tijman, die heeft al jarenlang de opmaak gedaan van het blad. En met heel veel plezier en met heel veel inzet. En dat gaat nu in september Erik Harleman doen. En misschien dat jullie wel weten, Erik Harleman is ook bekend van het blad De Weijert van de Bekerstichting. Dat doet hij ook. Ja. Dus, en dat kan dan, dat krijgt dan straks waarschijnlijk, denken we, een hele nieuwe outlook, een hele nieuwe gezicht. Dat nieuwe nummer van Amt Eep.
1: Kijk, ja. Jij zegt iets van Jan Berends Bakker, hoorde ik jou net zeggen, of...
2: Nee, even kijken.
0: Het is ook maar net wat je wil horen. Hè? Hij had het over die rijke man en dan maak jij er meteen Berends van.
1: Was dat niet zo? Ja, hoor ik dat dan verkeerd?
2: Nee, dat was... Nee, want... Ik...
0: Die boterhandelaar. Kijken,
2: nee, want... Ja, die boterhandelaar. Ja.
1: Maar dan...
2: Dat was Jan Berends. Ja, ik dacht natuurlijk Berends, maar hij heette Jan Berend Scholten.
1: Ah, Berend. Jammer. Ze waren Scholten. Ze zijn de S vergeten.
2: Ja.
1: Nee, maar weet je
2: de S aan. Ja.
1: Nee, maar weet je waarom ik dat ook zeg? En dat is wel een mooi verhaal. Dan ga ik dat nu niet. Maar ik weet zeker dat het in een blad van Amt Eep ook staat. Als je kijkt in het mozaïek van het glas van de grote kerk, dan zie je op een van die glazen Jan Berends Koopman staan. Dus daarom tik ik hier even op aan, Jan Berend.
2: Maar, zo.
1: Maar in het glas, hè, in het dat mooie gekleurde glas. Ja,
0: oh ja?
1: Daar staat mijn naam in. Ja. En daar is een heel mooi verhaal van. Dat is ook bij Amt Eep bekend.
3: Jan Berends in glas en lood?
0: Ja, dat
1: bedoel ik.
0: Ja, dat we moeten toch in het glas kijken.
2: En is daar al eens een artikel van verschenen dan,
1: heel lang geleden. Maar dat is een prachtig verhaal. Zoek het maar eens op, Frans. Ga je ons daar wellicht de volgende keer over vertellen? Want dat moet ik niet zelf vertellen.
2: Nee. Maar misschien dat je nog aanvullingen kunt doen, Jan.
1: Tenminste, niet voor zover ik weet, is het geen familie. Oh. Maar hij was koopman en hij heet Jan Berends. En hij staat in glas in lood. Dus wat wil je dan nog meer?
0: Ik geloof je ook wel.
3: Als Jan nog een keer een prijs bij de streekomroep gaat krijgen, dan moet hij in glas en lood.
0: In glas en lood.
1: Daar sta ik al.
0: Frans, wat ik nog wel nieuwsgierig naar ben, als mensen jou nou horen over die verhalen die jullie in het boekje hebben staan en die denken, maar eigenlijk zouden wij die ook wel willen lezen. Hoe worden zij lid van Amt Eep?
2: Ze kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden. Dat is sowieso mogelijk. We hebben een prachtige website waar ook van alles en nog wat aan informatie staat. Dus dat kan altijd. En je krijgt voor een jaar krijg je 5 nummers voor de prijs van €17,50. Dus dat is helemaal niks. Dus dat kan altijd. En ze kunnen zich op elk moment en op iedere wijze kunnen ze zich lid worden van de vereniging Amt Eep.
1: En dan weet je alles over de geschiedenis van de gemeente.
2: Nou, alles. Ik heb hier trouwens nog iets voor me liggen, Jan. En even kijken. Dat is, kijk, de vereniging bestaat in oktober 65 jaar. Alleen het blad Amt Eep, dat is pas iets later verschenen. En dat is verschenen in februari 1963. Toen verscheen het eerste nummer van Amt Eep. En daar schrijft de burgemeester destijds, burgemeester Renken, nog een soort van voorwoord. Zal ik daar een klein stukje uit voorlezen?
1: Doe maar.
2: Ja? De burgemeester zegt dan het volgende. De geschiedenis van een dorp of een streek kan zeer interessant zijn, mits men erin slaagt voldoende gegevens te verzamelen en deze in het juiste verband weet te plaatsen. De nieuwe Epervereniging Ambt Epe schijnt ernstig van plan te zijn daarnaar te streven. Er zullen ongetwijfeld veel inwoners van het dorp en de omgeving zijn die haar werk en dezelfde resultaten met belangstelling zullen volgen, zonder zelf tijd of aanleg te hebben aan dat werk persoonlijk mee te werken. Voor hen zal dit blad evenzeer van betekenis kunnen zijn als voor hen die rechtstreeks aan het speurwerk deelnemen. Enzovoort, enzovoort. Dat is het woord van de burgemeester bij het eerste nummer.
1: Het is me uit het hart gegrepen.
2: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja, dat is echt leuk. Ja,
1: maar
0: ja.
1: Dat is de functie die Ambt Epe ook probeert te bekleden,
0: precies.
1: Toch?
2: Precies. Ja, precies.
1: Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja. Nou, Frans... We kijken er eigenlijk weer, want hij, vanaf 1 juni is die beschikbaar, hè?
2: Ja, ja. Vanaf 1 juni dan proberen we in ieder geval in die eerste week van juni het blad op de mat van de abonnee te krijgen. Dus dat zal waarschijnlijk dan volgende week gebeuren, ja. Ja.
1: Hartstikke goed. Frans Schumacher van Ambt Epe, dankjewel voor jouw bijdrage vanochtend weer aan onze uitzending. En tot een andere keer maar weer, zou ik zeggen.
2: Tot een andere keer. En sterkte met het weer.
1: Dankjewel.
2: Doei, doei.

Vierde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: tussen jou en mij. Willem, oftewel Waylon en Jan Smit. Een succes van alweer even een poosje geleden. Tijd voor onze volgende gast. En dat is ja, voor mij nog wel enigszins een onbekende. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Linda, jij hebt Joey al ontmoet, begrijp ik. Ik nog niet, maar we gaan hem nu spreken. Joey Theekamp, de nieuwe zakelijk leider van de Streekomroep. RTV 794, Voorst Veluwezoom, RTV Apeldoorn, Zutphen. Toch, dat zijn ze toch allemaal. Joey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Volgens mij heb je een hele mooie lijst met omroepen opgenoemd. Apeldoorn is natuurlijk nog eventjes een uitzondering, want daar is een lokale omroepwissel geweest. Maar op dit moment werken we samen met RTV 794, Voorst Veluwezoom en Berkelstoom uit Zutphen aan de eerste stappen richting die streekvorming.
0: En hoe verlopen die stappen, Joey?
1: Nou, het is een heel ingewikkeld proces. Want we moeten van een lokale omroep voor de gemeente moeten we naar een lokale omroep voor 6 gemeenten in 1. En ja, dat betekent dat je met elkaar moet gaan, eigenlijk elkaar moet gaan leren kennen, het hele systeem opnieuw moet gaan uitvinden. En ja, daar gaat heel veel tijd in zitten. En heel veel met mensen praten, luisteren naar wat willen we nou eigenlijk en wat kan er volgens de wet die wijzigt. Dus best wel een uitdaging.
0: Oh, ik dacht dat de doelstelling van al die omroepen toch een beetje hetzelfde is. Gewoon leuke radioprogramma's maken.
1: Ja, nou ja, dat zeker. En dat, dan klinkt het heel makkelijk. Alleen, we hebben natuurlijk een hele journalistieke taak die we erbij krijgen, ja, in de vorm van veel meer nieuws brengen. Mm-hmm. We krijgen officieel zelfs de verplichting straks dat we 24/7 beschikbaar moeten zijn om nieuws te brengen op het moment dat er iets gebeurt. Ja, dat betekent dat je dat ook niet zomaar van een vrijwilliger kan verwachten, hè? Zoals jullie die elke week een heel mooi programma maken en dat je dan ineens je telefoon aan moet hebben voor het geval dat,
0: ja,
1: midden in de nacht. Dus dat vraagt wel iets meer dan alleen maar de mooie programma's blijven uitzenden die we nu hebben.
2: Maar Joey, dat meer nieuws brengen, is dat een soort opdrachttaak vanuit de NLPO?
1: Officieel vanuit de overheid, Commissariaat voor de Media.
2: Ja.
1: En de NLPO die krijgt dan de taak om een concretere invulling te maken. Hè? Dus om dat uit te werken naar hoe ziet dat er dan uit voor de omroepen zelf. Want de nieuwstaak die is hier en daar wat naar de achtergrond verschoven in de laatste jaren bij veel lokale omroepen. Niet bij allemaal, maar bij veel wel. En we zitten in een tijd waarin er ontzettend veel nepnieuws verspreid wordt via social media.
2: Ja.
1: Dus heeft onze overheid gezegd, er moet veel meer aandacht komen voor het lokale nieuws. En hoe kunnen we dat het beste borgen door ook die publieke omroep, die lokale publieke omroep, sterker te maken. Naast de commerciële omroep.
2: Ligt er dan ook nog een relatie met lokale nieuws? Denk dat belangrijk is, de verhalen ophalen lokaal, dat begrijp ik. Maar mag er ook een koppeling gelegd worden met wat er op landelijk gebied gebeurt? Of is dat niet aan de orde?
1: Ja, het mag altijd gekoppeld worden. Als we maar wel de vertaalslag maken naar wat betekent dat dan voor onze lokale gemeenschap in Heerde, ja, of in Twello of waar dan ook. Want we blijven wel de verbinder tussen de mensen in de dorpen en het nieuws dat daar afspeelt.
2: Zet Joey, als ik mag vragen, je bent ook actief in het noorden van het land. Ik las net een heel interessant stukje in de streek van de Streekomroep. Een lokale krant in Steenwijk, meen ik. Daar ben je aangesteld ook als directeur-bestuurder. Dus je hebt naast ervaring in het medialandschap, heb je ook inmiddels ervaring met het creëren van een streekomroep. En die kennis kunnen we ook hier heel goed toepasbaar maken, denk ik, hier in onze regio.
1: Dat hoop ik wel, inderdaad. Ja.
2: Ja.
1: En ik merk ook daar in het noorden, het is een hele uitdaging, want daar hebben we maar 3 lokale omroepen die samen moeten komen.
2: Ja.
1: En toch is dat al, ja, je hebt, iedereen heeft zijn eigen identiteit, heeft eigen belangen, en los van het eigen programma maken, is dat best een puzzel.
2: Hoe doe je dat, die belangen overstijgen? Want als ik kijk naar de landelijke politiek, dan zie je dat heel veel jijbakken langskomen. Men zegt dan, we moeten het over de inhoud hebben en vervolgens hebben we het nooit meer over de inhoud. Dus als je dat een beetje hier naartoe... Hoe kun je die belangen overstijgen... zodat je toch met elkaar zeg maar, een stip op de horizon hebt... en dat je met elkaar kan werken aan een toekomstgericht succesvolle streekomroep? Hoe doe je dat? Wat zijn daar de belangrijke... laat ik haast maar zeggen, de systeemvereisten voor?
1: Heel veel koffie drinken.
2: Ja, dat hoorde ik meneer Veilbrief ook zeggen.
1: Ja, en heel veel met mensen praten, mensen meenemen, draagvlak creëren... en telkens blijven uitleggen wat de gedachte achter bepaalde keuzes is.
2: Ja.
1: En wat daarin ook soms noodzakelijk is. Een stukje begrip creëren, denk ik. En zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Hè? Want we hebben heel veel vrijwilligers met z'n allen. En ik ben ervan overtuigd dat elke vrijwilliger goede ideeën heeft. En ze zijn niet allemaal passend binnen de regels die we meekrijgen. Maar we kunnen wel altijd kijken wat kunnen we met die goede ideeën en die input... en de feedback die we terugkrijgen op dingen die wij ook verkeerd doen.
2: Ja, maar je hebt wel de goede competenties nodig om ergens te komen natuurlijk. En tegelijkertijd willen de mensen ook graag natuurlijk respect en waardering hebben voor wat ze doen. Dus daarin schakelen, dat lijkt me inderdaad wel een hele uitdaging.
1: Ja, en misschien ook soms wel gewoon even wat loslaten. Hè? Want ik merk dat de tendens bij veel omroepen is dat de vrijwilliger is ook wel bang. Wat betekent dit nou voor het stukje dat ik doe? Wat betekent dit nou voor mijn bijdrage, mijn programma? Ja, en in eerste instantie ga je op organisatorisch niveau kijken hoe kunnen we samen. En proberen we echt wel heel veel van wat er nu is gemaakt in de afgelopen jaren, proberen we echt wat te behouden en een nieuwe plek te geven. Dus het is ook wel gerust.
2: Wat ik me altijd afvraag, ik heb nu altijd in het bedrijfsleven ben ik ook heel lang werkzaam geweest, is hoe kun je nou de wedstrijd blijven volgen, zodat je ook kunt laten zien dat er, laat ik het maar even plat zeggen, rendement wordt behaald. Dus dat je niet alleen de voortgang, hè, we hebben een stip op de horizon, we beginnen hier en we moeten volgens mij januari 2028 moeten we ergens uitkomen. Dat moet ergens toe leiden. Mensen moeten daar betrokken mee bezig zijn en gemotiveerd mee bezig zijn. Maar kun je dan tussentijds via een scorecard systeem of wat dan ook mensen laten zien wat de voortgang is?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om alle kleine stapjes die we maken en de kleine successen te delen.
2: Ja.
1: Ook op een simpele manier als in een nieuwsbrief, een bijeenkomst organiseren eens in dezelfde tijd. En mensen bij blijven praten van kijk, dit hebben we afgelopen maand gedaan, dit hebben we bereikt en dit gaan we de komende tijd doen.
2: Ja, maar ook dat misschien de luisteraars enthousiast zijn. Want tot nu toe, wat ik begrijp is, weten we eigenlijk niet. We zitten nu bij het programma Brunch, hoeveel mensen naar ons luisteren. Het is ook wel leuk om te weten van is het populair of is het niet populair? En dat je op die manier ook kan werken aan een stuk motivatie.
3: Maar ik denk dat je eerst moet bouwen in stapjes. We moeten eerst al die verschillende lokale omroepen moeten een streek.

0: En je houdt gewoon van een goede uitdaging. Ja.
1: Hey, maar op het gebied van marketing, nou ja, dat... want er moeten ook meer advertenties komen en sponsoring, et cetera, et cetera. Hoe ga je dat aanpakken?
2: Ja, heel eerlijk gezegd ben ik daar nog best wel kritisch op. Want dat wordt ons van bovenaf wel gepresenteerd. Dus dat we heel veel extra financiën kunnen halen uit een stuk reclameverkoop.
1: Ja.
2: Maar als je het omrekent naar wat de regionale omroepen voor elkaar krijgen, ja, die heb je het over 6-7% op de begroting.
1: Oh.
2: Dan is het ineens heel weinig geld.
1: Ja.
2: En dan denk ik dat we realistisch moeten zijn dat reclameinkomsten ons niet veel verder gaan helpen op financieel gebied. Want je zal er ook iemand voor moeten aanstellen die eigenlijk zijn eigen salaris misschien wel terug moet gaan verdienen.
1: Ja, precies.
2: Maar aan de andere kant vind ik dat niet erg, want dat is wel een mooie manier om ook de binding met ondernemers in de regio te creëren.
1: Ja, exact. Ja.
3: Vorige week hadden we jouw collega Christine bij ons in de uitzending, Joey. Zij is de nieuwe... hoofdredacteur. Jij bent de nieuwe zakelijk leider. Wat is het verschil?
2: Goeie vraag. Christine die gaat zich richten op de inhoud. Dus die gaat zich bezighouden met de journalistieke lijn, radio, tv, internet, alles wat te maken heeft met de inhoud van wat gaan we maken. En mijn vraag is eigenlijk, hoe gaan we zorgen dat we als organisatie in de lucht zijn en blijven?
3: Kijk.
2: Dus ik ben meer achter de schermen aan het werk.
3: Duidelijk. Duidelijk. Nou, ik vind het weer een mooi verhaal. En jij bent ook al in het verleden via Voorst Veluwezoon al een klein beetje bij RTV 794 betrokken. Jij kent de ins en outs. En gaat dat eigenlijk bij de collega omroepen in Zutphen en Apeldoorn een beetje hetzelfde?
2: Ja, het is echt ook de periode van kennismaken en kijken hoe zien al die omroepen er nou uit. En dat is ook wel leuk, want dan zie je dat elke omroep zijn eigen identiteit heeft, zijn eigen verhaal. Hè. Ieder huisje heeft zijn kruisje, komt het op neer.
3: Kijk aan. We gaan het de komende maanden in ieder geval allemaal meemaken. We zijn blij dat we je even aan de telefoon gehad hebben, Joey Theekamp. De zakelijk leider van de nieuwe streekomroep op de Midden-Veluwe. Dank voor dat je eventjes in ieder geval tijd voor ons vrij kon maken, Joey. En wellicht tot binnenkort, want dan maken we kennis met elkaar, heb ik begrepen.
2: Ja, binnenkort. En leuk jullie zo al even gesproken.
3: Groeten, dag.
2: Hoi.

0: Ja, Fiction Factory, dat klinkt al lekker. Feels like heaven is closer. En ja, we hebben onze laatste gast van vanmorgen in de studio, Vera Loos. Goedemorgen, Vera.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een unieke muziektour van Jazz & More.
2: Ja. Ja, een unieke, daar zijn we ook benieuwd naar. Dat is de reden dat we Vera uitgenodigd hebben, Linda. Want ja, Jazz & More kennen we natuurlijk van de zomermaanden in de gemeente Epe. Maar zij doen veel meer. Nou, en dat komt ze ons vertellen. Goed plannen.
0: Ik ben een en al oor.
2: Ja, ik ook.
1: Nou,
2: Vera,
1: heerlijk.
2: Vertel.
1: Nou, ik ga pitchen. Helemaal goed.
0: Ja.
1: Ja, de uniekheid is wel mooi. Dat geven andere mensen er al direct aan. Het is voor ons voor het eerst dat we echt een tour door het dorp inderdaad gaan doen. Dus dat is wel uniek. En ik denk ook inderdaad wellicht ook voor het dorp en ook de combinatie die we daarin maken om zowel zorgcentra te bezoeken als gewoon lekker het centrum in te gaan en het winkelend publiek en iedereen die straks lekker op de terrasjes weer gaat zitten mee mag gaan genieten. En ja, dat is precies het doel wat wij ook hebben als Jazz & More. Is dat zeker de zomer is een heel belangrijk anker natuurlijk voor ons als zomereditie. Gratis toegankelijk nog steeds. Heel belangrijk voor ons. Gelukkig samen met onze vrienden natuurlijk van de show. En dat zijn onze sponsoren. Maar we willen meer momenten door het hele jaar brengen. En ook muziek letterlijk naar de mensen brengen. Ook naar mensen die er zelf niet bij kunnen zijn in de zomer. Of zomaar naar het kerkplein zeg maar kunnen komen. Dus vandaar hebben wij deze tour bedacht. Ja.
3: Ik krijg ineens een beeld, Jan en Linda van Rio de Janeiro. Met een carnaval waar mensen door de straten lopen. Met poppen en verkleed en de samba dansen.
1: Oh, nou, heerlijk.
3: Of is het gewoon platte fanfare die langs komt?
1: Nou, nu wordt het wel erg mooi inderdaad gemaakt. Ik ga hem wel meenemen. Dus, want het mooie is hoe dit vaak ook ontstaat. Is iemand heeft gewoon een idee. We leggen het binnen het bestuur. En mensen zeggen gelijk eigenlijk vaak, ja, gaan we doen. Dus we gaan het gewoon regelen. Dit is ergens ontstaan al iets eerder. In een gesprek die we al eerder ook met Hans van Norrel van Norrel Bouwgroep natuurlijk hebben gehad. En hij had al een collega in huis zitten die ook muzikant is van een hele toffe brassband. Dus eigenlijk een soort straatorkest. En we hadden al eerder met elkaar gekeken, kunnen we een soort aftrap van de zomer met elkaar doen? Dat zij ook als band door het dorp al heen zouden kunnen paraderen, zeg maar. Om een hele leuke aankondiging naar de start van op het podium, zeg maar, te doen. Maar dat lukte niet in verband met de vakantie en dergelijke. Dus dat zat eigenlijk al nog steeds in mijn hoofd ook. Of in onze hoofden van, ja, daar moeten we gewoon een keer wat mee. Die gasten zijn zo enthousiast en het is echt wel lekker de straat op en mensen warm maken en een beetje gek maken en lekker dansen met elkaar en ja, vooral die sfeer overbrengen.
3: De sfeer uit het programma is nog in wording?
1: Nee, want het is natuurlijk al overmorgen, dus zaterdag. Oh. Het is al zaterdag, nee, ja. Dus die staat gewoon helemaal en die band staat ook helemaal. Dus die doen dit al jarenlang, zelfs internationaal kan ik wel zeggen. Dus dat gaan we sowieso doen. Maar wie weet komen we nog een soort inderdaad zomerse carnaval.
3: Is dit voor het eerst dat het op die manier georganiseerd wordt? Ik kan me herinneren van heel lang terug. Ik meen zelfs 13, 14 jaar terug of zo. Mm-hmm. Toen heb ik één keer actief meegedaan aan het Jazz & More. En toen was Hans Dulfer daar met zijn band. Hans Dulfer.
1: Ja.
3: Dat was geweldig. Dat was echt fantastisch.
1: Ja.
3: Dus ik zie eigenlijk Hans zie ik al door die straten lopen hier in Epe met zijn saxofoon. Als dat nog gaat op zijn leeftijd. Maar
1: ja, precies. Dat is het dan. Ja, en of die dat soort artiesten en muzikanten dat dan weer willen, dat is een andere vraag, zeg maar. Maar dit is eigenlijk gewoon een soort voorprogramma richting de zomer toe. En natuurlijk hebben we in de zomer, het hele programma staat zo goed als vast. Gaan we binnenkort ook bekendmaken. Dan heb je gewoon het podium op het kerkplein staan. Oh, en alle muzikanten en enorme bands die komen gaan, kijken we ook heel erg naar uit. Dit is gewoon een los moment die we dus ook door het jaar willen brengen om mensen eigenlijk gewoon lol te maken.
2: Ja, een beetje warm te maken voor Jazz & More. Wat kunnen we verwachten zaterdag dan? Want ik neem aan dat je daar iets over kunt zeggen. Wie loopt er voorop?
1: Ja, nou het leuke is, we hebben dit idee dus ook opnieuw bij Van Norrel, bij Hansen ook neergelegd. Van ja, we hebben een idee om een muziektour door het dorp te doen. We willen dat met iets van een bus doen. Dus echt letterlijk rijden door het dorp heen. Verschillende locaties zeg maar bezoeken en daar een band in proppen. We hebben al een band als idee. En dat is een van jouw collega's die zit in die band. Dus die zouden. En toen werd Hans daarin zo enthousiast. Die zei, ja, dan willen we ook vanuit Van Norrel Bouwgroep hierin meedoen. En het is ook dus de vrachtwagen van Van Norrel die we gaan aankleden. Okay. Dus vol met vlaggetjes en gekkigheid. Nee. En die bandleden staan in die vrachtwagen.
2: Ik dacht even dat het zo'n bus was die in New Orleans toch
1: ja,
2: wel
1: daar hebben
2: rondrijd.
1: We ook nog inderdaad naar gekeken. Ja. Maar uiteindelijk is het gewoon ja, te gek om gewoon het op de vrachtwagen van Van Norrel eigenlijk ja. te doen. En dan kan je namelijk ook al de muziek meekrijgen en de gekkigheid als ze aan het rustig aan het rijden zijn. We moeten natuurlijk wel een beetje uitkijken. Ja. Dus op die manier gaan wij als eerste toeren langs de zorgcentra.
2: Maar ik hoor dat je de naam van de band nog even geheim wilt houden.
1: Nee hoor, dat mag zeker naar buiten. Dat is Bounce, heten ze. Nou, dus ze kunnen lekker bouncen. Ze zorgen voor de bounce.
2: Kijk.
1: en ze zijn super enthousiast. En het is een 10-koppige band is het.
2: Lijkt me hartstikke leuk. Wat voor repertoire?
1: Heel, heel divers. Okay.
2: Heel breed.
1: Heel breed. Ja. Alle bekende nummers die je graag als guilty pleasure zeg maar zou hebben. Ja. En je zou een aanvraag doen bij de DJ, dat spelen zij.
2: Dan worden ze vanzelf gemaakt. Ja, precies. Hey, en wat is de route ongeveer?
1: Ja, we gaan dus eerst langs vier zorgcentra. En,
2: ruwweg, laten we het zo zeggen. Ja, niet welke straten noemen. Maar.
1: Nee, zeker. Maar we gaan dus bijvoorbeeld langs de Klaarbeek. Daar beginnen we.
2: Ja.
1: We hebben dat ook wel afgestemd hoor, met die locaties enigszins. Hè? Want er zijn natuurlijk mensen die er vrij gevoelig voor zijn. En ook prikkels van kunnen hebben. Dus dat hebben we wel enigszins afgestemd van wat zouden we daarin in ieder geval kunnen doen. En dat het wel leuk is ook voor de mensen die hiervan kunnen gaan genieten. Dus als eerste de Klaarbeek, dan Antoniehof, het slot en Interact Contour gaan we naartoe. En van daaruit, dan staan we al bijna bij het centrum. Dan stappen de mannen uit. Trouwens, ze stappen iedere keer bij de locatie wel even uit om natuurlijk ook echt de interactie met elkaar dus aan te gaan.
2: Ja, ja, ja.
1: En dat zie je ook in de filmpjes die ze al maken als band zijnde op straat. Zij maken echt contact met de mensen. En dat is juist wat het zo leuk maakt. En dan lopen ze door het centrum verder heen. Dus Kerkplein en de Horecaplein en Guttersplein.
2: Elke plek in dorp wordt in ieder geval bezocht. Overal kan men in ieder geval even de sfeer proeven die jullie de komende zomermaanden in ieder geval weer in het centrum van Epe willen gaan neerzetten.
1: Ja.
2: Met Jazz en Moor natuurlijk. Wanneer gaat dat officieel van start?
1: Nou, dan moet ik snel ook even de datum bij opzoeken. We zijn natuurlijk heel druk mee, hè? Maar dat is het juist. Onze allereerste editie is op zaterdag 25 juli.
2: Kijk.
1: En dan komt Sabrina Stark onder andere. Dus dat zijn namen die echt niet te missen zijn. Het wordt echt heel erg gaaf weer, met grote namen. Dus daar kijken we ook weer heel erg naar uit.
2: Daar twijfelen we niet aan. Dat hebben we de afgelopen jaren in ieder geval ook kunnen zien en horen in het centrum van Epe.
1: Yes.
2: Vera Loos, dank je wel voor je komst hier even naar de studio.
1: Ja.
2: Om zo enthousiast te vertellen over die unieke muziektour van Jazz en Moor.
1: Nee.
2: Zaterdagochtend, hoe laat gaat van start?
1: Ja, het gaat van start om rond 12 uur.
2: Rond 12 uur?
1: Ja.
2: Nou, en dan zijn ze een paar uurtjes bezig om het hele dorp door te komen, toch?
1: Ja, daarom. Dus we beginnen om 12 uur. Vanaf 2:30 zijn we in het centrum te vinden.
2: Hartstikke leuk. We gaan het zien aanstaande zaterdag in het centrum van Epe. Dank voor je komst.
1: En ja, dank jullie.
2: Tot een andere keer wellicht.
1: Zeker.

0: Ja, ik had eigenlijk gezocht ondertussen naar een heel mooi muziekje met die Braziliaanse dames waar Rob het over had. Maar nou, zo snel had ik dat niet gevonden. En dit paste er niet helemaal bij me goed. Was op zich nog steeds een mooi nummer, toch?
1: The Rose van Bette Midler. Maar Bette Midler past prima tussen, hoor.
0: Ja, maar het is niet zo lekker. Dat. Maar daarvoor moet je gewoon naar het dorp zaterdag.
1: Jij wou een beetje uptempo hebben.
0: Dat wou ik. Nou, we zitten 30 seconden voor het eind van ons programma. Dus dan zit Brunch er weer op. Volgende week weer, Rob zei al, volgende week weer in de studio. Volgende week nog steeds in de studio. Maar we gaan binnenkort op pad. En dan kunnen mensen ons bekijken ergens op onze zomertour of wat dan ook.
1: Dan gaan we weer leuke dingen doen.
0: Zo is
1: doen we eigenlijk elke week toch. Hè? Jij houdt de tijd bij, want
0: ik
1: dan kan ik je
0: bij.
1: Niet zien.
0: Ja. Nee.
1: Nou, dan dank ik in ieder geval al onze luisteraars vanochtend weer dat ze bij ons wilden zijn. En wens graag tot volgende week.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo. On the road again met Henk Hekkelman.
1: Daar zat een stofje op de naald, hoor je. Welkom, luisteraars. Welkom hier bij On the Road Again, aflevering 143 alweer. Op deze warme dinsdag, eind mei 2026. Mijn naam is Henk Hekkelman en we gaan twee uur de beste indie, pop, rock, blues, Americana en wat al niet meer wat er bij zou mogen komen, gaan we draaien vanavond. We begonnen met een oudje van de Police, Driven to Tears, een nummer geschreven door Sting. En voor het eerst uitgebracht op het album Senyata Mandata uit 1980. Hoewel het niet als single werd uitgebracht, bereikte het nummer de 35 in de Billboard Mainstream Rock Track hitlijsten. Ja, je hebt tegenwoordig ook wel een hitlijst voor. En dat had je toen al, hè. Dat is niet van de laatste tijd, nee. Wat voor muziekje heb je nou weer mee, Henk? Ja. De improvisatieles vanavond. We bereiden wat voor? Nee, we doen niks voorbereiden. We gaan gewoon van Akiet. Van start. Akiet, bekende term. De biatwereld. Waar ik niet zo heel goed in thuis ben. Meer in de muziek. We gaan beginnen. Genoeg gepraat. Mark Knopfler. Adjust the Boy Away from Home van het album Tracker uit 2015. Een plaat waarop Knopfler terugblikt op zijn jeugd en muzikale roots. En als voorman van Dire Straits staat hij bekend om zijn subtiele, vingergestuurde gitaarspel en verhalende stijl. Just a Boy from Home ademt melancholie, nostalgie uit een filmje. En een hele verrassende gitaarsolo zit erin. We gaan beginnen met de show.
2: When I was just a boy, I'd be kicking a tin.

Zo, dat was even een gitaarsolo van Mark Knopfler. Je had het gekend, hè? Never, you never walk alone. Ja, en we gaan meteen straks verder, want we hebben de akkietstoot gemaakt. En we mogen door naar de volgende plaat. Mike Campbell en de Dirty Knobs. En die Mike Campbell, die kennen we natuurlijk als de trouwe gitarist van Tom Petty en de Heartbreakers. En met de Dirty Knobs laat hij een ruigere, maar meer ongepolijste kant van zichzelf horen. I Remember van het album External Combustion 2020 is een nostalgisch nummer. Alweer een nostalgisch nummer. We komen nog eens wat nostalgische nummers tegen hier. Waarin herinneringen aan vroeger centraal staan. Gedragen door stevige gitaren en een klassieke rock sound. Mark Campbell en de Dirty Knobs. I Remember.

the Solar Six Panel Little Village. Ja, ja. Mocht je af en toe eens een keer wat rare geluiden horen, dat ligt niet bij jou, hè. Kom door de warmte hier. Little Village was de supergroep in navolging van de Traveling Wilburys en de Nothing Hillbillies. Drummer Jim Kelter verzorgde zelfs de drumpartijen van eerstgenoemde groep. Ondanks een niet onaardige plaat werd het helaas geen succes. Eigenlijk slaagden alleen de heren van de Traveling Wilburys erin om een hitalbum op te nemen dat van begin tot einde de aandacht wist vast te houden. The Little Village, die band, die bestond uit niet misverstaande artiesten, hoor. Ry Cooder, John Hiatt en Nick Lowe. We gaan een storytelling verhaal, daar gaan we naar luisteren. En dat doen we met Adam Baldwin, geboren in Canada, Nova Scotia. En maakt rootsy verhalende muziek met invloeden uit de folk en de rock. Lighthouse in Little Lorraine komt van het album No Rest for the Wicked uit 2022. Een sfeervol nummer dat het leven in een kleine kustgemeenschap beschrijft. Zijn rauwe stem en eerlijke teksten maken hem tot een opvallende naam binnen die Canadese muziekscene.

0: Even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Forst Veluwezoom.
2: I got an uncle Huey. He's got a boat down in Manitou. And when I lost my...
3: Oh jee, ja. Heckelman, Heckelman, Heckelman. Wat gaan we doen?

Nadat Tom Smith eind vorig jaar solo ging en het album There's Nothing in the Dark That Isn't There in the Light uitbracht, is het nu gewoon weer tijd voor Editors. De single Call It gaat volgens de frontman onder andere over het ontsnappen aan overdovend lawaai van het moderne leven. Grappig genoeg kiest Editors er niet voor dat lawaai terug te laten komen en release de band een van zijn meest licht en open klinkende singles van de voorbijgaande jaren. Al dus diverse recensisten. Maar richting de zomer is dit toch een hele fijne song. Henk, wat ging er allemaal mis met die vorige plaat? Ja, het verschil tussen links en rechts is, als je het warm hebt, best wel lastig. En als je 6 dingen tegelijk doet ook, dan kun je wel eens in de war komen. Maar we gaan het gewoon nog eens een keer opnieuw proberen. Met die beste vriend uit Canada, Nova Scotia, daar kwam hij vandaan. It's a storytelling lighthouse and a little

Baldwin was dit met Little, The Lighthouse in Little Lorraine. Ooit, als ze zelf de leeftijd van stokoud hebben bereikt. Nou, dat schiet al aardig op, moet ik zeggen. Hopen we nog even kwiek door het leven te kunnen gaan als de heren van Deep Purple dat vandaag de dag nog doen. Met uitzondering van gitarist Simon McBride zijn alle leden van de Britse band 80 of bijna 80. Maar van gas terugnemen, daar hebben die mannen nog niet van of niks van gehoord. Deep Purple lijkt namelijk nog altijd niet van plan te zijn de versterkers definitief uit de stopcontacten te trekken. En ze werken intussen rustig toe naar hun 24e studioalbum. Splat gaat die heten. En die plaat die gaat op 3 juli aanstaande verschijnen. Maar om ons alvast wat warm te draaien, nou, dat word je wel. Je wordt er wel een beetje warm van deze plaat. Zeker als je probeert iets in dit tempo mee te gaan doen. De nieuwe van Deep Purple, Arrogant Boy.

a trick. He knew what made the punters tick.

0: nation of America.
1: Check idee. 3 juli komt dat album uit. Splat gaat het heten. En dit was Arrogant Boy. Poeh, even bijkomen. We doen het wat rustiger aan met Sunshine on My Shoulders. Een van de meest iconische nummers van de Amerikaanse singer-songwriter John Denver. De melancholische, maar hoopvolle folk ballad werd oorspronkelijk uitgebracht in 1971 op het album Poems, Prayers and Promises. Nadat het eind 73 als single verscheen, bereikte het nummer in het voorjaar van het volgende jaar daarop de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Denver schreef het nummer tijdens een grijze, gure overgangsperiode van de winter naar de lente in Minnesota. En Hans Hubers die vraagt hem aan voor vandaag, omdat er zo'n lekker zonnetje schijnt. Ja, Hans, deze is voor jou. John Denver, Sunshine on My Shoulders.

mooie plaat. Mooiere, gevoelige plaat was dit van John Denver. Sunshine on my shoulders. Ik heb er weer een gevonden. Een mooie cover. Ja, je weet het. Ik ben er gek op. Deze komt van Los Lobos. Los Lobos mag onderhand toch wel als een instituut in de Americana en rhythm en blues scene gezien worden. De band uit L.A. werd al in 1973 opgericht. Bracht in 1978 het debuutalbum Just Another Band from East L.A. uit. En altijd vond er bij deze band een mix van hun Mexicaanse roots en rhythm and blues plaats. We kennen ze natuurlijk van die grote knijter, La Bamba, maar die gaan we niet draaien, nee. Er komt een plaat van het album Native Sons, For What It's Worth, van Buffalo Springfield. In een prachtige, sprankelende versie met een bluesy toevoeging van Los Lobos.

Chick D, 1984 van het album The Works hoorden we hier Queen and Hammer to Fall, geschreven door gitarist Brian May. De tekst draagt thema's zoals de Koude Oorlog en de dreiging van nucleaire wapens. Al wordt dat verpakt in een toegankelijk, meezichtbare track. Live was dit altijd een van de hoogtepunten tijdens de Queen-concerten, mede dankzij de krachtige vocalen natuurlijk van zanger Freddie Mercury. De band Chicken Jack heeft haar eerste concert in 1967 en heeft een bescheiden commercieel succes gekend. Perfect verlaat in 1969 de band om met Fleetwood Mac's John McPhee te trouwen en zich bij zijn band te voegen. Drie andere leden van de band laten Chicken Jack in 1971 ook links liggen om de band Savoy Brown te gaan versterken. Maar wat altijd overblijft zijn opnames van mooie muzieknummers. Dat is er dit eentje van The Way It Is. Chicken Jack. Chicken.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven, waarbij spoed is geboden, komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AZC dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwezo. On the road again. Met Henk Henkelman.
1: Ja, ik ben er nog. Ik hoop dat jij er ook nog bent. Dat je het eerste uur hebt overleefd. Ik heb met wat gepiep en gekraak ben ik erdoor gekomen. Ja, het is live, hè, dus dat kan altijd eens een keer iets scheef gaan, toch? Ja, slap excuus, Henk. Ja. Ja, dankjewel. Goed, wij begonnen dit tweede uur na het nieuws van 9 uur natuurlijk. Met een plaat van Frankie Miller, ja, van het album Full House in 1977. Een lekkere plaat van deze Schotse muzikant. Een vrolijk begin. Be good to yourself, ja, dat moeten we sowieso allemaal doen, hè. Wat gaan wij doen het komende uur? De beste indie rock, pop, blues, Americana. En nog veel meer wat erbij komt. Heb je nog een suggestie? Laat het maar weten. Als ik hem binnen een uur kan vinden, dan zullen we hem nog even tussen gooien. Want zo beroerd zijn we dan weer niet, hè? Nee. Voor het nieuws van 9 uur gingen wij er nog uit, ja, met een plaat van... Een plaat van onze vrienden van Linkin Park, ja. The End heette die plaat. Hoe toepasselijk was dat ook. Wij gaan verder met een plaat van een band waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Die heet Don Glynn en is Sunday Best. Ze hebben het over iets over cigarettes. I love cigarettes. Dat deed hij, maar nu niet meer volgens mij. Daar is hij klaar mee.

Ja, ja, I love... Boom, wat schreeuw. I loved you, cigarettes, was dat een mooie plaat. Een soort rockabilly plaat, zullen we maar zeggen, van Dom Glynn en his Sunday Best. Die beste mannen die brengen de sfeer in. Je kunt een beetje drinken, je kunt een beetje dansen, je kunt gewoon een gezellige tijd met hun hebben. Dat hebben ze al bewezen op grote festivals in het Verenigd Koninkrijk en op het vasteland van Europa. Zoals Maverick, Ramblin' Roots, Review, Black Deer, Rotterdam, Bluegrass en Static Roots. Een live optreden is de manier om hun honky-tonk magie echt te ervaren. Zondag 4 oktober, duur nog even, lokaal 24 in Helmond. En dat entree is gratis, zie ik hier staan. Bob Dylan, het nummer wat klaar staat, komt van het album Oh Mercy. Dat album moet je eens luisteren, want dat is een... Nou, prachtig, prachtig mooi album uit 1989. In het nummer Everything is Broken somt Dylan op bijna ironische wijze alle dingen op die kapot zijn in de wereld. Van materiële zaken tot menselijke relaties. Het nummer heeft een bluesy groove en laat zien hoe Dylan met simpele middelen een krachtig beeld kan schetsen van een ontwrichte samenleving. En die plaat die kun je dus ook gewoon in 2026 gaan draaien.

0: even te druk.
1: Nog even die deadline halen.
0: Heb je een programma gemist van Voor Zenuwenzoom?
1: Geen paniek.
0: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorzenuwenzoom.nl.
2: So I wrote this song on my album Further Broken Man. It's called California Loner. And imagine if your dad just stopped.

Fantastic Negrito, California Loner. Afkomstig van het album Son of a Broken Man. Het album is geïnspireerd door zijn tumultueuze relatie met zijn vader. Dat kon je horen in de tekst. En een man die niet alleen zijn zoon verstoten, maar ook een web van onwaarheden weefde rond zijn eigen afkomst. Het resultaat is een plaat die balanceert tussen rauwe emotie, krachtige grooves en een introspectieve ballad. En wie houdt van blues met een eigentijdse twist of gewoon een goed verhaal wil horen, mag dit album niet missen. Het is Fantastic Negrito's meest persoonlijke en ambitieuze werk tot nu toe. En misschien wel zijn beste. We gaan verder met The Verve, afkomstig van het album Urban Hymns uit 1997, waar ook de wereldbekende hits Bitter Sweet Symphony op staat. Sonnet is een ingetogen en emotioneel nummer waarin zanger Richard Ashcroft reflecteert op liefde en kwetsbaarheid. De combinatie van strijkers en subtiele gitaarlijnen zorgt voor een dromerige, bijna melancholische sfeer. Die kunnen we met deze weers omstandigheden wel gebruiken, toch? Een beetje lekker wegdromen. Als dat lukt. We willen er wel erbij blijven, hè? Want we hebben nog veel.

Verve was dat met Sonnet. We gaan eens even wat anders doen. We gaan een andere hoek in. The Nation of Language is een band uit New York die de laatste jaren stilletjes is uitgegroeid tot een van de interessantste namen binnen de indie en de synthpop scene. Hun muziek grijpt duidelijk terug naar de jaren 80. Denk aan bands als New Order en Orchestral Maneuvers in the Dark. Maar het klinkt tegelijkertijd verrassend en fris en eigentijds. The Great Commute komt van het album Strange Disciple 2023 en gaat, zoals de titel al doet vermoeden, over het alledaagse leven. Routine, herhaling en het gevoel vast te zitten in de dagelijkse sleur. Een kleine uitstap in de sound binnen On The Road Again, maar eentje die verrassend goed past, juist omdat het ook gaat over onderweg zijn. Al is het deze keer de dagelijkse rit.

Nation of Language. Misschien er nooit van gehoord. Misschien heb je van de volgende ook nog nooit gehoord, hè? Want ik heb een artiest meegenomen die je misschien nog niet kent, maar waarvan je na één keer luisteren denkt van, waarom eigenlijk niet? De Heavy Heavy komt uit Engeland, maar klinkt alsof ze zo uit California eind jaren 60 zijn weggelopen. Denk aan de mix van Fleetwood Mac, Jefferson Airplane en een vleugje psychedelische pop, warme vocalen, analoge sound en vooral muziek die meteen goed voelt. En wat deze band interessant maakt is dat ze bewust kiezen voor een ouderwetse aanpak. Veel live opgenomen, weinig opsmeuk en daardoor hoor je echt een band spelen in plaats van een productie. De laatste jaren is er duidelijke comeback van dit soort retro bands, maar de Heavy Heavy doen het zonder dat het geforceerd klinkt. Het voelt oprecht. De plaat Go Down River is zo'n nummer dat perfect past bij het onderweg zijn. Je raampjes open, de zonnetje erbij en gewoon lekker gaan rijden.

0: Abbey, Go Down River. Zie jezelf al. Achter het stuur, raampje open, lekkere temperaturen en wegwezen maar. Yes heeft de tweede single van hun aankomende album Aurora uitgebracht. Turnaround Situation volgt op Aurora dat in april uitkwam. Het album gaat op 12 juni uitkomen en wordt het 24e album van de progressieve rocklegendes Yes. Het album volgt op The Quest uit 2021 en Mirror the Sky uit 2023.
1: Discover new music

LSD. LSD eiste in de jaren 60 zijn tol van een aantal grote muzikanten. Het beste voorbeeld is Syd Barrett van Pink Floyd, die na één album volledig instortte en de band achterliet zonder zanger, gitarist en songwriter. Een soortgelijk lot wachtte de leden van Pink Floyd nadat Peter Green grote hoeveelheden van de stof begon te gebruiken. Green, die enkele van de meest memorabele nummers van de band schreef, Black Magic Woman, Albatross en Man of the World, raakte in de jaren 70 snel in de vergetelheid. Net als Pink Floyd wist Fleetwood Mac zich echter op beroemde wijze te herstellen. In tegenstelling tot Syd Barrett maakte Peter Green een korte, maar geweldige comeback met het album In the Skies in 1979. En daar draaien we deze mooie plaat van. A Fool No More.

Fool No More. Take Out Some Insurance is een klassiek bluesnummer dat perfect past bij ontspannen. En ook een mooie opvolger is voor deze plaat. Onweerstaanbare stijl van Jimmy Reed. Reed was een van de meest invloedrijke bluesmuzikanten van de jaren 50 en 60. En stond bekend om zijn eenvoudige, herkenbare gitaarspel en zijn kenmerkende harmonica. Jimmy Reed hier, Take Out Some Insurance.

Shoot the Talk. Ja, dat moeten we zeker. Ik draai hem volgende week nog een keer helemaal. Als het zo uitkomt. Want een blik op de klok. En dat ziet eruit dat ik er zo vanaf wordt gegooid, zeg maar. Ja, dat gaat gewoon gebeuren hier. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Het begin liep een beetje stroef, maar daarna pakte hij zich prima, moeten we zeggen. En we gaan eruit met een leuke plaat van Chuck Prophet. Een beetje in de zomerse sfeer. Een beetje broeierig. Een beetje... Ja, wat zullen we ervan maken? Summer Fine Thing. Ik zeg tot de volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

En niet alleen op zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag, op psalmen en gezangen.

Samen met u. Samen met u, vader, wil ik langs de stranden gaan, waar de palmen zachtjes wuiven, als verstilde wachters staan. Ik wil dromen van de verten uitzien naar wat ik verwacht, om het wonder aan te raken van een morgen zonder nacht. Samen met u, vader, hand in hand naar uw paleis, de vervulling van mijn heimwee en het einddoel van de reis. Reeds hoor ik de engelenkoren in de golfslags van de zee, en ze nemen als op vleugelen mij naar het rijk der liefde mee. Samen met u, vader, tot het gouden zonlicht wenkt, en u met bewogen handen mij de kroon des levens schenkt. Met u vrees ik zelfs geen branding, noch het woeste stormgedruis. Aan de andere kant gekomen, wacht mij het beloofde thuis.

de lijn van God. Een lijn die nimmer is bezet, dat is de lijn van het gebed. Niets kan gesprek ooit storen. God is bereikbaar dag en nacht. O, kom maar tot hem met uw klacht. Hij zal u altijd horen. Hij zegt tot elk mens, roep mij aan. Ja, iedereen mag tot hem gaan. Nooit zegt hij, even wachten. O, stort uw hart maar voor hem uit. Dat hoeft beslist niet met geluid. Hij leest zelfs uw gedachten. Kent u het nummer van die lijn? Dat moet wel 50, vers 15 zijn. Ga deze psalm eens lezen. Er zijn geen wachtenden voor u. God luistert elk moment, ook nu. Hij zal uw helper wezen.

Je bent een brief. Je bent een brief, de boodschap van Gods liefde. Ligt door zijn geest verankerd in je hart. Maar jij moet die als christen gaan verwoorden. En dat blijkt telkens weer een taak apart. Je handel en wandel moeten tonen dat hij de grondslag is van je bestaan. Je kunt het je dus echt niet permitteren daar onbekommerd aan voorbij te gaan. De brief die door jouw leven wordt geschreven, moet steeds op alle punten duidelijk zijn. Want als geen mens de inhoud kan begrijpen, dan is de kans op acceptatie klein. Onsamenhangendheid wekt irritatie. Toets dus je theorie aan de praktijk. En ook al heb je nog zoveel te zeggen, schrijf alsjeblieft niet alles tegelijk. Want daardoor raken mensen in verwarring en kunnen zij de feiten niet meer aan. Een brief die net iets te gecompliceerd is, blijkt in de regel moeilijk te verstaan. Zorg dat je brief niet wemelt van de fouten. Soms wordt er in dat opzicht zo geknoeid dat bij degene die hem moeten lezen haast als vanzelf een soort agressie groeit. En valt je boodschap nauwelijks te ontcijferen, of is je brief beduimeld of geflekt, dan is het geen wonder dat de wereld daaruit veelal de somberste conclusies trekt. Je bent een brief, dat mag je nooit vergeten. Je wordt gelezen, dikwijls zelf gespeld. Zorg daarom dat je echt iets hebt te zeggen en constant op Gods wil bent ingesteld. Dan blijft zijn heil voor mensen die je lezen niet langer onherkenbaar of abstract, maar brengt je door het gewone doen en laten en rechtstreeks met zijn liefde in contact.

het trouwend leven. Op u, als mijn rotssteen bouwen en mij aan u toevertrouwen. U geloven op uw woord, dat u naar een zondaar hoort. Alles in uw handen leggen, amen op uw leiding zeggen. Steeds het oog naar boven slaan en in Christus sporen gaan. Kwaad en zonde u beleiden, in uw kracht daartegen strijden. Zien dat ik het niet verdien, dat u naar me om wilt zien. Het nochtans mogen beleven, wetend dat u zult vergeven, uit gena die u verwierf, toen u aan het kruishout stierf. U oprecht mijn dank bewijzen, door uw grote naam te prijzen. Leven uit uw vaderhand, zicht op het beloofde land. Als ik, Heere, dat mocht leren, wil mij meer en meer bekeren. En als ik dat leven mis, leer mij dan wat zalig is. Wil mij uw genade geven en leer mij vertrouwend leven.

Als ik later groot ben, oma, wil ik worden net als u. Ook altijd aan een ander denken en veel aandacht aan hen schenken. Oma, zal het moeilijk zijn? Als ik later groot ben, oma, eerst een jongen dan een man, denkt u dat ik met veel leren en het elke dag proberen dit nog wel bereiken kan? Als ik later groot ben, oma, bent u er misschien niet meer. Maar dit mag u zeker weten, heus. Ik zal het nooit vergeten wat u voor mij hebt gedaan. Als ik later groot ben, oma, kom ik met de laatste trein ook naar God, die alle dagen mij in liefde heeft gedragen. Oma, wat zal dat heerlijk zijn.

U luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op de radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag, de psalmen en gezangen en mooie gedichten. De aarde trilt. De aarde trilt in haar voegen. Geloven is niet meer in. En velen vragen vertwijfeld. Wat is van alles de zin? Is er soms iets na dit leven? Wacht ons een hemelse stad? Of hebben we na het sterven beslist wel alles gehad? Zichtbare slechts is belangrijk. Wat je niet ziet, is er niet. Je kunt het beste genieten van wat het leven je biedt. Er is geen mens ooit verschenen uit hogere sferen vandaan. Wie zal dus nog kunnen zeggen dat alles verder zal gaan? De aarde trilt in haar voegen. Maar ik volhard in de strijd, omdat ik vast blijf geloven dat God mijn levensweg leidt. Hij die met mij is begonnen, blijft tot mijn einde nabij. Dat houdt me sterk en standvastig, mijn hart gelukkig.

wat God van mij vraagt. Omdat er zoveel mensen zijn met vragen, omdat er zoveel harten zijn met pijn, omdat er zoveel lasten zijn te dragen en er zo vreselijk veel tranen zijn, voel ik me soms bedroefd door onvermogen, want ik zou willen troosten in verdriet. Ik zou graag al die tranen willen dragen, de pijn verzachten, maar dat kan ik niet. Ik kan het leed van iedereen niet dragen, hoe dikwijls mijn geweten mij ook plaagt. Ik heb geen antwoord op de vele vragen en weet dat God dat ook niet van me vraagt. Ik kan alleen mijn beide handen vouwen en bidden om zijn leiding en zijn kracht. En dan mag ik met hem in stil vertrouwen die dingen doen die hij van mij verwacht.

Gods wachters. Een levensreis heb ik te gaan, waar boven het opschrift strijd kan staan. Toch reis ik veilig elke schrede, een engelenwacht reist met mij mede. Onzichtbaar dienaar aan mijn zij, bewaken en beschermen mij. Door welke wildernis ik ook trede, een engelenwacht, getrouw treedt mede. Soms steil de weg, vaak smal mijn baan. Maar vaders wijsheid wees hem aan. Ik heb daarom met zijn leiding vrede. Gods engelenwacht trekt immers mede. Hoe heerlijk dat die wacht me leidt, op heel de weg naar de eeuwigheid. God schonk hem, zelfs niet op mijn bede. Spontaan gaf hij zijn wacht mij mede. Treedt zulk een wacht voor mij in het perk, dan wordt mij Satan nooit te sterk. Hij weet, welk plan hij ook mag smeden, Gods wacht houdt het zwaard niet in de schede. Ik heb een levensreis te gaan, waar boven het opschrift strijd kan staan. Maar juister luidt het strijd en vrede. De grootste wachter, God, gaat mede.

het licht tegemoet. In een moeilijke tijd, vol ellende en strijd. In een wereld zo duister in het heden, zet God kind ongestoord toch zijn pelgrimsreis voort. Want het licht tegemoet gaan zijn schreden. En al stijgt ook de nood, al bedreigt hem de dood, ja, al loopt schijnbaar alles hem tegen, hij legt rustig zijn lot in de hand van zijn God. Zo zijn veilig de moeilijkste wegen. Zijn de dagen benard vol beproeving en smart, hij bewaart ons getrouw in zijn hoede. Ja, die Vader omhoog houdt zijn kinderen in het oog, en hij wendt voor hen alles ten goede.

Het Gouden Boek. Woorden van recht en gerechtigheid roepen mij op tot inkeer en spijt. Gods levende woord als licht voor mijn voet bemoedigen mij als ik door het duister heen moet. Woorden die troosten in al mijn verdriet, mijn klaagzang veranderen in een vreugdelied. Ik vlucht naar die plaats, daar diep in mijn ziel, waar ik eerbiedig aan zijn voeten kniel. Mijzelf weer mag werpen in armen zo krachtig, zo sterk, zo geborgen, zo goed en zo machtig. Beschermende woorden, troostend en heilig, zij vormen een burcht, slechts daar ben ik veilig. Woorden van God. Ik verspreid ze alom. Ik spreek over Jezus, waar ik ook kom. Als schatten van goud, zo kostbaar zijn zij. Slechts die evangelie maakt mensen echt blij. Slechts dit evangelie maakt mensen echt vrij. Help mij toch, Heer. Help mij toch, Heer, om dit zwaar te hanteren. Uw woord recht te snijden, uw waarheid te leren.

kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 door de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, op psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Het programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. Leven en gezondheid. Tot volgende.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en het knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging. A28 Amersfoort Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, doe je er een kwartier langer over. De N225 van Rhenen naar Oosterbeek, tussen Wageningen en de A50 2 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De N307 van Horen naar Kampen, tussen Enkhuizen en Lelystad 40 minuten vertraging. En de andere kant op 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Dit is Loe 105.5 FM met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Monica Biek. Zij is verantwoordelijk voor de PR en communicatie van Stichting Amivedi. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl. En ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En ik zal voor we het eerste nummer starten even Avimedi kort introduceren. Jaarlijks verwerkt Stichting Amivedi tienduizenden meldingen van vermiste en gevonden huisdieren. Wat een netwerk van zo'n 100 lokale meldpunten door heel Nederland zorgen onze vrijwilligers er dagelijks voor dat deze dieren zo snel mogelijk weer met hun eigenaar worden herenigd. Wij gaan contact leggen met Monica Biek. En we starten, ja, what else, met het nummer Missing van Everything But The Girl. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren en we gaan het vandaag hebben over vermiste huisdieren. Ik praat daarover met Mona Biek van Amivedi. En nou, dus een thuiswedstrijd voor jou, Mona. PR en communicatie.
1: Ja, inderdaad. Dat past wel heel erg goed voor mijn look en feel.
0: Nou, helemaal goed. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Nou, we hebben al een heel leuk voorgesprek gehad. Daar hebben we het een en ander uitgefilterd. En nou, laten we maar gewoon beginnen, vind je niet?
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Nou, hartstikke goed. Even, want Amivedi, ik gooide het altijd om. Ik riep altijd Avimedi, geloof ik.
1: Oké.
0: Ik weet ook niet waarom. Ja. Moeilijk woord voor mij. Ik weet niet waarom. Maar dat heeft een hele mooie betekenis. Zullen we daar eens mee beginnen?
1: Ja, dat kan.
0: Vertel jij het?
1: Dat is helemaal goed. Nou, Amivedi bestaat sowieso al sinds 1933. En heel veel mensen weten dat eigenlijk nog niet.
0: Nee.
1: Wat heel apart is. Maar tegelijkertijd is de naam Amivedi natuurlijk een ontzettende mooie naam. Want het is, als je het helemaal uit elkaar trekt, is het AM van Amor.
0: Ja.
1: Est Justitia. En dan VE, verzorging van dieren.
0: Ja, mooi. Is Latijn, of niet?
1: Ja, klopt. Er zit behoorlijk wat Latijn in. Ja.
0: Wie heeft dit zo mooi bedacht?
1: De geestelijke bedenker van deze naam, dat durf ik niet te zeggen, wie dat is geweest destijds. Maar waarschijnlijk ook een van de oprichters van.
0: Ja, dat waren een paar dames, geloof ik, of niet?
1: Ja, ja.
0: Mooi. Prachtig. Oké, nou, jullie zijn met over de 100 vrijwilligers, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Op allerlei plekken in Nederland.
1: Ja, klopt. Wij zitten eigenlijk nagenoeg overal wel goed gesitueerd qua meldpunten.
0: Ja, en wat jullie doen, ja, dat raakt mij ook direct weer. Is natuurlijk op het moment dat de nood het hoogst is en je bent je huisdier kwijt. Stellen jullie alles in het werk om te zorgen dat dat lieve huisdier weer bij zijn baasje terechtkomt.
1: Klopt. Ja. En ja, tijd is dan gewoon heel erg belangrijk. Hoe eerder een dier dan bij ons op de website staat, des te sneller er geschakeld kan worden. Maar dat geldt natuurlijk ook als iemand een dier vindt. Dat zou dus voor het huisdier een rit naar een dierenopvang of in een asiel tijdelijk zitten, wat weer extra stress geeft,
0: ja,
1: kunnen besparen. En hereniging met het baasje en het dier is dan gewoon veel sneller te realiseren.
0: Ja, we gaan zo meteen even wat nader in op wat mensen kunnen doen om dingen misschien wel een stukje te voorkomen, dat die hele rit naar een asiel misschien niet nodig is. Maar ik vraag me af, hè. Ik had dat laatst. Mijn hond was weg. Daarna heb ik ook besloten om hem een trekker om zijn nek te hangen. En dat was in de winter om een uur of, weet ik veel, 4 uur. Dat ik denk, oh jee, ik woon in het bos en binnen een half uur is het ook donker. En ik vroeg me ineens af, zou ik op het moment dat de nood het hoogst was, dus stel dat zij met het invallen van het donker nog niet terug is, Amivedi bellen. Wat doen mensen als ze dat beleven? Zouden ze niet de politie bellen of zo? Heb jij daar enig idee van?
1: Nou, we merken wel in de regio's waar Amivedi veel naamsbekendheid heeft, dat mensen wel erg geneigd zijn om direct contact met ons op te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Ook lokale dierenambulances worden uiteraard best wel snel erin betrokken. Waar we nog niet echt bekend zijn, kan het inderdaad zijn dat mensen ook contact opnemen met de politie. Maar het is niet echt gebruikelijk, tenzij het gevaar kan opleveren. Dus een dier bijvoorbeeld de snelweg op rent.
0: Ja,
1: ja, op dat moment moet er natuurlijk wel inzet van de politie bij komen om te voorkomen dat er dodelijke ongelukken gebeuren.
0: Ja, ik begrijp het. Nou ja, goed, ik benoem het even bewust, omdat je raakt een beetje in de stress, hè, als het gebeurt. En normaal denken mensen helder en bedenken, ik doe dit als er dat gebeurt enzovoort. Maar ik merkte het ook. Ik was gewoon in paniek. En ik wilde maar één hond, één ding, mijn hond terug. En hoe had ik nog helemaal niet bedacht of ik iemand ging bellen of wat dan ook. En dat is natuurlijk wat er aan de orde is. Hoeveel honden, ik weet niet of dat een gekke vraag is hoor, maar krijgen jullie terug bij hun baasje als je het over een jaar rekent?
1: Ja, dat verschilt wel per jaar. We hebben bijvoorbeeld op onze website hebben we daar ook een hele mooie infographic van staan. Mm-hmm. Ik pak hem er even bij, zodat ik het ook goed doorgeef. Ja, even aan het opstarten. Daar heb ik ook de getallen keurig in staan.
0: Ja, want wat ik ook natuurlijk niet goed zeg is honden. Er zijn natuurlijk meerdere dieren, hè, die... Het zijn niet alleen honden. Het zijn honden, katten, maar volgens mij zijn het er nog meer. Dan start je in de tussentijd
1: wel. Ja, zaagdieren, vogels. We komen ook wel kippen tegen die gevonden worden of vermist.
0: Echt waar?
1: Okay. Ja, zeker. Ja, het is best wel heel breed hoor. Het eigenlijk alles wat pootjes, voetjes heeft, maar geen hoeven.
0: Okay, dus dat... grote dieren niet.
1: Nee. Gehoefde dieren hebben we er dan niet bij. Okay. Dus, we hebben ontzettend veel aanmeldingen en ook een hele hoge rating met het terugvinden van huisdieren.
0: Ja.
1: En als ik dan even de infographic van 2025 erbij pak, toen waren de resultaten 95% van de vermiste honden werd teruggevonden.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, en dan praat ik over een aantal van 5823 honden.
0: Zo.
1: Ja, en als ik kijk bijvoorbeeld naar de katten over datzelfde jaar, dat waren er, ja schrik niet, 63.787.
0: Oké.
1: Ja, vermiste en gevonden meldingen. En daar werden we 79% gelukkig weer herenigd.
0: Oh, wat ontzettend fijn om te horen. Wat heerlijk.
1: En we hebben natuurlijk een heel groot netwerk, ook op de socials. En we merken ook dat heel veel mensen delen het ook automatisch al als wij een dier posten.
0: Oh, geweldig. Werken jullie dan ook samen met een hondenzoekgroep of een zoekgroep? Dat heb je tegenwoordig veel.
1: Ja, klopt. Nou, wij zijn niet gebonden aan.
0: Nee.
1: Maar we merken wel dat bijvoorbeeld als een hond vermist wordt, dat hondenzoekgroepen dus automatisch dit gaan doordelen bij hen in de groepen. Waarbij we wel altijd wel duidelijk aangeven van joh, liever niet jagen, want dat kan juist vaak een gevaar opleveren, waardoor een dier alsnog de weg opduikt.
0: Ja, dat snap ik. En als mensen nou bellen, is er dag en nacht iemand te bereiken?
1: Nou, dag en nacht is een groot woord. Nu zijn wij wel heel frequent, zijn we bereikbaar hoor. Meestal ben ik ook in de avonduren, want ik heb zelf dan ook nog een meldpunt.
0: Ja?
1: Ben ik in de avonduren ook gewoon nog beschikbaar. En diverse collega's van mij ook. Want als je telefoon gaat en het is 's avonds en je bent thuis, dan pak je hem toch op.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Mensen kunnen natuurlijk zelf ook veel, hè. We gaan daar zo even nader op in. En ik moet even denken, wij hebben zo'n buurt-app. Als er een dier zoek is, dan wordt er... Eigenlijk wordt dat ook in eerste instantie even op die buurt-app gezet. En heel vaak wordt het dan ook al opgelost.
1: Ja.
0: Dus dan hoeven we jou niet uit bed te bellen. Dat is misschien ook wel aardig.
1: Nee, inderdaad. Dan komen wij af en toe nog aan een beetje nachtrust toe.
0: Precies, dat vind ik ook terecht. Ja. We gaan zo meteen eens even kijken naar het chippen. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk om natuurlijk de hond op de juiste plek. Of ook de kat of misschien de kip. Wordt een kip ook gechipt trouwens? Nee, hè?
1: Nou, die worden in ieder geval geringd.
0: Oh, geringd, oké. Dus die is ook terug te vinden.
1: Ja.
0: Want ik ben een beetje in die databanken gedoken. En nou, daar gaan we zo meteen even wat nader op in. We gaan eerst even een liedje draaien. Lovely Day van Blue Winners. Blijf hangen en we zijn zo bij je terug.
1: Is goed.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Mona Biek van Amivedi. En ja, Mona, we hadden het voor het liedje over het chippen. Want ik denk dat chippen bij het vermissen van een dier cruciaal is.
1: Ja, dat is zeer cruciaal. Maar wat nog veel crucialer is, is dat de eigenaren van tijd tot tijd controleren of de gegevens nog actueel zijn. Mensen wisselen tegenwoordig nog wel eens van een mobiel nummer.
0: Ja.
1: En dan wordt het dier gevonden, de chipreader wordt erop gezet. En de nummers worden gebeld, maar die bestaan niet meer. Of die worden opgenomen door iemand anders die het nummer inmiddels toegekend heeft gekregen.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor is het weer heel lastig om contact te leggen, zeker als er dan ook nog een verhuizing is geweest.
0: Ja, dat is inderdaad. Maar mensen realiseren zich dat denk ik niet. In hoeverre komt dat voor? Kun je daar een percentage op loslaten?
1: Nou, een echt percentage kan ik er niet op loslaten. Maar als ik kijk, als ik over een hele week een aantal meldingen heb, dan zit er toch wel een aardig wat bij. Waarbij de telefoonnummers niet meer werken of verouderd zijn, verhuizingen zijn geweest. En nou, daar loopt dan natuurlijk ook bijvoorbeeld de dierenambulance tegenaan.
0: Ja, daar kan me wat bij voorstellen. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, ik had met mijn collega die honden heeft, en ik heb ook honden en een kat, over dat ik krijg elk jaar, als een van mijn dieren jarig is, krijg ik een leuk berichtje. Mm-hmm. Van de NDG is het in dit geval.
1: Ja.
0: Ten eerste vergeet ik dan dus niet dat ze jarig zijn. Maar goed, ze zijn elke dag jarig, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar daar staat dan altijd ook onder dat mailtje, check even of alles nog klopt. Klopt je adres, klopt je telefoonnummer enzovoort. Toen zei mijn collega van, ja, maar dat heb ik niet. En toen ben ik even gaan zoeken. En toen zag ik ineens dat er meerdere databanken zijn. Dat vind ik eigenlijk überhaupt eigenlijk al best wel gek klinken.
1: Ja.
0: Maar de overheid heeft blijkbaar daarvoor gekozen omdat ze een vrije marktwerking wil. Maar ik denk dan van, het zou veel beter zijn als er gewoon één database was waar al die dieren in zitten. Maar er zijn er wel iets van vier, heb ik er hier op een rijtje.
1: Nou, er zijn inderdaad ontzettend veel verschillende partijen.
0: Ja.
1: Er zijn er ook een aantal die puur echt gericht zijn op vermiste dieren. Dat is echt zo, waar je dus aanmeldt van, goh, mijn dieren zegt, dat is niet een Amivedi, maar echt een chipbank. Maar er zijn er inderdaad best veel. En niet allemaal geven ze een reminder van, goh, check even of alle gegevens nog kloppen.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad wel heel jammer.
0: Ja.
1: Dus wij hebben recent daar ook wel het een en ander over bekendgemaakt van, goh, maak er dan vast de gewoonte van om één keer per jaar eventjes te gaan naar je databank. Weet je even niet meer welke dat is, dan kun je altijd naar chipnummer.nl gaan. Het 15-cijferig chipnummer invoeren. En dan zie je automatisch, oh ja, ik zat bij NDG of bij Petbase.
0: Ja.
1: En vervolgens dan kun je daar inloggen om te kijken van, goh, ben ik nog actueel?
0: Ja, nou ja, en die NDG doet dat wel slim. Hè, want door je te feliciteren met je dier, kunnen ze gelijk even roepen, hallo, klopt het allemaal nog?
1: Ja.
0: Dus dat vond ik heel handig. Maar goed, Rob, weet jij bij wie zit jij? Weet je dat uit je hoofd?
2: Ik zou het
1: ik zit ook zo bij NDG.
0: Ja, jij ook. Nou, Rob dus niet. Ja.
2: Ik zou het echt niet weten. Ik heb die hond uit asiel gehaald 3 jaar geleden. En ik ongetwijfeld. Ik hoor nu het chipnummer.nl, dus daar kan ik het in zoeken, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, grappig is dat, hè? Dus dat komt op die manier ook even naar boven. En het is natuurlijk van belang, maar Mona, ik dacht, ik ben dat voor. Want weet je, voordat iemand de dierenambulance moet bellen of met mijn hond in de auto gaat rondchasen, ik heb dus een levensgroot 06-nummer aan die hond hangen. In de hoop dat mensen dat kunnen lezen en direct mij bellen. Dat hoop ik dan. Dat is toch slimmer nog, of niet? Je moet het allebei doen.
1: Ja, maar heel veel mensen denken van, nou, tegenwoordig is er de chip, dus de penning of het telefoonnummer in een kokertje is overbodig geworden. Ja, wij hebben altijd zoiets van, het is juist goed om het te doen. Want het bespaart inderdaad een hoop stress voor het dier.
0: Ja.
1: Dat die eerst nog ergens anders naartoe moet gebracht worden.
0: Ja, nou ja, goed. Dat wilden we dus eigenlijk ook even meegeven. Ja, en dat kokertje, dat ken ik ook van vroeger. Dat ging altijd open. En dan had de hond zo'n half kokertje aan zich zonder telefoonnummer.
1: Ja, dat had je inderdaad. Die moest bij tijd en wijle even goed vastgezet worden om niet uit elkaar te vallen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben we natuurlijk tegenwoordig de tracker. Daar,
1: ja.
0: Ik moest er altijd vreselijk om lachen. Ik denk, wat een gedonder met die tracker. Maar
1: ja.
0: Ik ben dus na het hele gedoe mijn hond al 2 keer kwijt geweest. En ik ben dan ontzettend blij dat ik kan zien waar die ongeveer uithangt.
1: Ja, snap ik heel goed.
0: Ja, dus nou ja goed, dat is dus ook echt een aanrader voor mensen om... Kijk, als die hond altijd naast je voet loopt, hoef je dat niet te doen.
1: Nee.
0: Maar een kat gaat sowieso naar zijn eigen gang. De kat van onze buren heeft trouwens ook zo'n ding. En dan vissen ze hem weer ergens weg waar ze het niet van verwacht hadden.
1: Nee.
0: Ja, dus... Maar, ja, sorry.
1: Ja, maar bij katten is het natuurlijk ook zo. Ik maak ook wel mee dat een bepaalde kat... die is frequent een periode weg, iedere keer dezelfde kat... Nou ja, nu zijn katten er soms wel eens een ster in om een dubbel leven te leiden.
0: Okay.
1: En dat doen ze dan door bijvoorbeeld bij een buurvrouw die eenzaam is verderop. En daar een gezellig tweede huisje erop na te houden. In dat soort gevallen is het wel weer prettig om inderdaad gebruik te maken van een trekker. En dan is het wel belangrijk goed onderzoek te doen welke trekker je gaat gebruiken. En ja, ook belangrijk, hij moet natuurlijk wel opgeladen worden.
0: Ja, je moet hem, daar valt of staat natuurlijk alles mee. Nou, het is ook nog wel, kan uit eigen ervaring zeggen dat het wel hilarisch is zo'n gebeuren. Je krijgt een app op je telefoon. Maakte wel eens grapjes over bij de radio. Maar die hele trekker bemoeit zich met het hele leven van de hond. Er wordt precies verteld hoe lang die geslapen heeft. En of die het wel naar zijn zin heeft enzovoort. Bovendien word je in de gaten gehouden hoe lang je wandelt. Volgens mij hebben ze daar een pacer op gezet. Dus een hond die het voortouw neemt, die wandelt zoveel. Nou, die komt nooit meer tot rust. Maar volgens mij is dat om iedereen een beetje op te heuen om wat meer te wandelen. Het is een beetje een wedstrijdeffect. En dan krijg je ook nog wat weetjes zo links en rechts. Dus het is een... Nou, als je je verveelt, is het echt best een heel leuk ding. Het kan je heel erg
1: Ja, dat klinkt inderdaad wel heel leuk, ja. En goed voor de beweging natuurlijk.
0: Absoluut. Dus, nou ja, goed. Met name voor dieren die veel weglopen. Want een vriendin van mij had inderdaad ook een kat, nu je dat zegt, met een dubbel leven. Ze waren dat dier altijd kwijt. En die ging de weg over, helemaal niet zo'n drukke weg. En is ook een keer aangereden. Maar wat bleek... Die zat gewoon bij de overbuurman. En dat is een boer met jonge koeien. En die zat gewoon daar in die stallen te hangen. Maar doordat je die trekker hebt, dan weet je precies waar die uithangt. En dat is toch wel handig.
1: Ja, dat kan heel erg handig zijn. Maar er zijn ook diereneigenaren die hebben zoiets van... Ja, maar ik vind dat mijn kat ook recht heeft op privacy. En die weigeren dus ook dan in dat geval een tag te gebruiken ervoor.
0: Oh. Is dat echt zo?
1: Ja, ik heb het wel meegemaakt. Toen stelde ik het voor van, goh, zou dat niet wat kunnen zijn?
0: Ja,
1: nee, want mijn kat heeft ook recht op privacy. Ja, ook dat kan natuurlijk.
0: Ja, nee, alles kan. Ik bedoel, maar ik vind het wel grappig dat ik denk, god, die had ik nog niet gehoord. Oké.
1: Nee, ja, ik stond er zelf ook even met een mond vol erop, zoals wij dat altijd zeggen.
0: Ja, precies. Oké, nou goed. Ja, een kat heeft ook recht op privacy. Nou, die van mij heeft ook geen trekker en die doet ook haar eigen ding. Maar wedergebeente dat ze niet terugkomt. Want ik heb altijd, ik wil mijn dieren gewoon, ook mijn kat, wil ik een paar keer per dag even zien. Anders dan gaat ze er niet meer uit. Oké, wat jij even aangaf, is het belang van goede recente foto's. Want dat vind ik wel een momentje even om dat te benoemen. Zou je daar wat over willen zeggen?
1: Ja. Waar we wel eens tegenaan lopen, dan wordt er een melding gedaan en dan krijgen we een foto en er staan of 3 katten op. Of het is een hele vage foto, of dat de hond of de kat nog een kitten of een puppy was. En het is juist zo belangrijk, want mensen die plaatsen die foto en die hebben het over de kleurencombinatie, maar wij schrijven het ook nog uit.
0: Ja.
1: Dan is het voor ons belangrijk om duidelijk de aftekeningen te zien van het dier.
0: Ja.
1: Want ja, als iemand zegt, ja, mijn kat is supergrijs met zwart. Nou, dat zijn er nogal wat in Nederland.
0: Hoeveel wil je er hebben, wou je zeggen. Ja, ik snap wat je zegt. Ja.
1: Dus dan is het fijn dat we exact weten waar zit een wit vlekje, heeft het witte teentjes, wit voetje, witte sok, een witte kous. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Dat als mensen alleen de omschrijving al lezen en ze zouden op straat een kat zien lopen, dat er direct een lampje gaat branden.
0: Ja, ja, heel goed. Oké, okay. Ja, jij zegt het en dat was nog voor mijn trekkerperiode. Heb ik inderdaad ook moeten zoeken naar een goede foto van mijn hond. En dan ben ik notabene ook nog fotograaf. En ja, ik zat daar ook mee te worstelen. Dat ik dacht van, eigenlijk zou iedereen dat paraat moeten hebben op je telefoon. En want daar reageer je mee. En het is vrij klunzig inderdaad als je het dier überhaupt niet herkent. En ja, weet je, ik had een zwart-witte kat. Nou, zo'n Felix-kat. En daar heb je er ook heel veel van, zullen we maar zeggen. Dus ja, oké, hartstikke goed. Ja, nou, ik denk dat we weer even toe zijn aan een stukje muziek. Daarna wilde ik eigenlijk even met je doorpraten dat wat je nou precies moet doen op het moment dat je dier weg is. Maar ook dat als die gevonden is, wat er dan gebeurt. En daar heb jij vast nog wel wat op aan te vullen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu eerst even naar Go Your Own Way van Fleetwood Mac.
1: Nou, helemaal mooi.
0: Oké.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Mona Biek van Amivedi. Ja, Mona, we zouden eens wat verder kijken dat op het moment suprem dat je je dier kwijt bent. Mm-hmm. Wat je dan allemaal moet doen. Want ik heb begrepen, dat zei je in het begin al, dat de tijd dringt. En dat het belangrijk is dat je zo snel mogelijk meldt. Maar ik kan me ook voorstellen, dat heb je toch met mensen die vermist zijn, dat je eerst zelf wat moet gaan doen voordat je de hele boel overstuur maakt. Hoe werkt dat bij jullie?
1: Kijk, wat we natuurlijk ook wel eens meemaken, dat is normaal. Dan is Kat Poekie, die is iedere dag om 6 uur thuis. En dan is iedere keer om 6:05 niet. Ja, dat is natuurlijk heel snel om direct dan een melding bij Amivedi te maken.
0: Ja.
1: Maar als je een huisdier al wat langer hebt, zeker met een kat die altijd stipt op eenzelfde moment thuis is, en er zit op een gegeven moment toch wel wat lange tijd tussen, ja, dan is het toch wel taak om het aan te melden. En dat gaat het makkelijkste via de website van Amivedi.
0: Ja.
1: Want er is natuurlijk wel wat informatie nodig.
0: Ja, ja. Doe je dat per mail, Mona?
1: Nee, je gaat naar de website, ja. www.amivedi.nl, ja. En dan kun je kiezen op onze website dat je een dier gevonden hebt of een dier vermist. Want dat zijn twee verschillende formulieren.
0: Ja. Okay.
1: Maar zowel of je nou een dier gevonden hebt of een vermist dier hebt, is het belangrijk dat daar natuurlijk wel een persoon aan hangt waarmee wij in contact kunnen komen.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Ik vond een kort interview van iets van 7 minuten op Radio 1 met een van jouw collega's. En daar kwam naar boven dat als het mooier weer wordt, dat ook heel veel katten dan juist on the run gaan. Of aan de wandel of op vakantie of hoe je het wil noemen.
1: Ja, de lentekolder.
0: Oké, dus dan gaan ze sowieso vaker. Maar blijven ze dan ook weg? Of is dat een tijdelijke actie?
1: Nee,
0: maar
1: het
0: zeggen?
1: Is echt een periode. Je merkt dat met name jonge katers wat meer gaan zwerven. Poezen die nog niet gesteriliseerd zijn. Die komen dan vaak weer terug na verloop van tijd met een buik vol met pootjes.
0: Ja, dat is niet zo heel erg handig, hè?
1: Nee, zeker niet. Met het overschot aan katten en honden in het asiel is het in dit soort gevallen toch wel raadzaam om zodra het kan het dier te laten steriliseren, zeker castreren.
0: Ja, ja, ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb voor het eerst in mijn leven een kitten gehad. Bij mij bleef in welk huis ik ook woonde de kat achter. Dat was ongeveer standaard. En ik heb een keer een kat uit het asiel gehaald. Maar ik heb één keer dan, trouwens, die kwam ook via Amivedi. Dus dat is wel leuk. Want die was gedumpt met haar broertje. En ik heb inderdaad mijn uiterste best gedaan om er binnen te houden. Dat is ook gelukt. En pas nadat ze gesteriliseerd is, heb ik haar laten gaan.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus dat is belangrijk. Wat ik ook vond, ja, jij zei tegen mij, je moet even op LinkedIn kijken, want daar staat best veel. En wat daar stond, is dat schildpadden verrassend vaak weglopen. En ook nog hun best doen om hard weg te rennen als er iemand, om ze te pakken. Waar komt dat dan vandaan?
1: Vaak is het dat de bak niet hoog genoeg is, niet is afgesloten. Helaas worden ook wel eens schildpadden natuurlijk gedumpt.
0: Ja, dat weet ik.
1: Wat heel triest is. Wat veel mensen niet realiseren is dat sommige schildpadden, die kunnen behoorlijk hard bijten.
0: Ja.
1: Dus het is wel voorzichtigheid geboden met het oppakken van een schildpad. Want je weet niet of hij al dan niet gewend is om opgepakt te worden. En is dat niet het geval, nou dan kan dat toch wel eens een hele nare kennismaking met de creatie schildpad zijn.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja, het gekke is natuurlijk, we hebben al een keer een uitzending gehad met de schildpadden. Het is natuurlijk heel bizar, maar de meeste mensen denken dat het leuk is als er een schildpad rondhobbelt. Maar dat is helemaal niet leuk. Het zijn vaak ontsnapte of losgelaten schildpadden, weet ik inmiddels. En het is best wel belangrijk om dan toch even aan de bel te trekken. Want het zijn ook predatoren, hè, voor de omgeving. Even buiten dat ze lost zijn.

0: En het is dan ook meestal wel taak om in dat soort gevallen contact op te nemen met de dierenambulance. Die hebben rechtstreeks lijntjes met bijvoorbeeld schildpaddenopvang. Want ik kan me zo maar voorstellen dat het voor mensen natuurlijk niet direct wenselijk is om met een schildpad in huis te zitten zonder dat je daar de juiste middelen voor hebt.
1: Nee, dat snap ik inderdaad. Dus als je daarvoor de dierenambulance belt, dan komen zij hem halen en brengen hem naar de juiste plek.
0: Ja, klopt. Meestal hebben die korte lijntjes met schildpaddenopvang.
1: Nou, geweldig. Ja, en dan zag ik nog iets wat ik ook leuk vond. Een aantal weken geleden hadden wij Dieren in Rampen in de uitzending. En ik heb gezien dat jullie daarmee samenwerken.
0: Ja, oké, wat leuk.
1: Ja. Nou, dat is misschien wel goed even om degene die het hebben gehoord, die denken, ja, Dieren in Rampen. Maar dat heeft te maken met bijvoorbeeld wat er in Utrecht is gebeurd met die ontploffing. En dan zijn er heel veel katten bijvoorbeeld, hè, die niet thuis zijn op dat moment en ergens klem raken. En uiteindelijk niet meer naar huis kunnen, omdat dat er ook niet is. Dus ik vond dat heel mooi, dat ik dacht, oh, zij heeft verteld wat ze allemaal doen. En dat jullie samenwerken, dat lijkt me geweldig.
0: Ja, zo hebben we natuurlijk met meerdere stichtingen en organisaties hebben we heel goed contact onderling. En ik vind ook dat moet, hè, want je staat allemaal voor hetzelfde doel en dat is het belang en het welzijn van de dieren.
1: Ja, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. Oké, nou, ik kijk even naar de klok. Ik denk dat het goed is dat we nog even een klein stukje muziek draaien. En dat we eens eventjes wat knelpunten even herhalen, maar ook, want jullie werken natuurlijk totaal vrijwillig. Ik neem aan dat jullie best wat nodig hebben. En dat mag je dan ook gewoon even benoemen.
0: Ah, superfijn. Nou, daar ga ik zeker gebruik van maken.
1: Oké, we draaien even Soul to Soul en daarna zijn we bij je terug. Tot zo.
0: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Mona Biek van Amivedi. Mona, je krijgt nog één vraag van mij en ook één van mijn collega Rob. En dan mag jij losbranden. Ik zat even te denken, als je dier weg is hè, en hij is weer terug, moet je dan ook even melden dat hij weer terug is? Anders blijft hij eeuwig op een lijst hangen van vermist. Hoe werkt dat?
1: Nou, het gebeurt natuurlijk. Mensen zijn blij, de kat is weer terecht en vergeten het dan af te melden.
0: Ja.
1: Nu is het zo dat ons systeem dat genereert een automatische herinnering mail met de vraag of het dier nog steeds gemist is.
0: Oké.
1: Dus er is altijd wel een reminder.
0: Oké. Nee, ik las ergens, maar ik weet ook niet of dat klopt, dat het ook wettelijk verplicht is dat je dat even meldt. En ik denk dat heel veel mensen daar helemaal niet over nadenken misschien, omdat je zo blij bent.
1: Ja, dat is het ook vaak hoor. En wat er dan gebeurt, of mensen bellen even, nou mijn kat is terecht. Nou, toch geen probleem, dan gaan we het alsnog oplossen. Want sowieso moeten wij uiteindelijk zelf de afmelding doen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar ja, via mail of via telefoon kan dat gewoon heel simpel door het meldnummer door te geven.
0: Oké, okay, nou dan hebben we dat ook even benoemd. Rob wilde iets vragen over jou of over de website.
2: Ja, ik heb even op de site gekeken, Dieren Zoeken. En het valt me op dat jullie daar, schrik niet, 2690 dieren zijn die zoek raken. Is dat een reëel situatie of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat is helaas een reële situatie, ja.
2: Maar er staan ook een heleboel dieren in die overleden zijn. Moet ik dat beschouwen dat jullie dan aangereden zijn en gevonden zijn en dan op jullie site terechtkomt?
1: Het komt wel voor dat er een dier gevonden wordt die teruggevonden wordt overleden. Dat kan zijn door een verkeersongeval of door verdrinking.
2: Ja.
1: En op dat moment halen wij voor de eigenaren halen wij de foto van onze website af en dan een van onze socials. En zetten wij een ruilkaartje erop om te voorkomen dat mensen ermee worden geconfronteerd, wat heel pijnlijk kan zijn.
2: Ja, duidelijk. Nou, dat waren mijn vragen.
0: Oké. Okay. Ja, okay. Nou, dan gaan we eens even naar een beetje hulp voor jullie.
1: Lekker.
0: Om te beginnen. Ja, nou ja, goed. Alles gebeurt vrijwillig, 100%.
1: Klopt.
0: En jullie werken met 110 man ongeveer.
1: Ja, en klopt.
0: Ja, ik denk dat jullie moeten van alles in de lucht houden. Dus jullie zijn afhankelijk van donaties, giften. Hoe kunnen mensen helpen?
1: Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt ervoor kiezen om zelf een meldpunthouder te worden bij Amivedi. Wat we wel heel prettig zouden vinden is dat je eventueel zo nu en dan het ook leuk vindt om op een evenement te gaan staan.
0: Okay.
1: Want ook daar komen we wel eens mensen tekort voor.
0: Okay. Dus daar moet ik me. Ja, wij hebben, tenminste, ik heb het contact gelegd op de dag van Dierenlot. En dan moet ik me voorstellen dat je dus bijvoorbeeld een stand hebt waar je bezoekers informatie geeft en een flyer uitdeelt enzovoort. Is dat wat je verwacht van de mensen?
1: Het is heel simpel en een grabbelpunnetje voor de allerkleinste erbij. Een bakje water voor de honden, dus dat je echt zo'n pitstopje hebt. Een babbeltje mensen vertellen over Amivedi en inderdaad wat flyers meegeven. Het is niet echt heel zwaar of moeilijk werk. En vaak kunnen we ook al de producten die kant op sturen, mocht dat wat lastig zijn. Dus ja, we zoeken eigenlijk altijd wel mensen voor de meldpunten.
0: Mm-hmm.
1: En we verbinden het liefst mensen langere tijd aan ons. Dat zouden we gewoon heel prettig vinden. Zodat we echt een hecht team met elkaar kunnen zijn. Want ja, wij steken vanuit Amivedi natuurlijk best wel tijd erin om mensen in te werken. Dan is het wel prettig dat mensen ook voornemen zijn dat langer te blijven.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Nou ja, goed. En ik denk en ieder die een huisdier heeft, is op een goed moment wel eens het dier even kwijt geweest. Nou, ik denk dat iedereen weet hoe dat voelt. Dus hoe mooi is het als je iemand anders kan helpen, hè, door het dier weer op de juiste plek te krijgen. Hoe mooi is dat?
1: Ja, en dat kan gewoon lekker vanuit huis. Dus dat is ook heel prettig. Je bent niet echt locatie gebonden. Want je kunt bijvoorbeeld ook als je op vakantie bent en je denkt van nou, ik zit lekker in het zonnetje. Dan kun je even goed alsnog je meldpuntje draaien. Natuurlijk, iedereen heeft vakantie nodig. Maar zo nu en dan is dat toch wel heel fijn dat je gewoon je weg kunt gaan, maar wel even goed je meldpunt kunt bemannen.
0: Hebben jullie die meldpunten een beetje evenredig over Nederland verdeeld? Is dat het beste plan of is het gewoon wie wil, die
1: nou,
0: mag
1: om
0: dan
1: om een voorbeeld te geven, ik ben zelf gesitueerd in Friesland, maar ik heb meldpunt Groningen stad. Dus het kan best zijn dat iemand die zich aanmeldt vanuit de provincie Utrecht een meldpunt in Zuid-Limburg krijgt.
0: Oké, dus het kan van huis erop, wat wou je vragen?
2: Nou, het valt me op. Ik zit even op Elburg te kijken op je meldpunten. Maar daar in die regio, dichtstbij de regio, is Zwolle. Dus ik kan me voorstellen dat jullie best wel in Elburg of in Biddinghuizen een meldpunt willen hebben. Dus hoe kan je opgeven?
1: Nou, dat kan heel simpel via onze website. Daar kunnen mensen zich aanmelden als meldpunt houden. En op onze website staat ook het mailadres van ons waarop gereageerd kan worden. En ja, heel graag natuurlijk. We kunnen veel meer handen gebruiken op die manier, zodat we ook nog meer dieren veilig thuis kunnen krijgen.
0: Ja, en dan hebben we het over www.amivedi.nl?
1: Oh, correct. Ja, zeker.
0: Nou, het leuke zou dan zijn dat je in Elburg woont en dat je dan ook het meldpunt in Elburg bent.
1: Ja, nou ja, als het de situatie daar groot genoeg is om daar een meldpunt voor op te richten, dan is dat zeer zeker een goede mogelijkheid. En als ik naar Elburg kijk, daar zijn natuurlijk aardig wat plaatsen daaromheen liggend.
0: Ja, nou ja. In elk geval hebben we dat voor Elburg even benoemd. Er zijn ook een aantal mogelijkheden hier omheen. Ik wil toch nog even eindigen met iets wat we natuurlijk al benoemd hebben. Maar de verouderde chipregistraties. En nogmaals een oproep naar alle luisteraars. Check even of de informatie juist is. Ja, en ga ook gewoon even naar de dierenwinkel voor een penning of voor een of ander ding aan de halsband. Ik zou het zelf ook heel fijn vinden als ik een hond vind of een kat vind of denk jee, of een schildpad of whatever.
1: Ja.
0: Dat ik dan in elk geval op het schildpad moet je dan op het schild het nummer met een stift zetten of niet? Anders dan wordt het niet wat.
1: Nee, precies. Dat is heel belangrijk dat ook dat update is en slijtvast is.
0: Nou, hartstikke goed. Dus bij deze, check dat even. En daar helpen we Amivedi in elk geval een heel eind mee. Zodat het in elk geval geen zoekplaatje wordt.
1: Mona. En wil je nou geen vrijwilliger worden, dan kun je ook nog op een andere manier kun je altijd helpen. Want we hebben natuurlijk ook financiën nodig. Dus wil je ons financieel ondersteunen via een donatie of een nalatenschap? Namens de dieren en Amivedi, heel erg bedankt alvast.
0: Nou, mag ik jou bedanken, Mona, voor dit gesprek?
1: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt dat we in de uitzending mochten zijn.
0: Nou, heel graag gedaan. Rob, dankjewel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv, na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten. Om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
1: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Goedenavond, welkom bij Hollandse Passie. Jouw wekelijkse dosis Nederpop en Nederlandstalige muziek. Mijn naam is Leo Herman en de komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem en natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt weer voorbij vanavond. We starten met Lars Sebastian Bos, beter bekend als Snelle. Snelle schreef zijn nieuwe single Laat het licht aan, naar het zien van een documentaire Kind van Dementie, die gemaakt is door Steve Sussier. Het verhaal raakte Lars zo diep, vooral de scène waarin een jongen vertelt over de laatste nacht dat zijn ouders samen zouden slapen voordat zijn moeder, die Alzheimer heeft, naar het verzorgingshuis moest. Lars zet die emotie om in muziek, waar hij eigenlijk ook zo heel goed in is. Laat het licht aan is eerlijk, pijnlijk, troostend tegelijk. Bij Hollandse Passie, Snelle met Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Snelle, met een prachtige en indrukwekkende Laat het licht aan. Een nummer met een hele diepe lading. Geïnspireerd op de documentaire van zijn stiefzus over de impact van dementie. Een song die binnenkomt. Je hoort hem hier bij Hollandse Passie. En dan gaan we nu naar een man uit Drenthe. Die de harten van country en natuurlijk de piratenliefhebbers sneller laat kloppen. Niemand minder dan Arjon Plat. Hij scoorde regionaal al jaren dikke hits. Maar dan vraag je je af, wat doet Arjon dan allemaal? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Arjon en zijn team toveren iconische Nederlandse hits om tot prachtige Engelstalige country tracks. Zelfs grootheden als Mieke Gijs en Corrie Konings zijn fan van Arjon. Hier is bij Hollandse Passie zijn nieuwe single, de country vertaling van de echte Peter Koelewijn klassieker. Luisteren we hier naar Arjon Plat met Pumps.

Dat was Pooms van Arjan Plaats. Een prachtige Engelstalige countryversie van de absolute klasser. Klassieker van het origineel kent hij natuurlijk als Sneeuw in Augustus. Van het legendarische duo Frank en Mirella, destijds geschreven door niemand minder dan Peter Koelewijn. Tijd voor een nieuwe emotionele plaat van eigen bodem. Onze volgende artiest scoorde onlangs nog een finale plaats in The Sound of Holland. Maar kreeg daarna een enorme klap te verwerken toen haar manager Luc plotseling overleed. In ieder geval, na een moeilijke tijd is ze eindelijk terug. Maar vele malen sterker dan ooit. Live krijgt ze de zalen al muisstil. En nu doet ze het hier op de radio ook. Met haar allernieuwste single. Hier is Emily.

De speakers op 10 en maximaal plezier. Dat vind je alleen hier. Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

Een herkenbaar verhaal met een heerlijke sound van Robert Pater. Ik was mezelf even kwijt. En daarvoor hoorden jullie de Alkmaarse Emily Wijker met haar nieuwe single Als jij het stilmaakt. Een prachtige eerbetoon aan haar overleden manager Luc. We gaan snel door met nog een wat mooiste eigen bodem hier bij Hollandse Passie.

Ja, wat een plaat blijft het, hè. Je hoorde zojuist Django Wagner met Waarom ben jij weggegaan? Dit nummer stond 15 jaar geleden al op zijn album. Maar omdat de fans het massaal zijn gaan streamen, heeft Django deze track zojuist officieel als nieuwe single uitgebracht. Je hoorde de gloednieuwe 2026 radioversie op Radio 794 en natuurlijk hier bij Force Veluwe Zone. Van de catwalk naar de hitlijsten. Ze schitterden al in de finale van Miss Universe Nederland. Maar vandaag veroveren ze jouw radio. De 20-jarige Matanja Roffel uit het mooie Friese Harkema steekt een absolute klassieker in een modern jasje. Dit is haar allereerste officiële debuutsingle bij Hollandse Passie. Matanja, met Ik vraag bij jou zijn.

Wat een heerlijke, frisse energie. Dat was de 20-jarige Matanja Roffel uit Friesland. Met haar allereerste debuutsingle Vrij en Blij Jou Zijn. Onthoud die naam, want van deze dame gaan we ongetwijfeld nog veel horen op de Nederlandse radio's. Je luistert nog steeds naar Hollandse Passie. In ieder geval het station voor de allerbeste muziek van eigen bodem. En we hebben weer een heerlijke première voor jullie. De man uit Lent is helemaal terug van weg geweest. Na een bewuste pauze staat hij natuurlijk weer altijd weer volop in de schijnwerpers. Met de plaat die recht uit zijn hart komt. Speciaal geschreven voor zijn vrouw Judith. Hier is Rudy Kokke met zijn nieuwe single Jij en Ik.

Dat was dan de gloednieuwe single Jij en Ik van Rudy Kokke. Een heerlijke comeback van de zanger uit Lent. We weten in ieder geval zeker dat zijn vrouw Judith thuis ontzettend trots bij de radio zit te luisteren naar Hollandse Passie. Heerlijk dat je luistert. Zet de radio maar een streepje harder. Want we gaan de komende minuten echt even dat ultieme vakantiegevoel in je huiskamer halen. Twee absolute giganten van het Nederlandse levenslied hebben de handen ineen geslagen. De man van de handel uit Apeldoorn, Gerard Pals, dook namelijk de studio in met niemand minder dan, ja, je man. En het resultaat? Ja, een heerlijke tropische feel-good plaat met een ijskoude cocktail-vibe. Bij Hollandse Passie, Gerard Pals en je man met zijn gloednieuwe zomerknallen. Een mooie chica zoals jij.

De splinternieuwe zomerknallen van Gerard Pals en je man. Een mooie chica zoals jij. Als je hier geen tropische kriebels van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. De heren uit het oosten laten hiermee horen dat ze de perfecte sound voor dit seizoen te pakken hebben. Een heerlijke plaat die de hele dag blijft meezingen. Je hoort hem hier, live bij Hollandse Fassie. En we blijven nog even lekker in die positieve flow. Het is weer tijd voor een flinke dosis gezelligheid in Hollandse Fassie. Hier bij Radio 794. En vandaag hebben we een man in de uitzending die de studio gegarandeerd op zijn kop kan zitten. Hij komt uit het mooie Drenthe. En het is een absolute duizendpoot in de Nederlandstalige muziekwereld. En hij scoort hit na hit. Niet alleen zingt hij de pannen van het dak. Hij schuift ook nog zelf aan de knoppen in zijn eigen studio in Deemdersvaart. Bij Hollandse Passie is hij nou hier de gloednieuwe eigen knaller. Moet ik nou lachen? In ieder geval, hier is Arjan Veneman.

Nou, hoeven hier in de studio in ieder geval niet te twijfelen aan deze plaat. Moet je wel lachen. Arjan Veneman met Moet ik nou lachen. Zojuist hier bij Hollandse Passie. Het is weer tijd voor een knaller van eigen bodem. Dit is een jonge Brabantse zanger die de laatste tijd elke kroeg en feesttent op zijn kop zit. Hij zingt over die ene spontane, onvergetelijke ontmoeting aan de bar. Hier is Stefanos met zijn gloednieuwe single Iets stiller.

Stefano, met zijn nieuwe single Iets Stiller. Een man om absoluut in de gaten te moeten houden in de Nederlandse feesttenten. Lekker hoor. Als je morgen van plan bent om de stad in te gaan, zet je fiets dan maar heel goed op slot. Want de jeugd is er namelijk gek op. Maar deze zanger uit Maastricht maakt er liever een dikke feesthit over. Blijf met je vingers van mijn tweewieler af. Hier is de nieuwe single van John Johnson met Mean Fatbike.

0: thuis, op het werk of onderweg? De beste muziek hoor je hier. Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.
1: Hier hoor je ze echt allemaal.

Ja, dat was hem dan, de gloednieuwe knaller van de man die het Amsterdamse cafégevoel als geen ander in een liedje kan genieten. In ieder geval, je hoorde Johan van der Meer met zijn nieuwe single Alleen aan de Bar. Een herkenbaar verhaal over een gebroken hart, maar wel eentje met een ritme waarbij je onmogelijk stil kunt blijven zitten. De accordeon mag er natuurlijk ook wel weer even lekker bij zitten. En je mag daarna lekker uitblazen naar zo'n beetje 4 minuutjes feest. Je luistert nog steeds altijd naar Hollandse Passie. De radio met de meest emotionele en gezelligste hits. En we gaan natuurlijk ook gelijk door met de volgende plaat. Vrienden van Hollandse Passie, we gaan de gezelligheid nog even flink opschroeven. Al meer dan 40 jaar zingt hij de pannen van het dak. En sinds een paar jaar verovert hij de hitlijsten. Ook met zijn eigen hits, zoals Tranen in de Nacht. En natuurlijk zijn kroegenkraker Ons Oude Kroegje. Speciaal uit Oosterwijk, met een stem vol warmte. En flink dosis Brabantse gezelligheid. Jack van Rettel.

Heerlijke, die herinneringen aan het vertrouwde café. Dat was zo'n oude kroegje van de sympathieke Brabantse volkszanger Jack van Gestel. We blijven nog even in de fijne vertrouwde sfeer. Van de Gelderse Vallei gaan luisteren naar twee broers uit Lunteren. Die bewijzen dat je nooit te oud bent om de dromen na te jagen. Na hun pensioen rolden ze de luie stoel in voor een opnamestudio van Roy Otters in Apeldoorn. Speciaal voor iedereen die houdt van gezelligheid en het echte levenslied. Met hun allernieuwste vrolijke single Mooie Woorden. Bij Hollandse Passie, hier zijn Appel en Hendrik. MUZIEK

Mooie woorden van Apple en Hendrik. In ieder geval, het gaat nu tijd voor een echte klassieker van eigen bodem uit 2011. De Drentse zangeres Marloes zingt over die slapeloze nachten, waarin de buurman die mooie klanken uit zijn piano weet te halen. Bij Hollandse Passie, als hij 's nachts piano speelt.

ieder geval heerlijk blijft hier Marloes met zijn grote hit als hij 's nachts piano speelt. En met die prachtige klanken zijn we helaas ook aan het eind gekomen van deze uitzending van de Hollandse Passie. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren en vooral genieten van al het mooie wat onze eigen artiesten ons te bieden hebben. De komende 3 weken ben ik er even tussenuit voor een vakantie. Maar maak je geen zorgen, want jullie hoeven mij niet te missen. Ik heb namelijk een paar heerlijke, zorgvuldige, uitgekozen herhalingen klaarstaan. Afleveringen die absoluut de moeite waard zijn om nog eens te horen. Genieten van de muziek en de verhalen. In ieder geval over 3 weken ben ik weer helemaal terug. Mijn naam is Leo van der Man. En vergeet niet, blijf genieten van de muziek. Want muziek is emotie. Muziek is passie. Natuurlijk Hollandse passie. Ik zeg bye bye.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven. En gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zonnesluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho.

Hallo en welkom bij De Tweesprong, het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en het komende uur is er De Tweesprong Special, samengesteld door jou, de luisteraar, zelf. Ik heb gevraagd om een liedje in te sturen waar je een mooie herinnering bij hebt. En er zijn weer heel veel leuke nummers ingestuurd met even zoveel mooie verhalen. Ben je benieuwd welke tracks er voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. En de eerste keus is gelijk een tweesprong. Namelijk twee liedjes waar Germa en ik mooie herinneringen aan hebben. Vanaf eind 1988 gaat Germa op onregelmatige basis vanuit Wapenveld naar discotheek De Esculaap in Heerde. En zo ook op 21 januari 1989. Ze staat een beetje aan de kant te genieten van de muziek als opeens een jongeman vraagt of ze wil dansen. Ze zegt ja en samen gaan ze de dansvloer op. En zoals vaker in discotheken in die tijd, na een aantal uptempo liedjes komt er een langzamer nummer. En die is speciaal voor de jongelui die elkaar net of iets langer kennen. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Can't Stay Away From You, die week op de eerste plaats in de top 40.

Een ander liedje dat op 21 januari 1989 in de top 3 van de top 40 staat is First Time van Robin Beck. Het nummer is in eerste instantie opgenomen voor een frisdrankreclame uit 1987. Later wordt er een radiovriendelijke versie van gemaakt. Het is de eerste single voor Robin Beck in 9 jaar. En hoewel de track flopt in Amerika, is het in Europa een enorme hit. Het bereikt in veel landen de eerste plaats, waaronder de top 40. En, oh ja, die jongen in de discotheek die Germa ten dans gevraagd heeft, dat was ik. De volgende luisteraar die een keus heeft ingestuurd is Anne Fleur. En zij wil graag Déjà Vu van Katy Perry. En ze zegt hierover het volgende. Aan dit nummer heb ik een mooie herinnering. Precies 8 jaar geleden, op 27 mei 2018, ging ik samen met papa voor het eerst naar een Katy Perry concert. De Witness Tour in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik ben nog steeds erg gelukkig dat ik toen bij haar concert ben geweest. Déjà Vu zong ze toen live en elke keer als ik dat nummer nu hoor, denk ik terug aan deze beleving. Ook heb ik een mooie herinnering aan de Lifetime Tour van afgelopen oktober. Maar die komt in een andere special van De Tweesprong.

Ja, en dat was Déjà Vu van Katy Perry, ingestuurd door Anne Fleur. Organisten die moest even nadenken wat ze zou kiezen, omdat ik citeer, veel van haar jonge jeugdherinneringen veel metal bevatten. En ik heb toch ook nog iets anders kunnen vinden. Toen ik nog aan steldansen deed, vond ik op wedstrijden de jive altijd het minst leuk, behalve op het volgende nummer. Het lied geeft me elke keer als ik het hoor positieve energie en doet me denken aan alle leuke danswedstrijden. En dat is natuurlijk een nummer van Wham. En dat nummer dat kwam uit in de jaren 80. En dat was een heel vrolijk nummer. En daar gaan we zo naar luisteren. En dat nummer heet Wake Me Up Before You Go Go.

0: En Olga Nielsen die ging weer even terug naar haar jeugd, waar ze meedeed aan danswedstrijden en de Jive niet het leukste nummer vond. Behalve op Wake Me Up Before You Go Go van Wham. Hendrik Algema heeft wat met het nummer Take This Waltz van Leonard Cohen. Hij zegt, toen ik studeerde zat ik ooit in een gelegenheidsorkestje. Viool, cello, piano en gitaar. En ik wilde graag een paar liedjes van Leonard Cohen spelen. En één daarvan was Take This Waltz. En aangezien dat een duet is, vroeg ik een leuke studenten of ze het met mij wilde zingen. Lang verhaal kort, en zo heb ik mijn vrouw leren kennen.
1: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

Leonard Cohen en Take This Waltz, ja. En dit was een duet en dan ben ik toch wel heel erg benieuwd hoe dat klinkt als Hendrik dat samen met zijn vrouw gaat zingen. Maar goed, misschien ga ik dat ooit nog eens een keer horen. Martin Otten is de volgende luisteraar die een bijdrage heeft geleverd. En hij zegt, ik heb een leuke herinnering aan de song Why Can't This Be Love van Van Halen. Het was het tijdperk dat videoclips op tv verschenen en dat was bijzonder omdat het nieuw was. Ik was in Joegoslavië op vakantie en in een bar kwam de clip van Van Halen op tv, waarin de net kerstverse zanger Sammy Hagar als vervanger van David Lee Roth het liedje zong. Enorm van genoten destijds.

0: Ja, Martin Orton en Van Halen en Why Can't This Be Love. Ja, en als je Martin Orton zegt, dan kan natuurlijk de hard rock niet ontbreken in het programma. Bedankt daarvoor. Oh, en dat is een berichtje op...
1: Wij hebben een...
0: Ja, uit. Zo, dat was nog even internet. Zoals gezegd, dan mag een nummer van Martin Orton, een hard rock nummer, natuurlijk niet ontbreken. De volgende gast, die is hier in de studio, maar die wou niks zeggen. Dus dat ga ik gewoon vertellen, het verhaaltje. Daniela Opdijn. En zij heeft als kind veel in het ziekenhuis gelegen vanwege haar toen nog heel onbekende darmziekte, celiakie. Aan die tijd heeft ze een mooie herinnering door het volgende nummer. Baccarat met Yes Sir, I Can Boogie.

Baccara en Yes Sir, I Can Boogie. Het meest memorabele nummer van Daniela op Dijn. Ik reed terug naar huis na het bezoek aan een goede vriend. Ineens steekt er een heel dichte mist op. Precies op dat moment hoor ik op de radio het volgende nummer. En de sfeer daarvan past zo goed bij de beklemming van de mist dat de rit echt een genot werd. Thuis heb ik meteen het album Everything Everything besteld, waar dit nummer op staat. En ik heb er nooit spijt van gehad. Jan Bonthuis heeft het over Underworld met Jumbo.

Underworld van Matt Jumbo. En ook de luisteres uit Meppel heeft een nummer uitgezocht en dan iets anders dan de Rolling Stones. Namelijk Lorena McKennitt, een zangeres met Ierse roots en een klassieke achtergrond. Ze heeft gekozen voor het nummer Caravanserai, een track van haar album An Ancient Muse uit 2006. De luisteres krijgt altijd een big smile op haar gezicht als ze de muziek van Lorena hoort. Het gaat haar in positieve zin door merg en been. Ze heeft ook 2 keer een show van haar gezien waar ook onder andere deze track gespeeld werd.

Lorena McKennitt en Caravanserai. My Life van Billy Joel brengt mooie herinneringen boven bij Dita Nieuwenhuis. En zij zegt, toen mijn eerste verkering uitging, heb ik echt keihard dit nummer gedraaid en van me afgezongen. Of eigenlijk meegebleerd. En tot op heden krijg ik nog steeds een obstinaat, eigenzinnig, positief, agressief, fanatiek, levensluchtig gevoel ervan. En niet meer alleen om een verkering die uitgaat.

Billy Joel met My Life, uitgekozen door Dita Nieuwenhuis. Ja, en dan hebben we nog één liedje te gaan. Die persoon is hier zelf in de studio aanwezig, maar ik ga even zijn teksten helemaal invullen. En ik ga natuurlijk ook even zeggen dat hij volgende week te horen is in Popcorn, volgende week maandag tussen 8 en 10 uur 's morgens. Met een Jean-Michel Jarre special. Wat vindt Jean-Michel Jarre zelf mooi? Nou, dat is onder andere Kraftwerk, Electric Light Orchestra, Madonna, Moby en de hoogtepunten uit zijn eigen oeuvre. Waaronder een samenwerking met Armin van Buuren en de Pet Shop Boys. Ik heb het over René Opdijn. Aan het nummer I Feel Love van Donna Summer heb ik een mooie vakantieherinnering, zegt René Opdijn. Het nummer komt uit in de zomer van 1977. Ik was op vakantie met mijn ouders in Italië in de badplaats Lignano. Een strandvakantie. De strandtent had buiten een jukebox met singles staan. En het nummer I Feel Love schalde daar heel vaak uit de jukebox. Het nummer hoorde ik 2 weken lang op het strand liggend in het zand. En ook lekker drijvend in mijn gele opblaasboot lag ik te genieten van dit fraaie nummer. Telkens als ik dat nummer hoor, denk ik aan die vakantie en de smaak van de heerlijke tosties van de strandtent. Niet alleen een genot voor de oren, maar ook voor de neus, die de geur van zand en warme tosties opwekt.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En
4: ethanol
3: is
4: ethanol van gelekt, waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
6: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
7: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Hallo en welkom bij het programma Een Uur Lang. Mijn naam is Free Nieuwenhuis en dit programma heeft heel veel disco, soul, funk en dance uit de vorige eeuw. Hits in een ander jasje, omdat de uitvoering die gedraaid wordt niet de standaard radioversie is. De nummers die je gaat horen duren namelijk langer dan 5 minuten. Geniet van een uur lang de leukste lange versies. Te beginnen met Jackie Moore. En zij neemt het nummer This Time Baby op in 1978... op aanraden van haar man Calvin Hopkins, die het origineel hoort op het album So Full of Love van The O'Jays.

Op het nummer This Time Baby van Jackie Moore zijn enkele leden van Atlantic Star als muzikanten te horen. Het volgende onderdeel in dit programma is de 70s. Ian Dury wordt op vakantie in Salt Bend on Sea besmet met polio tijdens het zwemmen. Hij laat zich hierdoor niet belemmeren en groeit op tot een tiener met interesse in rock and roll, jazz en schilderen. Op het Royal College of Art leert hij de fijne kneepjes van het vak. En na een paar jaar besluit hij echter dat zijn toekomst niet in de schilderen ligt, maar in de muziek.

0: you get back into bed? Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed?
1: Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, one, two, three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three.
2: In 1970 wordt Ian Dury zanger van de band Kilburn and the High Roads. Als deze band uit elkaar gaat, richt hij met enkele ex-leden de Blockheads op. Na singles als Sex and Drugs and Rock and Roll en Hit Me With Your Rhythm Stick wordt Reasons to Be Cheerful Part 3 uitgebracht. En die kon je zojuist horen in het programma een uur lang. En dan gaan we nu 30 jaar terug in de top 40 met de Nederlandse R&B groep New Jack Style. Het nummer Special Girl komt op 1 juni 1991 nieuw binnen op plaats 38 in de Nederlandse top 40. Special.

De extended mix van Special Girl, uitgebracht door New Jack Style, waar onder andere Birgit Lewis deel van uitmaakt. De single staat 3 weken genoteerd met als hoogste positie plek 37. En zijn we aangekomen bij de Ben Librand mix. En dat is deze week Spleef, een Duitse rockband die in 1980 wordt opgericht. Het repertoire van de band bestaat uit een verbinding van rock met elektronische muziek. De track Das Blech komt van het album Herzlichen Glückwunsch uit 1983.

0: Hier ist Parkett. Schüttel, was du hast, denn du bist kein Brett.
1: Splief met das Blech in de 12-inch-mix door Bendy Brandt. Vooral de in die tijd nieuwe en populaire elektronische drum synthesizer Simmons SDS-7 is karakteristiek voor het geluid van de groep. In de hitmix vanavond Gigi D'Agostino. En de carrière van hem begint in 1986 als hij als DJ in de disco gaat optreden. In het begin lopen de mensen nog weg, of zoals Gigi het zelf zegt, zelfs de parkeerplaatsen lopen leeg. Later treedt hij toe tot het team van Media Records en wordt zijn eerste album Gigi D'Agostino goud.

Met Sweetly heeft hij zijn eerste Nederlandse hit. Andere nummers waar hij meer in de hitlijsten staat zijn L'amour toujours, Another Way, La Passion, The Riddle en Super. Bij het onderdeel funk gaan we naar Larry James Reynolds en hij brengt 6 soloalbums uit tussen 1981 en 2001. En van het album Travelin' komt het nummer Trust in Me.

Larry James Reynolds is van 1973 tot 1981 en later vanaf 1986 lid van de Dramatics. De groep bestaat nog steeds en zijn zus Jeannie Reynolds heeft in de jaren 70 ook albums en singles uitgebracht. De volgende dance classic is van Joyce Melissa Morgan en zij is een Amerikaanse R&B soulzangeres en componiste. En vanaf midden jaren 80 heeft ze een aantal hits, waaronder Fool's Paradise uit 1986.

Voordat Melissa Morgan solo gaat, staat ze in de hitlijsten als leadzangeres van de groep Shades of Love. En daarna heeft ze succes als zangeres van de band High Fashion. En er is nog tijd voor een bonusnummer in het programma. Laat je verrassen.

En het laatste nummer van vanavond is een hard to find classic. Marilyn McLeod is een Amerikaanse componiste en zangeres. En solo brengt ze in 1979 het nummer I Don't Wanna Dance Tonight, I Got Love On My Mind uit.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

requires the temperature of your body changing. So

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.